0: Heerlijk, dat geluid van Green Day in de nacht van 3FM.
1: Wat denk je zelf?
0: Ik heb net eventjes op het internet voor je gezocht. En wat schijnt nou? In 2028, het is ver weg, maar je bent er zo, wordt de benzine nog duurder. Het kan dus nog duurder, terwijl, laten we wel wezen, het is al ongelooflijk verschrikkelijk duur. Toch kan je bij 3FM gratis tanken. En het enige wat je daarvoor nodig hebt is een klein beetje inschattingsvermogen. Het is niet veel, nee. Het is namelijk heel simpel. We rijden vanaf Hilversum naar locatie X. Dat kan overal in Nederland zijn. Het kost een bepaald aantal liters benzine. En die liters gaan we dan virtueel in de tank gooien. En weet jij precies op het juiste moment stop te roepen dat we dat exacte aantal liters hebben? Nou, dan maak jij best wel veel kans op een tientje. 3,33 liter aan brandstof cadeau. En dat vertaalt zich dan naar een tientje. Denk jij, goh, Teun, ik denk dat ik dat wel kan. Dan moet je even het woordje stop sturen in de NPO-luisterapp. Of je kan gewoon bellen natuurlijk. 0909-1336. Het woordje stop in de NPO-luisterapp. Of het woordje 0909-1336. Spreek ik je zo na muziek van Olivia Dean. Maar eerst nog even het spiksplinternieuwe 3FM-tellentje. En dan heb ik het over Deb. Dit is voor mijn toppers.

0: Wat een heerlijke stem heeft deze vrouw, hè? Olivia Dean voor je op 3FM.
1: Wat denk je zelf?
0: Nienke, een hele goede nacht.
2: Hi.
0: Hallo Nienke, jij zit midden in je nachtdienst.
2: Ja, dat klopt.
0: Wat voor werk doe jij?
2: Ik ben verpleegkundige.
0: Verpleegkundige, dat is een mooi beroep, vind ik dat altijd.
2: Ja, nou, dankjewel. Ja, dat vind ik zelf ook.
0: Wel een zwaar beroep ook, Nienke.
2: Ja, af en toe wel. Maar goed, dit kan nu ook tussendoor. Dus het valt af en toe ook veel mee.
0: Het is een rustige dag vandaag.
2: Ja, dan laat hem afkloppen.
0: Heerlijk, ja zeker. Ga ik gelijk doen.
2: Ja.
0: Zo, afgeklopt bij deze. Hij blijft rustig vandaag. Hey Nienke, we gaan het spelletje Wat denk je zelf spelen.
2: Okay.
0: We moeten naar een bepaalde plek in Nederland. Dat is Utrecht. Dat is vanaf de studio hier in Hilversum 23 kilometer rijden.
2: Nou, okay.
0: We hebben een beetje een normale auto, dus we hebben 1,4 liter aan benzine nodig. Straks aan jou de vraag om stop te roepen op het moment dat we op die 1,4 liter zitten. Nou, je kan wel raden, dat is niet lang.
2: Nee, dat is niet lang. Nee.
0: Dus, als ik je iets kan adviseren, en dat is eigenlijk een beetje vals spelen, is snel stop zeggen.
2: Oké, dankjewel.
0: Ben je er klaar voor, Nienke?
2: Zeker.
0: Oké, dan gaan we beginnen in 3, 2, 1.
2: Stop.
0: Ja! Gefeliciteerd, Nienke.
2: Dankjewel.
0: Je hebt gewonnen. Daarmee is je nachtdienst denk ik nogal wat beter geworden, of niet?
2: Zeker, veel beter.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hij blijft rustig, dat hebben we net met elkaar afgesproken. En je kan heerlijk gaan genieten van die gratis liedertjes. 10 euro komt gewoon regelrecht jouw kant op. En ik ga ook nog heerlijke muziek voor je draaien. Dus een hele fijne avond, hè.
2: Nou, dankjewel. Werk ze.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.

Ze hebben drie dingen nodig om een perfecte track te maken. Elkaar, een studio en paddo's. Ja, ze gebruiken die dingen om creatiever te worden. En ergens in die trip die ze dan hebben, ontstaat er gewoon hele goede muziek. En dan hoor ik je denken, joh, Teun, waar haal ik dat spul dan? Nou, geloof het of niet, ze zijn ermee bezig om hun eigen paddo-druppels uit te brengen. Ze zijn er heilig van overtuigd dat het werkt. En eerlijk is eerlijk, als je hun nieuwste track hoort, kan je ze ook geen ongelijk geven ook. Over wie heb ik het dan? Ik heb het over Another. Je hoort ze samen met 55 Ultra en de paddo's dan. Met

0: Je bent bij 3FM waar je zojuist de muziek van One Republic hoorde. Counting Stars was dat. Veel DJ's hebben een MC. Je weet wel, dat is zo'n iemand die naast de DJ op het podium staat met een microfoon in zijn hand om eventjes helemaal op te hypen van hey, hebben we het nou ons zin? Zo. Hij of zij draait geen muziek, staat daar puur en alleen om gewoon door die microfoon heen te schreeuwen. Ik zou eerlijk met je zijn, ik dacht eigenlijk altijd, waarom? Waarom doet de DJ dat niet gewoon zelf? In principe is het een kleine handeling, toch? Eventjes een microfoontje pakken, even erin schreeuwen. Dat dacht ik, tot ik dit fragment van Chesto voorbij hoorde komen.
1: Are you guys hard?
0: Ja. Hij stond op een festival in Las Vegas en riep vanuit het Engels keihard.
1: Heb je hier staan?

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijd je op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens, dan kom je tussen knooppunt Kruisdonk en Maastricht-Zuid een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens, dan kom je tussen knooppunt Kruisdonk en Maastricht-Zuid een spookrijder tegen.

0: geluid van de Gorillaz voor je. Natuurlijk hier voor jou. Op 3FM. Even een spoedcursus BB Rexha voor je. Een hit die al bestaat pakken. Die even onderdompelen in je eigen sausje. En opnieuw uitbrengen alsof die nieuw is. En dan gewoon keihard scoren. Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? De nieuwste van BB Rexha.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Dit is mijn nieuwe single.
3: Dit is mijn nieuwe single.
4: Nieuw op 3FM.
5: BB Rexha en Faithless. New Religion.

0: alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Muziek van Billie Eilish, Bad Guy. En daarvoor nog Alex Warren met Fever Dream voor je op 3FM. De man die ik nu voor je ga draaien was in zijn tienerjaren een echte rebel. Volgens mij heeft hij zo'n miljoen dingen gedaan maar, die eigenlijk niet mochten. Justin Bieber, de jongen die eieren gooide op het huis van zijn buurman. Vaak een enorme mond had. En waar schaamde hij zich dan voor? Dat was de zangles via Skype. Het is best apart, toch? Dat hij zich dan van alles daarvoor schaamde. Hetgene wat hem het meeste succes heeft opgeleverd. Je hoort hem nu, samen met The Kid LAROI.

0: her alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Muziek van Billie Eilish, Bad Guy. En daarvoor nog Alex Warren met Fever Dream voor je op 3FM. De man die ik nu voor je ga draaien was in zijn tienerjaren een echte rebel. Volgens mij heeft hij zo'n miljoen dingen gedaan maar die eigenlijk niet mochten. Justin Bieber, de jongen die eieren gooide op het huis van zijn buurman. Vaak een enorme mond had. En waar schaamde hij zich dan voor? Dat was de zangles via Skype. Het is best apart, toch? Dat hij zich dan van alles daarvoor schaamde. Hetgene wat hem het meeste succes heeft opgeleverd. Je hoort hem nu samen met The Kid LAROI.

0: Het was een heel kort examenweekje in Almere. En hoe dat komt, dat hoor je in de stand van het land. In 2 minuten.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de 2 laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hoogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Even een samenvatting van het aankomend uur. Ik heb muziek voor je. Muziek ook trouwens, komt er ook aan. Maar eerst even muziek van...

Eerst af hoorde je Justy, Jackstow en John natuurlijk. Allemaal voor jou op 3FM. De plek waar Nelly Furtado zo nog van zich gaat laten horen. Een beetje een tongbrekertje is het. Ik ga het toch proberen. Promiscuous. Goed, als je het beter weet, laat me weten in de NPO Luister App. Die komt er in ieder geval aan. Hé, hoe zit je erbij? Nog een beetje wakker of begint die inkakker toch echt wel een beetje te komen? Niet te veel inkakken hoor, zo zijn we niet getrouwd hier bij 3FM. We gaan gewoon lekker door met de meeste, beste en ook nieuwste muziek van de wereld. Ik heb hier een nieuwe track voor je, namelijk van een man die we toch wel een beetje een levende tegenstelling kunnen noemen. Hij zit helemaal onder de tatoeages, zelfs in zijn gezicht. Je zou dus eigenlijk zeggen dat er iets grofs, een beetje iets duisters, iets rock.

dochters van hem kunnen verwachten. Maar nee, niks is minder waar. Hij maakt juist hartstikke vrolijke muziek en ja, heeft een naam die meer klinkt als een soort zacht, fruitig cakeje. Schijnbedriegt, kunnen we dus zeggen. Ik heb het over deze man. En zijn naam is Jelly Roll. Zijn nieuwste, I'm Good For You, nu op 3FM.

belletje van Joyce. En die zegt, Teun, het is promiscuous. Joyce, ik ga je nooit vergeten. Dankjewel, heb ik weer wat geleerd vanavond. Hey, je hebt het vast wel eens gebruikt voor een vraag zoals... hoe kom ik het snelst van verkoudheid af? Of waarom ruiken mijn tenen naar schapenkaas? Gewoon doorsnee vragen die eigenlijk iedereen wel een keertje gesteld heeft. Ik heb het over ChatGPT. En ik dacht, joh, weet je, laten we die kennismachine gebruiken om jou te testen. Ik heb Chat namelijk gevraagd om zich voor te doen als een band of artiest... en dat in 3 zinnen uit te leggen, zodat jij dan kan raden wie het is. Ben je er klaar voor? Dit is waar Chat mee op de proppen kwam. Ik ben een DJ uit het land van de stokbroden. Ik maak vaak samenwerkingen tussen popsterren en dancebeats. En mijn muziek domineert vaak de grootste dancefestivals en hitlijsten. Laat je brein maar kraken. Wie, oh wie, is ChatGPT? Het antwoord op die vraag ga je horen naar deze van Razorlight. Golden Touch voor je nu op 3FM.

0: samenwerkingen tussen popsterren en dancebeats. En mijn muziek domineert de dancefestivals en hitlijsten. Zei je David Guetta, dan had je het hartstikke goed. Samen met Sia hoorde je Beautiful People op 3FM. De plek waar je nu Live in 4 van Kensington gaat horen.
1: Yes, love.
2: Dit is onze nieuwe single.
1: Nieuw.
3: Nieuw. On 3FM.
4: Kensington. Live in 4.
3: Met 3FM.

weet het nog goed. Ik zat op de middelbare school. En mijn muziekdocent zei tegen mij... Ja, ja, Teun. Jij moet optreden voor de klas. En jij gaat Michael Jackson Billie Jean zingen. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik was daarna niet super populair bij de meisjes. Mag de pret natuurlijk niet drukken, hoor. Heerlijk liedje hoorde je. Billie Jean, Michael Jackson op 3FM. Ik wil even een persoonlijk verhaaltje met je delen. Ik woon nog niet zo heel erg lang op mezelf. Maar nu sinds ik op mijzelf woon, is in mijn straat elke keer als ik thuis kom van mijn werk hier een oranje kat. En ik heb geen idee waar die kat vandaan komt. Hij loopt altijd achter me aan. Hij komt altijd gelijk naar me toe. Ik heb ook al gezocht op gezochtedieren.nl, maar echt eentje die kwijt is kom ik ook niet tegen. Geen halsband, helemaal niks. Maar nu sta ik een beetje te twijfelen. Moet ik hem nou mee naar binnen nemen? Moet ik hem onder mijn hoede nemen? Of moet ik hem buiten laten? Ik kom er gewoon niet uit. Dus ik heb je hulp nodig. En dat gaan we doen aan de hand van een muzikale teamcaptain. Zeg jij namelijk... Teun, je moet hem gewoon lekker mee naar binnen nemen. Want dan kunnen je heel veel plezier hebben samen. Dan ga je voor dit team. Let me entertain you is optie A van het polletje wat je nu kan vinden in de NPO Luisterapp. En zeg je Teun niet aan beginnen, laat dat beestje gewoon lekker buiten. Dan ga je voor deze.

In de NPO Luister-app opent nu een polletje waarin jij kan kiezen voor of de kat mee naar binnen, Robbie Williams met Let Me Entertain You, of zeg je niet aan begin de tuin. Laat het beestje lekker buiten. Dan doe je Anastasia met Left Outside Alone. Optie B. Ik ben heel erg benieuwd.

0: Harry Styles. Op 3FM. Ik vroeg jou net, wat moet ik nou eigenlijk doen met die kat die mij steeds achtervolgt? Ik woon dus kort op mezelf en er is een kat die mij achtervolgt. Elke keer als ik thuis kom, dan staat hij bij mij voor de deur eigenlijk. En elke keer als ik wegga, dan is hij er ook nog steeds. Het is niet mijn kat, laat dat voorop staan. Maar ik weet niet zo goed wat ik er nou mee moet doen. Gelukkig is daar Thijs. Thijs, jij hebt een hele goede tip.
1: Ja, hij werkt niet altijd. Maar katten die gechipt zijn bij de boorten, die kunnen ze gewoon uitlezen als het ware. Net als dat je een boodschap scant.
0: Ja.
1: En dan hangt er een adres aan vast. Van de eigenaar.
0: Ah, joh. Dus ik moet hem...
1: Is het lekker groot of is het meestal?
0: Moet ik hem dan meenemen naar een dierenarts? Of hoe werkt dat?
1: Ja, je kan hem mee naar binnen lokken en dan laten scannen. En dan, als hij geen chip heeft en geen bandje, dan zal ik hem gewoon lekker binnen houden. Maar ja, het kan ook zijn dat hij bij jou in de buurt woont en dat hij gewoon zijn territorium
0: is. Ja, dat is waar. Ja, het is wel zo, Thijs, dat hij zit altijd echt recht voor mijn deur. En hij moet dan ook nog een trap op, het hoekje om en hij blijft me achtervolgen.
1: Ja, ik ben bezorgd kant. Ik heb ook vaak de katten die achter me aanlopen. Maar ja, als ik die allemaal mee naar huis moet nemen. Dus ja, ik zou zeggen, laat hem een keer uitlezen. Maar,
0: maar als ik hem dan...
1: Gewoon met teken, hè? Dus daar moet je ook wel mee opletten.
0: Ja, dat is ook zo. En daarbij, Thijs, als ik hem binnenlaat, ik denk niet dat meester Frank Visser daar zo blij mee is. Volgens mij mag het helemaal niet.
1: Ja, dat weet ik dus niet. Hoe daar de regels opleiden. Dat is wat ik niet vraag, ja.
0: Dat is ook weer zo. Maar goed, oké, Thijs. Samenvattend, jij zegt, joh, kijk uit voor teken, lok hem een beetje bij je en laat die chip uitlezen.
1: Ja, als hij hem heeft, hè. Want als het gewoon een zwerfkat is die geboren is uit twee andere zwerfkatten. Ja, dan zit er natuurlijk geen chip in.
0: Nee, dat is ook weer zo. Maar in ieder geval dus, ga met dat beest aan de slag.
1: Ik zou hem proberen uiteraf te maken scannen. En ja, als hij blijft terugkomen, ja, nou goed. Dan zou ik hem lekker meenemen.
0: Dan ben ik een katrijker. En dus heb ik ook wat entertainment meer, Thijs.
1: Ja, heel gezellig.
0: Zeker weten. Nou, dan kan er maar één plaat gewonnen hebben. En dat is die van Robbie Williams. Let me entertain you, Thijs. Dankjewel voor het stemmen en dat je even aan de telefoon wilde komen. En succes nog op je krantenwijk, hè?
1: Dank je. Hoi.

0: bijzonder goeiemorgen. Wakker worden doen we samen met zometeen MC Hammer en ook de nieuwste van Summer.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de businessclass. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
0: Goedemorgen. Hey, waarom is de tandarts van Samber zo blij met hem? Het antwoord hoor je naar MC Hammer en eerst

Je bent bij 3FM, mijn naam is Jasper en je hoort de MC Hammer, Can't Touch This. Hey, ben jij bang voor de tandarts? Ja, ik vind het zelf vreselijk, hè, dat je dan als een mak biggetje in die stoel ligt, terwijl iemand zo in je mond zit te boren. Ah, vreselijk. Ben ook al even niet geweest omdat ik zo bang ben. Somber daarentegen, die is minder bang. Die komt er vaak naar zijn optredens. Die staat dan echt door zijn dak te gaan op dat podium. Maar echt zo erg dat hij zijn microfoon meerdere keren zo bam, tegen zijn tanden stoot. Waardoor hij dus een stukje tand verliest. Is al meerdere keren gebeurd. Is wel lekker voor zijn tandarts. Die kan weer

een fijne ochtend. Misschien ben je al aan het werk. Misschien moet je nog naar bed. Je kan met me appen via de NPR Luister app. Ik ben zelf nog een beetje aan het bijkomen van mijn ervaring bij FC Twente. Er gebeurde zoiets raars. Ik wil je even meenemen hoor. Ik was weer terug in het oosten van het land, in Hengelo. Ben daar opgegroeid. En ik heb daar een wedstrijd van FC Twente gepakt. Ik heb een seizoenskaart daar. Maar er gebeurde zoiets raars. Want in de rust wilde ik wat bestellen bij gewoon een jonge meid die daar werkt. Dus ik zeg, mag ik 2 grote bier, een broodje Benam en een hamburger? Waarop zij zegt, praat is normaal, mignon. Ik dacht eerst, praat is normaal. Ja, ik praat ABN, weet je wel. Ik heb Twents afgeleerd om bij de radio te werken. Maar in Twente is ABN natuurlijk niet normaal. En eigenlijk is ABN gewoon fucking saai. En daarom wil ik deze nacht even met jou op zoek naar het allermooiste accent van Nederland. Want accenten zijn leuk, ABN is eigenlijk gewoon saai, dus laten we op zoek gaan naar het allerleukste accent van Nederland. Ik weet dat er veel mensen luisteren uit alle uithoeken van Nederland, dus pak even de NPR Luister app erbij, klik op het microfoontje en spreek een audio appje in met jouw accent. En misschien heb jij wel het mooiste accent van Nederland. Spreek ik er zo? Barbra Streisand.

0: Sheeran bij 3FM. Hey, ABN praten is saai. En daarom gaan we op zoek naar het leukste accent van Nederland. Je kan hem insturen via de NPO Luister-app. Zo krijg ik deze van Mitchell.
1: Hey, en Pik. Ik had erom gehoord dat jullie op zoek waren naar het mooiste accent van Nederland. Nou, bij deze. Kom maar mee naar Parkstad. Lekker koempelen bij Roda. Kom op.
0: Kerkraad, zo leuk zeg. Hey, wat is jouw accent? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Sturen we in en misschien heb jij wel het mooiste accent van Nederland. 3FM.

0: Goedemorgen. Nou, deze ochtend gaan we op zoek naar het allerleukste accent van Nederland. Je kan je accent nomineren door een appje te sturen via de NPO Luister app. Ben even benieuwd, krijgen we wat leuke appjes binnen zo? Komt deze binnen van Cas?
1: Ik weet wat het is. Je kunt mij allemaal wel vragen, het is om niets te zeggen met een accent. Maar ik vind eigenlijk dat ik helemaal niet zo'n accent heb. Want die meesten hier kunnen mij allemaal gewoon goed verstaan. Ja, de rest heb ik gewoon accenten, ik niet. Succes met uw dingen. Hey, houdoe.
0: Hey, je kunt in goede tijd Brabant krijgen, kut. Ook Robin de kipchauffeur is van de partij uit Twente.
2: Hey Jasper, goeienacht jongen. Hey, ja, je wil graag weten welke accenten het mooiste zijn. Nou, kan je vertellen? Het is een Twents natuurlijk. Fries heb, daar kan je niks van maken. Die Limburgers, als die echt plat praten, versta je er niks van. Maar Twents, dat verstaat iedereen.
0: Ik moet zeggen, ik ben het met je eens. Ik kom er vandaan, dus ik ben wel een beetje biased. Deze krijg ik nog binnen van Monja.
3: Het mooiste accent van Nederland is Karikras. Oh, je jong. Kerkro, alaf. Hoor ze mij? Gans, kal ik plat. Versis mij.
0: Ik twijfel een beetje of je Limburgs praat of dat je gewoon dronken bent. Nee hoor. Maar dan, nu. Groot moment, het allermooiste accent van heel Nederland. We hebben even de stemmen bij elkaar geteld. En het allermooiste accent van Nederland komt uit Almere.
4: Hé, hey, kun je kijken of zo?
5: Jij loopt tegen mij aan,
4: gehoord of zo?
5: Wat bedoel je?
4: Wat is er, broer?
5: Wat moet ik daar
4: wat
5: doen?
4: Is er? Wat bedoel je? Wat is er? Wat is je probleem?
5: We echt weten wat mijn probleem is.
4: Wat is jouw probleem, ja?
5: We echt weten wat mijn probleem is.
4: Ik wil weten wat jouw probleem is, ja. Wat is jouw probleem?

0: zo kun je alleen maar lekker wakker worden. Prince 1999 bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, liefdesliedjes doen vaak alsof alles vanzelf gaat. Hè? Alsof de liefde alleen maar mooier en mooier wordt jaar na jaar. Nou, Vrouwkje heeft een heel nieuw liedje over liefde. En nou, ze vertelt er zelf dit over.
2: In ieder geval verlangen naar blijven kiezen voor elkaar. Ook op de momenten dat het moeilijk is en dat je moet werken voor de relatie. Dat je niet de handdoek in de ring gooit en voelt dat het gras ergens anders groener is. En dat is een heel fijn gevoel als liefde onvoorwaardelijk wordt. En dat kost tijd, denk ik.
0: Ah, en daarom is je misschien juist zo vet. Het is de nieuwe van Vrouwkje, Ja.

Chainsmokers bij 3FM. En daarvoor vrouwtje jaar na jaar. Hey, ik weet niet, maar dit liedje van Somjeu, dit lijkt toch ergens op? Nou, als je het weet, laat maar weten via de NPO Luister app. Ik kom er zelf niet uit, maar volgens mij lijkt dit nummer op een ander liedje. Weet jij het? Laat het even weten via de NPO Luister app. Ik heb het ook.

0: Ik ben zo blij met jou als luisteraar van 3FM. Ik zei net, dit nummer dit lijkt ergens op, maar waar lijkt het op? Ik weet het even niet. En Edmund was razendsnel, die komt namelijk met deze suggestie.
1: Elke keer als dit nummer begint, dan denk ik... Sail away, sail away, sail away. Echt, het is niet te geloven.

0: Bieber. Hey, thanks, Edmund.
1: Zit dat ook weer uit mijn hoofd. Hele goede morgen. Wakker worden doen we samen. En lekker wakker doen we met Tavlo, Stay High in the Habit Remix bij

0: Ik ben zo blij met jou als luisteraar van 3FM. Ik zei net, dit nummer dit lijkt ergens op, maar waar lijkt het op? Ik weet het even niet. En Edmund was razendsnel, die komt namelijk met deze suggestie.
1: Elke keer als dit nummer begint, dan denk ik... Sail away, sail away, sail away. Echt, het is niet te geloven.

0: Topper. Hey, Dex en Moens.
1: Zit dat ook weer uit mijn hoofd? Hele goede morgen. Wakker worden doen we samen. En lekker wakker doen we met Tavlo Stay High in the Habits Remix bij 3FM.

topper. Hey, Dex en Moon. Zit dat ook weer in mijn hoofd? Hele goede morgen. Wakker worden doen we samen. En lekker wakker doen we met Tavlo, Stay High in the Habit Remix.

0: zometeen de nieuwe Madonna en Sabrina Carpenter. Joe komt eraan en de Black Eyed Peas. Allemaal na het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Eén persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Jasper Schrijvers.
0: Wat heeft Mark Rutte te maken met deze megahit van Joe? Je hoort het naar de Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Uiteraard bij 3FM.

0: FM.
1: Hij heeft denk ik veel zitten kijken naar die persconferenties van Mark Rutte tijdens de coronapandemie. Weet je dan nog, elke keer die spanning van de nieuwe regels. Mogen we weer naar buiten, handjes schudden, bier drinken, tongen met elkaar. Joe heeft dus ook naar die persco's gekeken, want deze quote van Mark Rutte zit in het liedje.
2: De boodschap is, we zijn voorbij de start, maar we zijn nog niet aan het eind van het begin.
1: Eind van het begin. End of beginning, je hoorde Joe bij 3FM. Nou, zo is het toch nog iets moois uit

0: One Republic Runaway bij 3FM. Ja, dit is even een emotioneel verhaal. Want wat als je jarig bent en je krijgt maar één felicitatie? Gewoon één, over de hele dag verspreid. Je kijkt op je telefoon, weer geen appje. Weer niet. Ik had dit vorige week. Eén felicitatie over de hele dag lang. Het was wel een audio-appje, dat was wel lief, van Amarins.
1: Hey, Jappie. Gefeliciteerd met je verjaardag. Grote jongen die je bent. Bijna volwassen. Hey, geniet van je dag. Doei.
0: Ja, dat is wel lief. Moet ik er wel bij zeggen, ben 23 oktober pas jarig.

0: Olivia Rodrigo bij 3FM Drop Dead. Je maakt kans op een 3FM fanpakket. Want zeg je niets, dan win je iets.
1: Hey, met Rob. Goedenacht.
0: Hey Rob, met Jasper.
1: Dag Jasper.
0: Hoe is ie?
1: Ja, goed. Hoe is het met jou?
0: Ja, lekker man. Hey, ik bel je niet voor niks, Rob. Misschien weet je al wel waarom. Misschien ook niet.
1: Ik luister nu de hele tijd, of volg niet de hele tijd specifiek.
0: Hey, je zit in het spelletje, zeg je niets, dan win je iets. Snap je dat?
1: Ja, bij deze laatste paar seconden, ja.
0: Sorry, dan moet je... ja, dan moet je niks zeggen.
1: Ja, dat had ik niet begrepen. Ja.
0: Hey Rob, ik ga je een waanzinnig mooie avond wensen.
1: Ja, heel fijn.
0: Geniet ervan.

van de wereld. Royal Otis en Oysters in My Pocket. Oh, goedemorgen, het is Jasper op 3FM. Ik wil niet beginnen met een bak aan ellende, maar ja, het is buiten koud, guur, het gaat de hele dag regenen. Het onofficiële NK tegen de wind in fietsen is ook weer elke ochtend begonnen. Je weet ook dat diezelfde windje zo meteen weer terug moet, ook weer tegen. En om het nog erg te maken, het gaat dus de hele dag regenen. Maar geen gezeik vanuit mijn kant, want natuurlijk, ik hou van lekker weer, een lekker zonnetje op je kop. Maar herfstweer heeft ook positieve dingen, want dan hitten de herfstliedjes net even wat lekkerder. De herfstliedjes van die tracks om gewoon lekker in de stoel te zitten als het buiten regent. Onder een dekentje en dan een fijn herfstliedje. Ik ben even benieuwd, welk herfstliedje heb jij zin in? Misschien wel Noah Kahan? Oh, ja, dit is ook echt zo'n herfsttrack. Of deze van Mumford & Sons. Oftewel, mijn vraag aan jou is: welke track past bij het weer? Waar heb jij zin in? Een herfstige tune voor deze ochtend. Laat het even weten via de NPO Live app of 0909 133.

0: krijgt deze binnen van Willem.
1: Hoi Jasper, bij Harris denk ik altijd aan de Boxer Rebellion. Zo lekker als je dat op hebt staan terwijl je met een dekentje op de bank zit en een kop thee, terwijl het regent tegen je raam. Nieuw, fijne dag.
0: Dankjewel. En deze is, die maakt de regen net iets minder erg deze.

Nieuwe muziek van Taylor Swift, Elizabeth Taylor bij 3FM. Aanstaande zaterdag is het al zover en je kan er nog steeds bij zijn. Harry Styles in de Johan Cruijff Arena.

0: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens. Voor vakmanschap.

0: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Dan gaat hij weer van alles fout.
5: Wat gebeurt
4: er? Ja, er stonden
5: nou,
4: nog allemaal dingen open.
5: Hey, jij hebt een tip voor de komende dagen.
6: Ja, je mag weer de zolder op.
5: De zolder op?
6: Je moet de zolder op.

0: op deze dinsdagochtend. Het is 6:10, Wijnand en Jamie in de ochtend hier op 3FM... met Miles Smith en Niall Horan. Drive ja. safe.
1: Goedemorgen, Henriette, Marco, Roelof, Chris, Marusha... die zich alweer gemeld hebben in de NPO Luister-app. Tip voor iedereen...
2: Naar zolder vandaag.
0: Ja, waarom moeten we naar zolder? Want dat snap ik. Het is een grap vanuit jou?
1: Nee, het is geen grap.
0: Oh.
1: Het is bloedserieus. Ik ben ook naar zolder geweest.
0: Ja, wat dan? Ik heb geen zolder, dus waar heb je het over?
1: Ik heb de winterjas weer gepakt.
0: Oh, dat het kouder wordt.
1: Ja. Ja. Ja. Heb je even, gisteren was het echt...
0: Ja.
1: Fris.
0: Ja.
1: En ik zit te kijken, wordt vandaag ook weer een wisselvallige dag. Bewolking en regen wisselen elkaar af. Gaatje of 13. En dan denk je, ja, ik ga voor een dagje. Ga ik niet naar zolder. Maar dit wordt
0: de hele
1: woensdag,
0: week.
1: Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Net zo, we gaan weer gewoon terug naar de herfst.
0: Ugh.
1: Hou daar rekening mee.
0: Ik vind het geen gezellig nieuws wat je brengt.
1: De zon gaat wel schijnen, maar wordt dus telkens afgewisseld door bewolking en regen. En het is koud en we hopen op een soort van zuidwestenwind volgens mij. Die moet dan ook weer wat warme lucht weer hier naartoe blazen.
0: Nou, ik kan jou vertellen, gisteren ging ik even lekker een wandeling maken. Want ik had een afspraak ergens aan de andere kant van de stad Amsterdam waar ik woon. En ik dacht, nou dat loop ik wel even. Ten eerste hartstikke koud. Dus ik liep daar als een soort van, hoe zeg je dat, Nordic Walker. Daar gigantisch snel te lopen.
1: Om
0: warm te blijven. En toen kreeg ik mijn hoofdbui op mijn kop.
1: Ja.
0: Niet normaal. En ook precies op zo'n plek dat je dacht, ja, hier kan ik ook nergens schuilen.
1: En je was er ook niet op gekleed.
0: Ik was er ook niet op gekleed. Dus goed, dat is even een hartstikke goede tip voor jou. Ga naar zolder. Daarnaast hebben we een vraag binnengekregen van Richard. En ik denk dat dat wel een goede is. Die stuurt hij namelijk in de NPO Luister. En die is echt naar jou gericht, Wijnand. Want ik kan daar geen antwoord op geven. Hij zegt namelijk, Wijnand, ik word over een halfjaartje vader. Hoe heb jij die mooie namen van je dochters gekozen? Want ik heb daar heel veel moeite mee. Ik vind dat heel moeilijk.
1: Ja. Richard is voorhoedelid. Hij is vroeg wakker en altijd te luisteren tussen 6 en 7. Je kan altijd, als je in de voorhoede zit en ook een vraag hebt... kun je hem gewoon stellen via de NPO Luister app. Mailtje sturen of wat dan ook. Richard heeft dat dus gedaan. Richard, allereerst van harte gefeliciteerd.
0: Ja, leuk. Gefeliciteerd.
1: En dank voor het compliment. Ik heb 2 dochters, Vesper en Livia. En
0: hoe ben je op die namen gekomen?
1: Nou, de eer ligt in dit geval bij mijn vrouw.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet nog dat we verschillende namen hadden voor onze oudste. En zij kwam in één keer met Vesper. Want Vesper zat... Dat was uit de James Bond film. Vesper Lind, okay. Weet je wel. Ze is een Bond girl. Mm-hmm. Zij zei, Vesper vind ik ook wel een mooie naam. Maar dan ga je ook weer kijken naar... als er dan een tweede aankomt. Wat past daarbij?
0: Ja.
1: Ik wilde niet...
0: Dan kun je niet Katrien in één keer doen.
1: Ja, of Jamila. Dat wilde ik dan. Vesper en Jamila, dat past niet bij elkaar.
0: Ja, okay.
1: En Vesper is een beetje Latijn. Dus toen dacht ik, misschien in die hoek gaan zoeken. En ons buurmeisje heette Olivia. Dat vonden we een hele mooie naam. En een fantastisch meisje. Maar ja, om dan dezelfde naam te geven als je buurmeisje.
0: Ja.
1: Dus dan hebben we de O eraf gehaald. En Livia komt ook weer uit het Latijn. Dus dat past een beetje bij elkaar.
0: Oh ja, oké. Okay, dus zo heb jij erover nagedacht.
1: Ja. Je kan je echt door van alles laten inspireren. Het is zo persoonlijk, joh.
0: Ik vind dat ook hartstikke moeilijk. Weet je wat ik ook moeilijk vind? En dat slaat eigenlijk helemaal niet op Richard's vraag. Maar wel te maken met kindernamen. Een vriend van mij, die gaat een kindje krijgen. En die was de naam al tegen mij aan het vertellen. Want het interesseerde hem niet zoveel. Omdat die wilde dat gewoon met mij delen. En die zegt die naam tegen mij. En dit is mijn allerbeste vriend, hè. En die zegt de naam. En ik vond het niet zo'n leuke naam. En dan weet ik dus niet hoe ik moet reageren. Omdat als je iets heel leuk vindt, intrinsiek uit jezelf... dan zeg je geweldig.
1: Maar hoe heb je gereageerd?
0: Ja, dat nou dus niet zo heel erg leuk, volgens mij. Ik denk dat ik gewoon een beetje zo, oké, leuk... Nou, die kent mij natuurlijk door en door en door. Die weet ook, dat vindt zij niet heel erg
1: leuk.
0: Nee,
1: dus die heeft dat gevoel
0: dus
1: wel.
0: Dus dat vind ik dan ook vervelend. Want dan geef ik hem ook meteen natuurlijk een naar gevoel. Dus dan dacht ik, nou, daar mag je ook nog eens even tips voor krijgen... hoe je dat een beetje sympathiek over kan brengen als je het lelijk vindt.
1: Nou, in dit geval zou ik bij jou wel een soort van collateral damage doen. Die heb ik nu ook op de radio gezet, dus het komt nu overal.
0: Nou ja, goed, hij slaapt nog. Dus
1: ja, oké, hij hoort het niet. Ja. Hij hoort het niet. Ik zou altijd faken dat je het een leuke naam vindt.
0: Fake it till you make it.
1: Fake it till you
0: maar
1: make it.
0: Maar dan moet ik me dan dus echt even wat beter op gaan voorbereiden. Ja. Dat als iemand zegt, ik ga de naam zeggen. Dat ik daar dan al van denk, of het lelijk is of niet. Ja. Enthousiast.
1: Juist.
0: Ja.
1: Ik vind jouw naam ook.
0: Ik heb een vreselijke naam.
1: Maar ik doe ook altijd.
0: Maar ja, hoor mezelf, Breiten Wijnand.

0: Oh, dit is lekker, hè?
1: Heel lang ook niet meer gehoord.
0: Zo.
1: Ja.
0: Justin Bieber en Love Yourself op 3FM. Ik krijg een berichtje binnen van Lisette. Ja, we hadden het net over de voorhoede. Als je nu luistert tussen 6 en 7, dan ben je daar onderdeel van. Dat zijn echt de elite troepen van luisterend 3FM. De echt vroege vogels. En de voorhoede laat zich ook registreren. Dat kan 3FM.nl/voorhoede. Heb je allemaal extra's die je dan krijgt, voordelen. Lisette die zegt, goedemorgen toppers, heel erg bedankt voor jullie leuke verjaardagskaart gisteren. Ik ben jarig geweest en ik was verrast door jullie kaartje. Kijk, dat is ook de kracht van de voorhoede. Als je jarig bent, dan weten we dat omdat jij je hebt aangemeld. Damien die heeft zich ook aangemeld, zegt hij. Na 2 jaar eindelijk lid geworden van de voorhoede, staat het er nu goed in. Ja, alles dubbelcheck. Tim die wil nog even zijn telefoonnummer wijzigen. Dat is ook gebeurd.
1: Oh.
0: Als je dus aangemeld bent, dan krijg je op je verjaardag ook een kaartje.
1: En wat ik dus ook leuk vond, want net kwam er dus eigenlijk van een voorhoedelid ook een vraag dan even binnen naar jou. Joh, gooi die ook altijd deze kant op. Ik vond het best wel gezellig om zoveel wat te bespreken.
0: Wat een gezellig clubje zijn we samen. En we feliciteren ook een early adapter, een vroeg lid van de voorhoede, want hij hoort bij de top 100. Job Peters wordt vandaag 30 jaar oud.
1: Woe!
0: Van harte.
1: Gefeliciteerd.
0: Dat is wel vet. Timmerman op luxe jachten.
1: Leuk!
0: Dat is kicken. Die moeten we eigenlijk een keertje bellen nog, Job.
1: Nou, ik wil een keer langs Job zijn werk.
0: Ja.
1: Hoe heerlijk. Ja, ik wil de jachten wel even een keer zien.
0: Jij wil gewoon even loeren.
1: Ja, dat lijkt me heerlijk. Of
0: gaan
1: een
0: we
1: keer
0: doen.
1: Een ritje maken daarop.
0: Job, we komen naar je toe.
1: Dat lijkt me hartstikke leuk. Hey, daarnaast heb ik ook een tip voor jou. Een filmtip. Ik heb dit afgelopen weekend gezien. Een film op Netflix. Apex heet dat.
0: Waar gaat die over?
1: Ja, het is de hoofdrolspeelster is Charlize Theron. En zij speelt het samen met die jongen die Elton John ook speelde. Weet je dan wie ik bedoel?
0: Je moet bij mij niet over filmen.
1: Nou ja, maakt niet uit. In ieder geval, zij spelen met z'n tweeën voornamelijk in die film. En zij is een echte daredevil. Dus zij heeft van die lijpe bergen beklommen. En van die dingen waarvan je ernaar kijkt en een gigantische zweethanden krijgt. Ja. Weet je wel? Want je denkt gewoon, je lasert naar beneden. En zij is dan ook hoe noem je dat? Riften? Met zo'n kajak, weet je wel, over heftige wateren en
0: raften.
1: Zo. Raften, dankjewel.
0: Riften. Ben je lekker bezig, riften, wijfie?
1: Ja, je had gekund riften, raften, patate, patate.
0: Plato, ja.
1: Maar goed, in ieder geval, dat is zij dus aan het doen. En dan komt ze dus, die andere hoofdrolspeler, die gozer tegen. En dat blijkt dus, en dit kan ik zeggen, want dit zie je over de voorbijkomende filmpjes, een gigantische psychopaat te zijn.
0: Oh.
1: Die achter haar aangaat met zo'n kruisboog schietding, zeg maar. En zij moet dus voor hem vluchten en anders dan pakt ze hem. Dus, maar wat hij doet, zij geeft hem, of hij geeft haar, een ultimatum. En dat is eigenlijk als je bij dit nummer.
0: Ja.
1: Als je dit nummer hoort, zegt hij, op het moment dat dit nummer is afgelopen, dus dat is 3 minuten 40, dan kom ik achter je aan. Dus jij hebt tot dan de tijd om nu te gaan rennen, ergens in Australië, in een bush, weet ik het, waar je nog nooit in leven bent geweest. En hij is dan met die kruisboog-dinges. En dan gaat hij dus achter haar aan. En ondertussen, dat zij dus aan het rennen is, zie je hem dus helemaal lijp zo dansen op dit nummer. En dan een beetje met dat ding, zo, je ziet hem helemaal gek worden. En toen

0: goed zo voorbestemd. Ik zei toch net, de winterjas mag weer van zolder. Mm-hmm. Komt Peter met een berichtje. Kan nu even reageren. Wijnand zei dat je je winterjas weer kon ophalen van zolder. Ik heb hem nooit opgeborgen. Het is namelijk nu ijsheilige. En dat betekent dat het weer dagenlang koud met nachtelijke vorst kan zijn. Groetjes Peter. Dus ik denk, wat lul je nou?
1: Wat zijn ijsheiligen?
0: Ijsheiligen. De ijsheiligen zijn in de religie de naamdagen van een aantal katholieke heiligen die vallen in de periode 11 tot en met 15 mei. Het kan namelijk, de kerk noemde hen niet de ijsheiligen, dat is er volgens de volksweerkundigen van gemaakt. Het gaat namelijk om de laatste dagen in het voorjaar op het noordelijk halfrond waarop nog nachtvorst kan optreden. Dus dat het deze periode zo koud is, dat is normaal. Dat komt door de ijsheiligen.
1: Maar wat zeg je nou? Zijn ijsheiligen een soort van geesten die dan...
0: Blijkbaar hebben dan... Blijkbaar is deze periode in het verleden ook kouder geweest. Ook met nachtvorst, met dit weer wat nu in één keer opspeelt.
1: Ja.
0: En daarom hebben de katholieken daar ijsheiligen aan gekoppeld. Omdat het dan de laatste periode is dat er nog nachtvorst kan optreden op het noordelijk halfrond.
1: Oh, de standaard heeft dus nu Peter zijn winterjas gewoon nog dan in de kast hangen. Omdat hij dan weet, de ijsheiligen komen.
0: Maar is toch wel grappig dat het nu dus ook koud is, terwijl het dus echt ijsheilig is.
1: Ja.
0: Martijn Middel.
2: Goedemorgen. Ja, ik zit er ook even naar te kijken. Ik ben heel goed in googlen natuurlijk.
0: Ja.
2: Ijsheilige is tot en met donderdag.
0: Ja.
2: De enige echte kans op nachtvorst deze week is vrijdag.
0: Ja.
2: Vanaf vrijdag zou het niet meer moeten kunnen.
0: Dit is ergens, ik weet niet hoeveel na Christus is het bedacht.
2: Ja, misschien moeten ze het
0: dus... schuiven een beetje natuurlijk.
2: Een beetje bijwerken dan.
0: Ja. Ijsheilige, nooit van gehoord.
1: Ik ook niet.
0: Hey.
2: Maar fijne ijsheiligen allemaal.
0: Ja, hartelijk ijsheiligen. En als je denkt, wat is het koud buiten? Het is ijsheiligen. Martijn Middel, wat laatste nieuws?
2: Ja, goedemorgen. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden gestolen bij een hack weer hebben verwijderd. Met Canvas kunnen studenten normaal gesproken opdrachten inleveren en lesmateriaal of cijfers bekijken. Maar veel scholen stopten tijdelijk met Canvas na de hack.
3: Nou, je kan je oude hoorcolleges kan je niet terugzien. Dus, en eigenlijk alle informatie over alles kan je niet terugvinden.
4: Ja, best wel irritant. We hadden onderzoek gedaan in onze data zou op Canvas staan, maar dat kunnen we nu ook niet meer terugvinden. Dus ja, we kunnen er niet meer echt aan werken.
2: Alle gestolen gegevens, namen, mailadressen en berichten zijn dus weer verwijderd. Of Canvas daarvoor los geld heeft gekregen, dat zeggen de scholen niet.
0: Betaald?
2: Canvas heeft los geld betaald inderdaad daarvoor aan de hackers. Dat zeggen ze niet. Dankjewel. Goedemorgen, 6:30.
0: IJsheilige.
2: Ja. Bij een autobedrijf in Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken. Daarbij is iemand gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Naast een garage staan er ook woningen op het terrein. De bewoners daar zijn uit bed gehaald en opgevangen in een hotel. Cruiseschip Hondius komt zondag aan in Rotterdam. Dat is het schip waarop het Hanta-virus was uitgebroken. Bijna alle opvarenden zijn inmiddels van boord en op weg naar huis. Een paar bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Ja, mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Dat festival werd zaterdag op het laatste moment afgelast omdat de organisatie een andere tent had neergezet dan van tevoren afgesproken. Daarna trok de gemeente de vergunning in. Ja, was balen voor de 20.000 bezoekers.
5: Ja, ik had heel veel zin in. Ik was net wakker geworden pas. En toen had ik allemaal berichtjes gekregen eigenlijk van vrienden. Kwam ik dus achter dat het was gecanceld.
6: Balen?
5: Zeker, voor niks. Ik heb €100 betaald. Als je ze wilde kopen was wel wat voordeliger, maar ja, alles is uitverkocht. Het is een heel populair event.
2: Ja, mensen kunnen dus hun geld terugkrijgen, maar ze kunnen er ook voor kiezen hun kaartje te bewaren voor de editie van volgend jaar.
0: En ook zielig voor de organisatie.
2: Ja, die hebben heel hard gewerkt om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Die zijn nog naar de rechter gestapt ook zaterdag, hè? Kort geding, maar dat hebben ze uiteindelijk verloren.
0: Mocht niet baat.
2: Jammer. Heb ik het weer nog? Nou, het is weer even herfst, dus opnieuw een dag met buien, af en toe zon. En dat wordt 11 tot 14 graden.
0: Nog een belangrijke dienstmededeling, want er valt zometeen wat te winnen.
1: Oh, een airfryer natuurlijk, dat zijn we helemaal vergeten te zeggen. Ja, het enige wat je hoeft te doen is even je naam te sturen naar de NPO-luisterapp.
0: Maak jij kans op die airfryer. Verkeersinfo, het is dinsdag al gelijk wat drukker. 75 kilometer opvallende file op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Sterkte voor knooppunt Hofvliet. Kapotte auto zorgt daarvoor een half uur vertraging. En op de A7 Hoorn richting Zaanstad.

0: Foreign Fever Dream.
1: Letter. 7:10 geweest, hoogste tijd om met één iemand van de inzenders, wat zijn er weer een hoop vandaag, laatste letter te spelen.

0: seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. Heb je aan het eind van de week, in de hele competitie van de week, de meeste punten behaald, dan win je de airfryer.
1: Op dit moment staat de hoogste score op 2.
0: Niks zeggen.
1: Ik zeg voor de rest niks, want ik heb hier de hete uitspraken over gedaan en toen heb ik het compleet gejinxed voor iedereen. Dus ik zeg niks. Gart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Laat ik dan zeggen, het kan, maar het hoeft niet te kunnen.
1: Het kan ook niet.
0: Het kan ook niet.
1: Gart, hoe denk je zelf een beetje, hoe schat je je kansen in?
2: Het kan.
1: Het kan, maar het kan ook niet.
2: Ja, daarom.
0: Yes. Mooi.
1: Hey, wat is jouw startletter?
2: De B van Bernard.
1: Oké, daar gaan we. Kleur.
2: Blauw.
1: Iets wat je meeneemt op vakantie.
2: Wasmiddel.
1: Beroep.
2: Leraar.
1: Bekende Nederlander.
2: Robert van Brink.
1: Snack.
2: Koket.
1: Een meisjesnaam.
2: Tessa.
1: Lichaamsdeel.
2: Arm.
1: Sport.
2: M.
1: Kom, kom, kom.
2: Ja, sport met M.
0: Zo. Lekker, gaat. Zo.
1: 7 punten!
2: Nou, nice.
1: Ja, dat is het. Nee, je bent er nog, rustig onder gehad. Maar ik denk dat je zo in de finale terecht kan komen. Want
0: alleen niet zeggen. Het kan wel.

0: in de ochtend. We krijgen nog een berichtje van Kim. Jullie kleine grote fan Dex is vandaag 6 jaar oud geworden.
1: Leuk. Gefeliciteerd Dex.
0: Dex, van harte gefeliciteerd. We hopen dat je heel veel cadeautjes krijgt en dat je goed verwend wordt. Ik ben ook heel erg benieuwd. Laat het nog even weten wat je vandaag gaat uitdelen op school. Dat is natuurlijk altijd spannend.
1: Dat is zo'n gedoe, toch? Ja.
0: Ah, vandaag de dag zijn er veel ijs, hè?
1: Dex even lekker een chippy en een lekker snoepie.
0: Nee, het is allemaal suikervrij vandaag. Chips doen we niet meer aan. Mama gaat een tractatie maken met fruitjes en daar dan een gezichtje op maken. Weet je, dat soort dingen. Dat is de bedoeling. Maar Kim, je kan Dex ook aanmelden voor de volgorde. Want dan weten we van tevoren al dat hij jarig is. Kunnen we het ook even benoemen en kunnen we ook een kaartje sturen naar Dex.
1: Kunnen we daar nog heel even op teruggaan? Op die snackies?
0: Ja.
1: Vind jij dat logisch dat dat gebeurt?
0: Ja.
1: Ik vind dat toch echt... Oh, ik word er zo moe van.
0: Ja, maar anders, kijk, er zitten in een klas zitten 30 kinderen.
1: Ja.
0: Er is elke week wel iemand jarig. Dan zitten die kinderen elke week zitten ze gewoon chips te vreten tijdens schooltijd.
1: Ja, oké, daar kan ik inkomen.
0: En overgewicht is gewoon een probleem in Nederland. Moet je ook niet onderkennen. Dus waarom zou een school eraan bijdragen?
1: Oké.
0: Ik ben hier heel progressief in, denk ik.
1: Ja, dat blijkt.
0: Dat merk ik zelf ook een beetje met dat ik het uitspreek. Er is voor mij geen weg.
1: Ik merk gewoon dat ik het zo ongezellig allemaal vind. Dan moet een kind weer aan een appel gaan vreten wat hij s'avonds ook vreet. Ja, die is jarig. Die wil me met leuks komen. Kom je daar aanzetten? Hij is eindelijk jarig. Ga je hier een jaar lang op gewacht. Ja. Ik kan eindelijk weer iets vets maken, weet je wel. En daar dan alle kinderen mee blij maken. En dan geeft hij het aan Trusie, aan Hansie, aan Grietje en weet ik het wat. En die kijken dan allemaal en die zitten dan weer naar zo'n vieze appel te kijken.
0: Ik heb nieuws voor je. Als je een beetje creatief bent,
1: hebben
0: dat
1: gesneden.
0: Boeit kinderen niet. Want volwassenen maken zich er allemaal druk om. Kinderen wil gewoon uitdelen. Die vinden leuk, ik ben jarig, ik ben uitdelen. Doe er een paar aardbeien
1: op. En dan denk je dat ze het leuker vinden om een appel te krijgen in de vorm van een ster, dan om gewoon lekker een weet ik veel wat, een smiley te krijgen.
0: Maak er een gezichtje op en het is al heel snel goed. Geloof me nou.
1: Nee, oké, is goed. Jij bent de vader, dus ik stel alleen maar de vragen hier. Dat is het eigenlijk.
0: Kim die laat nog eventjes weten, denk ik, wat ze gaat maken voor de
1: tractatie. Daar ben ik dan wel benieuwd naar.
0: Ik verwacht niet dat je kan kiezen tussen blauw of rood. Dat is gewoon niet meer.
1: Rozijntjes en appels.
0: Nee, ja, dat is het. Ja. Ja, geen blauw of rood, maar rozijnen of appels. We gaan het meemaken. En een fijne dag, Dex.
2: Dit is onze nieuwste single.
3: Here is my new single.
4: And this is my new single.
5: Op 3FM. Teddy Swims. Mr. Know-It-All.

0: van Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Je begeeft je op een hellend vlak, dat weet je, hè?
1: Hoezo?
0: Nou, het is een beetje achter de schermen technisch gelul. Maar bij de radio, en dat weet jij, heb je persoonlijk en privé, hè?
1: Ja.
0: Dus persoonlijk, wat dingen die je meemaakt, maar privé is echt wel echt voor jezelf.
1: Ja.
0: En jij wil het zometeen over choken gaan hebben, maar dat is privé.
1: Ja. Hey, die Dex van 6 is nu aan het luisteren, hè? Dat is sowieso een beetje gevaarlijk wat we aan het doen zijn.
0: Dex, zet hem uit! 3FM. Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
2: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is...

0: van Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Je begeeft je op een hellend vlak, dat weet je, hè?
1: Hoezo?
0: Nou, het is een beetje achter de schermen technisch gelul. Maar bij de radio, en dat weet jij, heb je persoonlijk en privé, hè?
1: Ja.
0: Dus persoonlijk, wat dingen die je meemaakt. Maar privé is echt wel echt voor jezelf.
1: Ja.
0: En jij wil het zometeen over choken gaan hebben, maar dat is privé.
1: Ja. Hey, die Dex van 6 is nu aan het luisteren, hè? Dat is sowieso een beetje gevaarlijk wat we aan het doen zijn.
0: Dex, zet hem uit! 3FM. Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
2: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf.

0: Dit is een beetje achter de schermen technisch gelul. Maar bij de radio, en dat weet jij, heb je persoonlijk en privé, hè?
1: Ja.
0: Dus persoonlijk, wat dingen die je meemaakt, maar privé is echt wel echt voor jezelf.
1: Ja.
0: En jij wil het zometeen over choken gaan hebben, maar dat is privé.
1: Ja. Hey, die Dex van 6 is nu aan het luisteren, hè? Dat is sowieso een beetje gevaarlijk wat we aan het doen zijn.
0: Dex, zet hem uit! 3FM. Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
2: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
8: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt.
9: Zin in een koffietje?
8: Ja, lekker.
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
18: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
18: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
19: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
0: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
3: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
20: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten.

0: 750 gram voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we weer. Aldi.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
2: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
3: Minuten over 7, Wijnand en Jamie in de ochtend.
4: Sorry, het laatste nieuws. Martijn Middel, goedemorgen Martijn.
5: Goedemorgen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. NOS op 3. Er zijn fouten gemaakt bij een patiënt met het Hanta-virus dat in het ziekenhuis ligt. Volgens het ziekenhuis zijn sommige medewerkers in aanraking gekomen met bloed en plas van de besmette patiënt.
6: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook. Maar dat betekent dat een heel aantal van onze medewerkers die daarmee in aanraking zijn geweest, in quarantaine moeten.
5: Gisteravond kwamen in Eindhoven de 2 laatste vliegtuigen aan met 22 mensen van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak. Het zijn vooral bemanningsleden. Een paar bemanningsleden zijn aan boord gebleven om het schip naar Rotterdam te varen. Daar komt het zondag aan en wordt het flink schoongemaakt. In bijna 100 gemeenten gaan vandaag mensen op pad om het aantal daklozen in kaart te brengen. Het gaat erbij niet alleen om mensen die op straat leven, maar ook om mensen die bijvoorbeeld bij vrienden op de bank slapen of in hun auto wonen. Die groep is minder zichtbaar en daarom werken gemeenten samen met allerlei organisaties, zoals de dierenopvang.
7: Zij krijgen huisdieren van mensen die niet langer kunnen zorgen voor een huisdier. En zij signaleerden dat er steeds meer mensen ook bij hen komen met een huisdier, omdat ze geen vaste verblijfplaats meer hebben. Dus of op de bank verblijven ergens, of de opvang in moeten, en een huisdier die daar niet mee naartoe kunnen nemen.
5: Ja, de kans wordt steeds groter dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Winterspelen vinden dat jaar plaats in de Franse Alpen, maar daar hebben ze geen geschikte ijsbaan. Daarom werd er over de grens gekeken naar Turijn en Heerenveen. De organisatie gaat nu alleen nog met Nederland verder praten. Volgens NOC-NSF moet er nog veel besproken worden.
8: Er moet een atletendorp komen, de logistiek moet geregeld worden, van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen. In organisatiekracht, misschien ook in geld, in tijd. Ja, dus daar zijn we nog lang niet uit.
5: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt in Tialf worden verreden. Het weer, ja, het is weer even herfst. Opnieuw een dag met buien, af en toe zon. En het wordt 11 tot 14 graden.
4: IJsheilig, hè, Martijn?
5: Ja, tot
4: met woensdag, hè? Ja. Verkeersinformatie van de ANWB krijg je dan nog van me. Tenminste, dat was de bedoeling. Even kijken, waar staat het vast? Ja, op 137 kilometer verdeeld. De A2 Den Bosch richting Utrecht is dat. Voor Waardenburg een kwartiertje. Een melding nog van de A4 Rotterdam richting Amsterdam voor knooppunt Hofvliet. 20 minuten na een ongeluk. De weg staat wel weer vrij, dus die loopt terug. En de A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de afrit IJmuiden. Daar is ook een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook nog afgesloten. En je vertraging een kwartier. 3FM.
9: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
19: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: zometeen. Slaapkamer, do's en don'ts.
1: Ja, ik wil toch even zeggen 18 plus. Maar mocht je van choke houden? Zometeen belangrijk nieuws hierover.
0: Choken?
1: Choken.

0: What You Didn't Break, Nate Smith. Zometeen een onderwerp in de ochtendshow waar we het over moeten hebben. Tenminste, jij wil het erover hebben, over choking. Hoe kom je aan dat soort berichten?
1: Mag ja, weet ik niet. Ik zie dat gewoon op het internet voorbij komen. Gewoon, dit was volgens mij gewoon een RTL Nieuws ding of zo, hoor. Maar goed, het is wel 18 plus, dus dat wil ik er meteen even bij zeggen.
2: FM. Wijnald en Jamie in de ochtend.
0: Op de dinsdag van 3FM, 12 mei 2026. En dinsdag is bij ons altijd Detox Dinsdag.
1: Ja, en daarbij proberen Wijnand en ik, omdat wij allebei ontzettend verslaafd zijn aan onze telefoon, dat ding eigenlijk gewoon standaard vastgeplakt zit aan onze arm, of aan onze hand, om van die verslaving af te komen. En dan proberen we eigenlijk elke dinsdag weer een nieuwe methode uit, van werkt dit nou wel, werkt dit nou niet? Ook in de hoop dat we misschien jou ook dan een beetje kunnen inspireren om misschien ook wat dingen uit te proberen om van jouw telefoonverslaving af te komen. En gisteren hadden wij een app geïnstalleerd. Die hebben we de hele dag gebruikt. Waarbij we voor het gebruik van TikTok, Instagram, om daarop te kunnen, push-ups moesten doen.
0: Ja, je moest echt bewegen. En het is dan
1: echt sporten.
0: We gaan het zo uitgebreid uitleggen, maar die telefoon die controleert dat ook echt.
1: Nou, en ik ben bloedzagrijnig geworden, kan ik je vertellen.
0: Het was bijzonder. Laat ik het daarbij houden. Tot dusver, over een half uurtje ga je er meer over horen. Vandaag ook de dag dat in Wenen de eerste halve finale is van het Songfestival. Je wist niet dat het nog bestond, omdat wij dat boycotten als Nederland zijnde. Maar het bestaat nog wel en het gaat gewoon dus door vanavond ook op televisie gewoon te zien bij NPO 1.
1: En daarnaast wil ik toch nog even één keertje herhalen, 18 plus content, wat er nu aankomt in uw oortjes. Want wat blijkt nou? Dat choken tijdens de seks. Weet je wat choken is eigenlijk?
0: Choken.
1: Misschien moet ik dat even uit.
0: Misschien leg het even uit, ja.
1: Choken is gewoon het Engelse woord eigenlijk voor verstikken. Dus dat je gewoon een hand om iemands keel heen legt en daar dan even een beetje knijpt, zodat iemand wat minder adem krijgt. Dat ten eerste onder de jongeren ontzettend aan het toenemen is, blijkt. Wat ik dus best wel bizar vond eigenlijk. Mm-hmm. Ik heb deze trend even helemaal gemist. Maar dat blijkt dus zo te zijn doordat er best wel veel ruige seks in de online cultuur en zo allemaal makkelijk te zien is. Dat we ons daardoor laten inspireren. Zelfs onder de vrouwen tussen de 25 en 29 jaar ligt dat percentage boven de 40%. Dus bijna de helft van de vrouwen van, nou ja, net iets jonger dan ik ben, die doen dit dus regelmatig. Of hebben dat wel een keer gedaan. Maar wat blijkt nou? Dat dus voor mogelijke hersenschade kan zorgen.
0: Joh!
1: Ja!
0: Dat je even stikt omdat dat niet goed is voor je hersenen. Dat blijkt. Nou, dat is wel baanbrekend onderzoek. Ja. Maar wat ik wel, 40%
1: dat is
0: tussen
1: veel,
0: de 25
1: hè?
0: En 29. Maar dat is onder vrouwen. Maar is er ook onder mannen? Gebeurt
1: het
0: ook andersom?
1: Ik denk dat het voornamelijk is. Ik heb volgens mij nu alleen onderzoek gedaan naar vrouwen. Omdat het voornamelijk bij vrouwen volgens mij gebeurt. Dat vrouwen daar misschien meer een fetish in hebben. Nou, op hetero gebied, laat ik het zo zeggen. Ja. Want voor de rest weet ik dat natuurlijk niet. Maar ja, ze hebben dus gekeken en zagen dus dat mensen die gechoked werden, lichte tekenen van neurologische verstoring vertoonden, zeg maar, in hun hersenen. Zo. Maar er werd ook gevraagd waarom ze het dan deden. Is het ook positieve gevolgen aan? Wil je die ook even weten? Voor het geval je denkt, joh, hè, zo'n kleine verstoring kan mij schelen. Ik vind het eigenlijk wel een keer leuk om uit te proberen.
0: De positieve effecten van choken, hè?
1: Ja, hier komen ze. Je krijgt gevoelens van intensiteit, euforie en meer verbondenheid met je partner, zou je niet denken? Maar gebeurt dus wel. Ja.
0: Meer verbondenheid.
1: Wat meer geweld zorgt voor meer verbondenheid.
0: Ik was even oud. Maar ik voel me zo één met jou.
1: Ik ben zo één met jou nu.
0: Oh, wat fijn, schat. Heerlijk, wat zijn we lekker verbonden.

0: kloot en dat je eraan dood kan gaan, dat is ook een risicootje. Maar die positieve effecten, ja, die gevoelens van intensiteit.
1: Je moet altijd de positiviteit ergens in zien. Ja. Ja.
0: Maar ook in het weer vandaag, wisselvallige dag. Zon, bewolking en regen wisselen elkaar af. Het wordt een graadje of 13. Maar goed, het is goed voor de gevoelens van intensiteit.
1: Weet je wat top is? Dan kan je lekker binnen, kan je elkaar choken.
0: En verbondenheid, ja.

0: Weet jij hoe Ray is begonnen met haar muziek te maken?
1: Door op een dancetune te springen?
0: Ja. Ja.
1: 10 jaar geleden.
0: 10 jaar geleden. En daar heeft ze toen ontzettende hits mee gescoord. Nou, uiteindelijk is ze natuurlijk een beetje de eigen pad op bewandeld. En Rani is een beetje de Ray van Nederland. Ze is ondertussen ook de eigen muziek aan het maken, maar nog steeds een lijpe stem op deze track. Ik vind het een heerlijk nummer. Bakermat Rani, I Love Life.

0: afgelopen vrijdag mee.
1: Zo'n geweldig nummer.
0: Ja, jij vindt hem ook goed.
1: Je wordt er toch gewoon ontzettend... Het is vandaag alleen maar het regenen. Alleen maar van het klote weer. Dan is het toch heerlijk als je dit hoort. En dat je dan ergens op de zon vandaan houdt.
0: De man die in zijn studententijd ooit op Fruity Loops zat. Een heel simpel mixprogrammetje. En een sample had van Martin Luther King. Hij maakte vandaag, en nog steeds is hij bij ons, Bakermat. Had het al gezegd. Bewolking en regen. Och ja. Maar we maken er een mooie dag van, want we hebben zoveel goede muziek voor je. Die doet de zon schijnen. Zometeen ook.

0: Ray hoorde je op 3FM en een nieuw dieptepunt is denk ik wel bereikt.
1: Zo. Dit was echt groot, hè?
0: Detox dinsdag. We proberen altijd op dinsdag extra goed van onze telefoonverslaving af te komen. We zijn allebei verslaafd.
1: Ontzettend
0: en misschien jij
1: verslaafd.
0: Ook wel.
1: Ja.
0: Dus we proberen jou ook een beetje lekker te maken om iets minder op die telefoon te zitten op de dinsdag.
1: En wat dingen dan uit te testen. Voor ons, maar ook voor jou, voor iedereen eigenlijk. Wat werkte wel, wat werkte niet?
0: En nu hebben we doen dat meeste. We starten dan op maandag mee om te kijken. Dan hebben we 24 uur. Hoe verloopt dit?
1: Ja.
0: We hebben nu iets. Het is echt het domste ooit. En die kluis die was al ruk. We hebben die telefoonhoesjes vorige week aan elkaar gehad. Weet je wat, dat was al ruk. Maar dit was echt het allerdomste ooit.
1: Ja, ik weet niet wie dit heeft verzonnen, maar wij zijn geen vrienden.
0: Ik snap ook niet dat er mensen zijn waarvoor dit werkt. En welke manier van detoxen, je hoort het zometeen, is het laatste nieuws. 7:58. Martijn, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
3: NOS op 3.
2: Het bedrijf achter studie-app Canvas zegt dat criminelen alle data die ze vorige week hebben gestolen bij een hack weer hebben verwijderd. Of Canvas daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. De app wordt op veel scholen en universiteiten gebruikt voor het delen van cijfers en lesmateriaal en het inleveren van opdrachten. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen. Rechters hebben het bijna nooit over femicide. Uit onderzoek blijkt dat het woord maar in 2% van de gevallen wordt gebruikt. Dat is een probleem, zeggen die onderzoekers. Femicide is moord op een vrouw omdat ze vrouw is. En dat moet benoemd worden, zeggen ze.
4: Dat kan belangrijk zijn voor enerzijds nabestaanden, maar ook bijvoorbeeld voor het slachtoffer. We hebben namelijk niet alleen gekeken naar voltooide femicidezaken, maar ook zaken waarin het een pogingsfemicide betreft. Dus voor het slachtoffer dat in dat geval er is, kan dit wezenlijk belangrijk zijn.
2: Ja, femicide gaat meestal een patroon van geweld, controle, stalking en vrouwenhaat vooraf. Door zulke signalen eerder te herkennen zou de politie en justitie sneller kunnen ingrijpen, is het idee. En bijzonder nieuws gisteravond voor het NOS Jeugdjournaal. Mijn collega's krijgen de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, is gisteravond bekend geworden. Ja, dat is een oeuvreprijs. Het Jeugdjournaal krijgt hem omdat ze volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weten te vinden. En dat al 45 jaar.
5: Hallo allemaal. Vuurwerk kan levensgevaarlijk zijn. We lieten dat afgelopen zaterdag al in het Jeugdjournaal extra zien.
6: 14.000 soldaten worden naar Joegoslavië gestuurd om ervoor te zorgen dat er geen gevechten meer zullen uitbreken in dat land.
7: Wat is nou leuk aan flippo's?
8: Je wint er heel veel flippo's.
6: Morgen om 7:15 is er weer een Jeugdjournaal. Tot dan.
2: Ja, zo klonk dat dus vroeger. Ja. Ja, die Ere Zilveren Nipkoff-schrijver is nu dus bekendgemaakt. Het Jeugdjournaal krijgt hem over een maand tijdens de uitreiking.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja. Al dit hunker.
2: Ja. Al dit hunker heeft
0: al
2: het gedaan.
0: Hunker,
2: Robert ten Brink hoorde je nog, volgens mij. Ja.
1: Oh, echt?
2: Ja.
1: Oh, dat hoorde ik niet.
0: Al dit was echt mijn... in mijn tijd was dat echt de ster van het Jeugdjournaal. Je hebt ook Winfried Baijens natuurlijk gehad. Je hebt heel veel andere voor de huidige generatie.
1: Lijkt me heerlijk werk ook om te doen.
0: Ja?
1: Ja, ja. Op een makkelijke manier het nieuws uitleggen, zodat iedereen het begrijpt.
2: Oh ja.
0: Ik zou het... Misschien is dat ook wel wat voor jou.
1: Nou, wie weet.
2: Het lijkt me wel ontzettend moeilijk. Je moet wel echt...
1: Dat denk ik ook.
2: Over elk woord dat je gebruikt moet je nadenken. Sluit het wel aan bij kinderen. Omdat je zelf geen kind meer bent, natuurlijk. Ja. Dus ja, volgens mij...
1: dat je dan misschien al te snel iets of iets moeilijks of iets zegt wat eigen kinderen niet meer mogen horen.
0: Dit
1: is
0: in jouw geval wel gevaarlijk.
1: Dat is bij mij heel fijn. Ja. Ik word niet aangenomen bij deze. Dat weet ik nu al.
2: Ja, of dat kinderen zich niet serieus genomen voelen, natuurlijk. Dat je het gaat uitleggen op een manier dat het overdreven is. Nou ja, dat doen ze wat mij betreft heel goed.
1: Zeker.
2: Dus op naar de volgende 45.
0: Namens de hele groep van de ochtendshow en Martijn Middel, jullie collega.
2: Ja, het weer nog even. Het is weer herfst. Opnieuw een dag met buien. Af en toe zon. Tot 11 tot 14 graden.
0: Een blik op de weg. 333 kilometer meldingen komen van de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel nu 35 minuten. A2 Den Bosch richting Utrecht voor de afrit Kerk. 23 minuten. Net als op de A5. Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de afrit IJmuiden. Bergingswerkzaamheden zijn er onderweg ook 20 minuten. En nog een iets kortere file op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht. Een kwartier vertraging.

0: Turn the Lights Off.
1: Detox Dinsdag.
0: Oh, ja, het is weer die dag. Detox Dinsdag. Allebei telefoonverslaafd hier. Weinig en Jamie in de ochtend. En jij misschien ook wel. Heb je dit probleem met mij? Wij testen allemaal manieren uit om van die telefoonverslaving af te komen. We hebben van alles gedaan.
2: We hebben een telefoonkluis gehad. Die had je op 3 dagen gezet in plaats van op 3 uur. Dus die hebben we toen open moeten breken. Ons telefoonhoesje bijvoorbeeld aan elkaar geplakt. Want we dachten dan misschien dat het handiger is dat je wat minder op je telefoon zit. Omdat we dan tegelijk op onze telefoon zouden moeten. Maar we hebben gisteren 24 uur lang een app getest. Nou, echt waar, wie dit ooit heeft bedacht, die mag echt oprecht van mij veel krijgen.
0: Het is het idee dat je punten moet verdienen door sportief bezig te zijn. Dus je moet push-ups doen om minuten te verdienen om dus op je social media te kunnen.
2: Ja, dus je kan dan zeg maar je Instagram en je TikTok, je hebt je Instagram en je Twitter volgens mij uitgezet.
0: Ja, dus dan kon niet op internet.
2: Precies. Dus en dat eigenlijk de dingen die we veel gebruikten op het moment dat je dat aanzet, zei hij nee. Eerst even een paar push-ups doen, zodat je dan weer wat minuten verdient.
0: En dat gaat snel, hè? Dan heb je 2-3 minuten en denk je, nou kan ik nu eventjes, maar nee.
2: Ja, nou ja, filmpje is natuurlijk al een minuut. En normaal zit je er al minimaal 10 te bekijken. Dus toen kwam ik ook achter dat ik dan waarschijnlijk 10 minuten op mijn telefoon al zit, zeg maar, te scrollen. Dus goed. Wij gingen dit doen. Wij gingen die app uitproberen. 24 uur lang. En dat klonk zo.
3: Wat ben je aan het doen?
2: Ja, aan het push-uppen.
3: Kijk, 4 minuten verdiend, 2 minuten spent en nog 2 minuten over. Ik kan natuurlijk zeggen van, ik ga heel hard oefenen. Ik ga heel hard opdrukken. Ik ga hier helemaal in mee. Maar zo lekker buiten met de hond en het idee, we moeten van onze telefoonverslaving afkomen, kan je natuurlijk ook zeggen, Wijnand, doe gewoon je best met de tijd die je hebt. En ik denk dat ik dat ga doen. Om ervoor te zorgen dat ik eigenlijk helemaal geen centimeter hoef op te drukken, maar dat ik gewoon al die minuten lekker laat lopen. En een dagje ga detoxen.
2: 6. Ik doe niks en hij doet het en hij telt op. Je bent aan het cheaten. Ik heb nu al de hek. Ik hoef alleen maar dit te doen. Hier, ik sta op. Ik zit nu op 8. 9. Ik doe helemaal niks. Wijnand gaat zo boos worden als hij hier achter komt dat ik dit dan gewoon. Nou, unlock now.
3: Ah, het begint te jeuken. Die present. Ja, hallo. Challenge. Starten. 10 minutes. Heel goed. Ja, ah, komt u maar. 1. 2. Nee.
2: Ik ben op dit moment in de NPO sportschool. En ik dacht, als ik toch wel aan het sporten ben, waarom ga ik dan niet even wat credits voor mezelf fixen? Voor de TikTok en voor de Insta. Want ja, een kleine push-up kan ik er dan natuurlijk wel even bij doen. Om er even voor te zorgen dat ik dan gewoon weer even een paar minuten langer op dat ding kan scrollen. 5, 6, 7, 8.
3: Nou, nu ben ik moe. 8 is ook wel voldoende. Wat een kut idee.
2: 10. Oh, 2 minuten erbij. 10 push-ups. Kun je er niet eens 8 volhouden?
0: Jawel, maar ik heb geen zin. Hoeveel minuten heb je uiteindelijk verdiend?
2: Een half uur of zo. Zoiets, 40 minuten. Maar ik vond het wel moeilijk, want dat was op een gegeven moment ding. Het had nog veel meer kunnen zijn. Maar ik ging me even een partijtje door mijn onderrug gisteravond. Toen ik zo'n oefening aan het doen was.
0: Altijd drama met jou. En toen ben je zeker gestopt en toen heb je die app eraf gehaald.
2: Nee, toen heb ik eerst nog gevraagd aan mijn lieftallige vriend Flip of hij het misschien wilde doen
0: voor
2: mij.
0: Kreeg je een middelvinger zeker?
2: Nou, toen zei hij, wat dacht je zelf? Jij wil er vanaf komen. Je kijkt maar even lekker wat je doet. Toen heb ik die app verwijderd. Toen was ik er klaar mee.
0: Ik dacht het al. Ja. Ik heb 20 minuten verdiend.
2: Je hebt lopen schelden. Je zat gisteren bij, wat was je nou aan het doen? Bij de snackbar?
0: Bij de snackbar, ja, daar was mijn tijd op.
2: Ja.
0: Ik ga niet in de snackbar push-ups doen. Nee. Dat doe ik niet. Kijk, het zou best gezond zijn, maar
2: ik moet je wel zeggen, ik heb in een restaurant gezeten en had ik ook geen credits. En toen ging ik een keertje om me heen kijken. Toen dacht ik, kijk, eigenlijk zou ik dit dus de rest van mijn leven moeten doen. Ja. Dus het heeft ook een positief iets.
0: Het is een nieuwe van Kensington. Living for.

0: Artemas, I like the way you kiss me. Maar het is echt pittig nummer voor de tijdstip qua teksten. Maar ik hoor hem goed.
1: Hoezo is het zo pittig?
0: I like the way you kiss me. Het is super heftig om 7:55.
1: Geen idee.
0: Als je dat hoort. Je wordt wakker en je hoort alleen maar iemand zingen. I like the way you kiss me. Dat is toch vreselijk?
1: Ja, misschien dat hij niet zo van zoenen houdt. Dat kan natuurlijk.
0: Maar kan natuurlijk, Martin.
1: Hey, het is Bent en Jamie in de ochtend waar je naar luistert. Met zometeen gewoon kans op een airfryer.
0: Ja, wat moet je doen?
1: Het enige is even je naam sturen naar de NPO Luister-app. En wie weet is die van jou.
0: Dus yes.

0: Jess Glyn, Hold My Hand.
1: Ja, dit nummer net, I Like The Way You Kiss Me, die Artemis die we draaiden. Marijke zegt nog, je moet de lyrics even verder luisteren. Dat is helemaal niet oké voor 7:55.
0: Ja, het gaat een beetje over seksstandjes, ja. Bepaalde seksuele...
1: En dat kan alleen na de lunch natuurlijk.
0: Belangens. Dat is er zijn misschien nu net mensen wakker die denken, Paul, daar heb ik nou echt even geen zin in.
1: Nee, dat kan. Oké, Marijke en Martin, sorry. Het laatste nieuws met Martijn Middel. Hopelijk heb je daar wel zin in. Kom zo meteen voorbij. 3FM.
2: Ster. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mok.

0: Jess Glyn, Hold My Hand.
1: Ja, dit nummer net, I Like The Way You Kiss Me, die Artemis die we draaiden. Marijke zegt nog, je moet de lyrics even verder luisteren. Dat is helemaal niet oké voor 7:55.
0: Ja, het gaat een beetje over seksstandjes. Ja. Bepaalde seksuele.
1: En dat kan alleen na de lunch natuurlijk.
0: Belangens. Dat is er zijn misschien nu net mensen wakker die denken, Paul, daar heb ik nou echt even geen zin in.
1: Nee, dat kan. Oké, Marijke en Martin, sorry. Het laatste nieuws met Martijn Middel. Hopelijk heb je daar wel zin in. Kom zo meteen voorbij. 3FM.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda.

0: Glenn, hold my hand.
1: Ja, dit nummer net, I like the way you kiss me. Die Artemis die we draaiden. Marijke zegt nog, je moet de lyrics even verder luisteren. Dat is helemaal niet oké voor 7:55.
0: Ja, het gaat een beetje over seksstandjes. Ja. Bepaalde seksuele.
1: En dat kan alleen na de lunch natuurlijk.
0: Belangens. Dat is zijn misschien nu net mensen wakker die denken, Paul, daar heb ik nou echt even geen zin in.
1: Nee, dat kan. Oké, Marijke en Martin. Sorry. Het laatste nieuws met Martijn Middel. Hopelijk heb je daar wel zin in. Kom zo meteen voorbij. 3FM.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
7: Ik ben verscholen getrapt.
8: Hoe ga je ouders dit vertellen?
7: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
9: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
10: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
11: Ik doe toch mijn fucking best!
6: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
12: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
13: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
12: Die flitsers met Tom bij TomTom.
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
15: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
16: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh! Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
15: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
16: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: 3FM. Een hele goede morgen. Het is 8 uur precies. Bijna van Jamie in de ochtend.
1: Het laatste nieuws gelezen door Martijn Middel. Goedemorgen Martijn.
18: Goedemorgen. Femicidezaken worden door rechters bijna nooit als femicide herkend.
19: NOS op 3.
18: Dat blijkt uit een onderzoek. In maar 2% van de gevallen van vrouwenmoord wordt de term femicide expliciet benoemd door rechters. En dat is een probleem, zeggen die onderzoekers.
4: Het echt benoemen, dat kan bijdragen aan een grotere zichtbaarheid en ook expliciete erkenning waar het in deze zaak nou echt om gaat. Het is niet een regulier levensdelict. Het is een levensdelict op een vrouw vanwege haar vrouw zijn. Dat kan belangrijk zijn voor enerzijds nabestaanden, maar ook bijvoorbeeld voor het slachtoffer.
18: Het benoemen van femicide is ook volgens deze expert belangrijk om op tijd in te grijpen en zo te voorkomen dat er meer slachtoffers

0: Daar gaat vaak ook een heel patroon aan vooraf. Patroon met stalking, niet vertalen verwerging. En dat zijn eigenlijk die aanloop daarnaartoe, die beter benadrukken door het woord femicide te gebruiken en daar ook meer onderzoek op te kunnen doen.
1: De onderzoekers denken dat een duidelijker definitie van het woord femicide daarbij kan helpen. De grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de eindexamens. MBO-studenten van het Alpha College in Hoogeveen zijn de pineut. Het wifi-netwerk ligt er daaruit door de brand. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens vanaf vandaag gewoon door kunnen gaan. Studenten worden met een bus naar een andere locatie van de school gebracht in Emmen. Als je veel kwark eet, heb ik slecht nieuws. De kans is groot dat je steeds vaker voor een leeg schap komt te staan. Volgens de Telegraaf werken producenten op volle toeren, maar kunnen ze de vraag niet aan. Zowel bij de A-merken als bij de thuismerken. Een ontbijt met kwark is populairder dan ooit vanwege de proteïnehype op tv en social media. Ja, je hebt voetbalteams die wel eens een slechte periode hebben. Maar Avanti 31 uit Schijndel speelde zondag een wedstrijd die ze snel willen vergeten. Tegen een voetbalclub uit Den Bosch kregen ze maar liefst 61 tegengoals. Ze stonden met maar 7 spelers op het veld die ook nog eens een kater hadden. Ja, het idee voor dit team begon op een terras en dat zegt genoeg.
2: We zullen een vriendenteam starten en we waren van, nou, is goed, gaan we doen. En toen hebben we iedereen bij elkaar gesprokkeld.
3: Voetbalervaring?
2: Ik niet.
4: Oh, eigenlijk niet, maar ja, doe maar, weet je wel hoe slecht je altijd kan.
5: Dit is de derde keer in heel mijn leven dat ik gevoetbald heb. 2 keer training gehad en afgelopen week veel FIFA gespeeld.
6: En dan is het tijd voor de helft waar de mannen het allerbeste in zijn.
7: We doen ons best. Meer kunnen we ook niet doen.
1: Ja, het duel eindigde in een bizarre 2-61. Het excuus van het team. De wedstrijd begon al om 9:30 in de ochtend. En dat was niet te doen na een avondje stappen. Het weer, ja, het is weer even herfst. Opnieuw een dag met buien en af en toe zon. Het wordt 11 tot 14 graden.
8: Martijn, dankjewel. Verkeersinfo, 470 kilometer meldingen komen van de A1 Hengelo richting Apeldoorn voor Twello. Een uur vertraging. Dan de A2 Eindhoven richting Utrecht voor knooppunt Empel 35 minuten. De A4 Rotterdam richting Amsterdam voor Zoeterwoude Rijndijk 25 minuten. En een half uurtje op de A16 Breda richting Rotterdam. Die file staat voor Dordrecht. 3FM.
9: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
10: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
12: Nieuw op NPO Start. De dramaserie Mokro's.
13: Ik ben van school afgetrapt.
14: Hoe ga je ouders dit vertellen?
13: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
15: Kortom te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
16: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
17: Ik doe toch mijn fucking best!
12: Stream Mokro's. Gratis op NPO Start.
11: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
18: De hebben-hebben-hebben-weken zijn terug! Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
22: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: 3FM. Zometeen kun je een airfryer voor jezelf zekerstellen.
14: Ja, even je naam appen via de NPO Luister-app. En wellicht is die dan gewoon voor jou.

0: San Mio op 3FM. 3FM.
1: Wijnand en Jamie. In de ochtend. Een hele goede morgen op deze dinsdagochtend. Waarbij er ook meteen nieuws is over de Olympische Spelen. Ja. Want die komen na meer dan 100 jaar terug naar Nederland.
2: Ja, met een vraagteken
1: erbij.
2: Maar we halen het vraagteken eraf.
1: Ja, want die kans zit er dik in. In 2030 worden de schaatswedstrijden waarschijnlijk in het Tialf in Heerenveen gehouden.
2: In Heerenveen?
1: Ja, en dat wordt
2: fantastisch.
1: Ik weet niet waarom ik zo bij jou mee ga. Ja. Maar volgende maand wordt het definitief goedgekeurd.
2: Ah, dat is wel echt mooi.
1: Of moet het definitief
2: worden? Die winterspelen worden in Frankrijk gehouden, niet in Nederland. Maar die Fransen die hebben gewoon
1: weinig ruimte of zo.
2: Die hebben geen verstand van ijs maken.
1: Ja,
2: die hebben daar geen verstand van. En er moet hard geschaat worden. Er moeten records verbroken worden. Dus dan komen de
1: Heel eerlijk, het WK gaat ook van Canada naar Mexico naar de Verenigde Staten. Dus dan kunnen we ook van bij wijze van spreken Parijs naar
2: Heerenveen. Ja, dat is 6 uur rijden, maar dat is...
1: Ja, maar ja, als je naar Amerika vergelijkt is het ook niet zoveel. Dus dat is helemaal oké.
2: Heel vet. Ander bijzonder nieuws, moet ik zeggen, komt uit Capelle aan de IJssel. Daar is een nieuwe verslavingskliniek geopend. Dat is natuurlijk goed, want er zijn veel mensen met een verslaving in Nederland. Maar dit is er eentje, een beetje in de niche. Dit is een kliniek voor verslaafde ouderen. Het is een groot probleem in Nederland. Mensen die na hun pensioen toch niet meer weten wat ze moeten doen. En dat is dan een uitweg. Als de structuur wegvalt, het wordt stil in huis, mensen voelen zich niet meer nuttig, dan kan het zijn dat ze meer aan de advocaat gaan. Of advocaat gaan.
1: Ja.
2: En dat ze ook andere dingen gaan gebruiken. Veel drank en ook drugs.
1: Echt?
2: En mensen op die leeftijd. En om daarvan af te komen, kun je dus veilig naar Capelle aan de IJssel gaan, waar je ook andere mensen kunt spreken die in hetzelfde schuitje zitten.
1: Ja, dus dat je niet alleen maar 20's en 30's om je heen hebt zitten of zo.
2: Nee, want dan heb je echt, je zoekt natuurlijk naar lotgenoten. Dus als jij 68 bent en je hebt een serieus drankprobleem, is het ook fijn als je iemand uit diezelfde categorie tegenkomt.
1: Maar ik ben even helemaal verbaasd hierover. Want kijk, drank, dat kan ik me nog voorstellen, dat daar een verslaving onder de ouderen in is. Omdat je toch sneller een wijntje of een biertje. Ik denk ook wel dat de generaties voor ons ook minder bewust waren over het gebruik van alcohol. Dus dat je toen ook vaker al alcoholisten toch had.
2: Mm-hmm.
1: Maar betekent dit dan ook dat ouderen, naarmate ze bijvoorbeeld met pensioen gaan, ook in één keer aan de cocaïne gaan of zo? Of wat zeg je nou?
2: Nou, ik denk, dus de generatie die nu met pensioen gaat,
1: dat die misschien al aan de coke zaten.
2: Nee, maar die komen natuurlijk uit een periode. Die waren jong in de jaren 70 en de jaren 80.
1: Ja, dus er was er veel drugs.
2: Dus die waren toen gewoon aan het knallen.
1: Ja.
2: Vrijheid en blijheid. Ja. En misschien zijn die daarna even serieus. Maar
1: dat ze daar dan weer op terugkomen of zo?
2: Het blijft altijd roepen, hè? En die mensen die hebben misschien toen speed gedaan.
1: Ja.
2: En die denken nu, ja, ik heb toch tijd.
1: Ik ga nu aan de coke.
2: Dat denk ik, hè?
1: Ik heb geen idee. Ja. Ik weet het niet. Maar, nou ja, ik zou het ook heel vervelend en treurig vinden. Want ik bedoel, het is natuurlijk wel, als je zoiets doet, dan doe je dat omdat je het niet leuk vindt. Omdat je je leven niet leuk vindt.
2: Ja,
1: laat ik het zo zeggen.
2: Nou ja, doe je dat? Nee. Ja, weet ik niet. Ik denk dat die mensen ook denken
1: van, ik kan me niet voorstellen, als jij eenzaam bent en thuis zit en je gaat dan eventjes zoiets gebruiken, dat je dan denkt, nou, poeh.
2: Gewoon proberen.
1: Ik heb even zin in mijn leven.
2: Voor de kick, even weg zijn.
1: Ja, maar dan is het toch een treurig, treurig iets eigenlijk.
2: Maar misschien begint het niet treurig. Misschien begint het dus inderdaad gewoon van, hey, even kijken. En dat ze dan denken, maar dit is lekker.
1: Ja.
2: Dat ze het dan kwijtraken.
1: Ja, dag. Natuurlijk niet. Dat die eerst op een feestje staan en dat ze dan denken, nou, dan ga ik ook even lekker thuis doen. Ik denk dat daar heel erg uitzonderingen in zijn.

0: Hey, mocht je trouwens met dat soort dingen echt in je hoofd zitten, is wel even goed om te vertellen dat daar dus hulp voor is in Capelle aan de IJssel. Want we doen er misschien een beetje lacherig
1: over. Nee, ik doe er helemaal niet lacherig over.
0: Ja. En dat daar ook hulp is bij verslaving. Nog lekkerder dan een pilletje of een snuifie of speed of pep.
1: Nu doe jij er lacherig over.
0: Nee, dat doe ik niet. Oh. Dat is gewoon een lekker bitter garnituurtje. En wij hebben de airfryer, die is volledig safe. Daar kun je ook weer verslaafd aan raken. Maar dat is minder erg dan speed.

0: binnen van Luc in de NPO Luister hebben. Die zegt dan ik maar denken dat dit een nieuwe Mumford & Sons is.
1: Nee.
0: Snap dat wel als je nu dit ook zo hoort. Weet je wel, een beetje een soort banjo-achtig. Ja. Dat je dan denkt dat het hun is. Maar het is alles behalve. Het is Noah Kahan en hij is de meegeheerd van deze week. American Cars.
1: Klein tipje van ons voor jou. Het album Great Divide, het nieuwe album, is afgelopen maand april uitgekomen, is echt fantastisch. Het zit een beetje tussen War on Drugs, Mumford & Sons en Sam Fender in. Echt het luisteren waard.
0: Gitaartjes, ja, vrolijk.
1: En dit is nog niet eens het beste nummer, moet je nagaan.

0: ook iets voor 8:30, laatste letter. Het spelletje waarbij je een beginletter kiest. Je krijgt vervolgens van Jamie een categorie, daar moet je een woord mee maken. Nou, klopt dat? Is het een goed antwoord? Dan is de laatste letter van dat antwoord meteen de beginletter voor je volgende antwoord. Je hebt 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. En vanmorgen in alle vroegte is er een lekkere hoogste score neergezet.
1: 7 punten voor Gart, de Short. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het is toch handig om dan eventjes boven de 7 uit te komen.
2: Ja, dat is wel beter, hè?
1: Dat is wel beter, ja, als je die airfryer wil hebben. Wat zou je als eerste in die airfryer gaan stoppen?
2: Ja, frikandel of zo. Kroketje.
0: Een lekker delletje, strak in het velletje.
1: Frikandel speciaal, zo lekker.
2: Hey, ja, dat kan is... er altijd wel in.
1: Ja, precies. Hey, wat is jouw startletter, Sjoerd?
2: De letter S.
1: Oké, daar gaat hij. Een dier.
2: Een dier, een schildpad.
1: Broodbeleg?
2: Broodbeleg, met letter B. Zo. Nieuwe penotti.
1: Oké, ja. Land?
2: Een land. Op die Ierland.
1: Muziekinstrument?
2: Hier, met D. Een drumstel.
1: Ja, iets wat je in de bouwmarkt vindt?
2: Een lab.
1: Ja, en dat was het.
0: Zo.
2: Dat was hem alweer.
1: Dat was hem alweer.
0: Bro, je kwam in de buurt, jongen.
2: Hoeveel had ik? 5 of zo?
1: Vijf, ja. Ja, je bleef even hangen op dat broodbeleg natuurlijk. Uiteindelijk duo penotti. Dat vond ik goed.
2: Dat was de lastige.
1: Ja, duo sure. Penotti, ja.
0: Hey, wie was die collega die een handje hielp?
2: Nee, dat zeggen we niet.
3: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel morgen mee.

0: Black Eyed Peas, 3FM, Where is the Love?
1: Zometeen belangrijk nieuws voor iedereen die naar Harry Styles gaat. We hebben namelijk een appje gekregen van Melissa. En we moeten eventjes wat aan alle fans van Harry Styles voorleggen. Dus laat vooral van je horen. Het laatste nieuws komt eraan. Martijn Middel in de studio. We zijn ietsje eerder, Martijn, dat spijt me. We zijn net ietsje vroeger, hè?
2: Ja, kan gebeuren.
1: Ja, dat kan gebeuren. Maar ik hoop niet dat je hebt hoeven rennen.
2: Nee, nee. Ja, je moet sowieso, dat is regel 1 voor een nieuwslezer, nooit gaan rennen.
1: Omdat je anders buiten adem hier aankomt.
2: Ja, ik wou net zeggen, wat er anders gebeurt kun je heel goed horen in onze blooperbak. Ja.
1: Hij is ready. Het is 8:45. Het laatste nieuws. De stand van de wereld.
3: NOS op 3.
1: Met Martijn Middel.
2: Ja, goedemorgen. Rechters gebruiken bijna nooit het woord femicide. In maar 2% van de uitspraken in zaken waarbij een vrouw is gedood omdat ze vrouw is, wordt het woord gebruikt, blijkt uit onderzoek. Ja, volgens de onderzoekers is het wel belangrijk dat rechters het woord gaan gebruiken, omdat femicide meestal het resultaat is van een jarenlang patroon van geweld, stalking en vrouwenhaat. Als agenten en hulpverleners die patronen sneller herkennen, kan femicide vaker worden voorkomen, zeggen de onderzoekers.
1: Maar gekke vraag, femicide, ik heb het idee dat dat woord, dat pas 2 jaar echt een ding is.
2: Ja, het is eigenlijk iets dat ook uit andere culturen waar moord op vrouwen, omdat ze vrouw zijn, eigenlijk al veel eerder een groot ding was. Hè. Bijvoorbeeld Zuid-Amerika is het vandaan gekomen. En dat woord inderdaad, ja, dat horen we pas 1 jaar of 2 hier. Er zijn ook nog verschillende definities voor. Hè. Maar in de basis is het dus als een vrouw wordt vermoord gewoon omdat ze vrouw is. Vaak komt daar vrouwenhaat bij kijken.
0: Is het niet ook gewoon omdat het nu steeds meer erkend wordt dat dit gebeurt? Dat het daardoor ook dat woord dan meer gebruikt wordt?
1: Ik denk dat
0: ook het probleem is. Ja. Dus dat het wel al bestond natuurlijk allemaal. Alleen het werd nooit erkend dat dit dan daadwerkelijk was omdat diegene vrouw was.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat is ook wat de onderzoekers zeggen. Kijk, vaak leggen rechters wel het verband tussen wat er gebeurd is. De relatie met een ex-partner bijvoorbeeld. Wat daar mis in is gegaan. Alleen het woord femicide. Door dat erop te plakken gaat er sneller een lichtje branden in mensen hun hoofd. En gaan we het sneller als een ding zien, is het idee.
1: Kleine toevoeging, edelachtbare.
2: Is de Britse premier Starmer na vandaag nog premier? De roep om zijn aftreden wordt steeds groter nadat zijn Labour-partij enorm heeft verloren bij de gemeenteraadsverkiezingen. Gisteren hield Starmer nog een toespraak die voor rust had moeten zorgen binnen zijn partij. Maar de roep om zijn aftreden wordt alleen maar groter, ziet correspondent Arjen van der Horst in de Britse ochtendkranten.
4: Starmer is on the brink, kopt de Sun. Starmer staat op het rand van de afgrond. Kabinet in opstand tegen Starmer staat op de voorpagina van de Times. Het is tijd om te gaan, de Daily Telegraph. De muiterij tegen Starmer groeit met een open opstand binnen Labour, kopt de Independent. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar het geeft wel aan hoe wankel de positie is van de premier op dit moment.
2: Starmer zou wel eens net zo kunnen eindigen als Boris Johnson. Die moest 4 jaar geleden aftreden nadat steeds meer van zijn ministers er uit protest mee ophielden.
1: En die Starmer had natuurlijk ook al gezeiken omdat hij een ambassadeur had benoemd die in de Epstein-file stond. En dat had hij van tevoren moeten weten.
2: Ja, daar begon eigenlijk het hele gedoe. En daar is hij afgelopen weekend bij die verkiezingen voor afgestraft. En nu zijn eigenlijk bijna onze partijgenoten wel een beetje klaar met hem.
1: Jealous.
2: Ja. Ja, en wie Nederlandse schaatsers een Olympische medaille wil zien winnen, die hoeft in 2030 waarschijnlijk niet ver te reizen. Het lijkt er steeds meer op dat het lange baan schaatsen in Heerenveen is. De Spelen zijn in de Franse Alpen, maar daar hebben ze geen geschikte ijsbaan. En van de alternatieve locaties is nu alleen Tialf nog over. De baas van de schaatsbaan lijkt het wel wat, de Olympische ringen in zijn stadion.
5: Ja, uiteraard. Dit zou natuurlijk wel het summum zijn voor Tialf. Dan 2030 bestaat Tialf 175 jaar. Dat zou wel super zijn dat er dan in Tialf de lange baan schaatsen komt.
2: Ja, voor de winterspelen van Milaan was er oorspronkelijk ook geen ijsbaan. Daar is toen een tijdelijke ijsbaan opgebouwd. Maar de organisatie van de komende spelen wil dat niet, omdat het niet duurzaam is.
1: Kijk, het zou toch mooi zijn als de spelen naar Friesland komen?
0: Dat dan een Fries volkslied doen in plaats van Nederlands volkslied of zo.
1: En dat zeg je wel. Het is alleen niet gek. Ik denk dat de Friezen zelf zeggen, nee, de Olympische Spelen komen niet naar Nederland, maar die komen naar Friesland. Ja, voor de duidelijkheid.
2: Ja, je hebt mijn collega Irma nog even blij gemaakt met het Friese volkslied, want die is hartstikke trots. Dus,
1: en onze Lotte ook, hè?
2: Nou, hallo, kijk eens, iedereen weer blij.
1: Dat moeten wij doen.
2: Welkom bij de club.
1: We willen geen ruzie.
2: Heb ik het weer nog voor je? Ja, het is even herfst weer, hè? Opnieuw een dag met buien, af en toe zon. Het wordt 11 tot 14 graden.
1: Martijn, dankjewel. Verkeersinfo nog. 536 kilometer. Het is druk op de dinsdag na de vakantie. De A1 Hengelo richting Apeldoorn voor Twello nu 1 uur. A2 Eindhoven richting Utrecht voor Afrit Kerk Driel 25 minuutjes. 1 uur ook. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Die file staat voor Rotterpolderplein. Net zoals op de A22 Beverwijk richting Velsen voor knooppunt Velsen. 1 uur vertraging en nog langere file op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Voor Niekerk, Nijkerk 67 minuten. Sterk.

0: Mensen die opstaan met... Ja, goedemorgen! Hou je bek. Het is ochtend. Laat me met rust.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend. 3FM.

0: Luisteraars die ergens tegenaan lopen. Zo hebben we een bericht gekregen van Melissa. Melissa, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hi.
2: Dus jij stuurde een appje naar ons. Wat is het probleem?
1: Ja, er is dat zo meteen in de arena. En ik woon in Zwolle. En eigenlijk kom ik gewoon niet thuis meer naar concerten tegenwoordig. De treinen gaan maar tot 11 uur. Herstelt is dan afgelopen. Ik woon niet dichtbij het station in Zwolle. De trein is druk, je komt de trein niet in. Je staat helemaal vast daar.
0: Hey, maar dat zou betekenen dat voor jou het concert van het jaar, dat als je daarheen wil, dat je dan dus eerder weg moet en dus het uiteinde niet kan meekrijgen als je dus op tijd thuis zou willen zijn.
1: Ja, klopt. Ik moet regelmatig al eerder weg van concerten, ja.
2: En hoeveel eerder moet je dan weg? Is dat dan een half uur of zo? Hebben we het over 5 minuten?
1: Ja, het ligt er wel aan, hoor. Ik denk nu met Harry Styles dat het wel rond 10:30 al is, inderdaad. Oh, dus dat is wel een half uur.
2: Dan mis je wel echt een groot deel.
0: Ja, want kijk, het hoogtepunt zit ook altijd aan het eind natuurlijk. Ja. Dat zijn de knallers, de American Girls, die doet die als ene laatste of zo.
1: Ja, klopt.
2: Ja, dat is wel echt kloten. Ja, jij stuurde dit natuurlijk naar ons. En toen gingen Wijnand en ik natuurlijk meteen even bakkeleien van het kan natuurlijk niet. Want jij bent natuurlijk sowieso ook niet de enige die uit het noorden van het land komt en hiermee te maken heeft. Kan toch natuurlijk niet zo zijn dat als alleen maar de concerten in de Amsterdam Arena zijn, dat dan heel veel mensen maar in ieder geval grote van die show missen.
1: Het is ook niet leuk eigenlijk.
2: Nee, zonder van je geld, zonder van je tijd. Ja, laten we wel weten.
0: Oké, wij gaan sowieso, want er zijn meerdere mensen met dit probleem. En jij berichtte ons, dus wij gaan sowieso vervoer voor jou regelen. Maar wij dachten ook, we gaan eens even kijken. Zijn er nog meer mensen die een kaartje hebben voor Harry Styles op 26 mei aanstaande? Dus een kaartje moet je wel hebben. Je gaat naar Harry Styles op 26 mei. En dan gaan we kijken of we iets kunnen regelen op de route, laten we zeggen, Groningen, Zwolle, Amersfoort, Amsterdam.
2: Ja.
0: Heen en terug. Dus heen dan in de ochtend. Dat je niet heel laat daar aankomt.
2: Maar dat je wel lekker vooraan zou kunnen staan.
0: En dat we je ook weer ophalen als het concert is afgelopen. En dat je dan dus weer daar, Amersfoort, Zwolle, Groningen, wordt thuisgebracht.
2: Terug kan. Ja. Leuk. Dat is
1: echt geweldig zijn.
2: Ja.
1: Ja. Dat zou echt geweldig zijn. Oh mijn god.
2: We gaan even kijken of er animo voor is, Melissa. Want het zou wel leuk zijn. Dan kan meteen ook even gewoon een kleine karaoke of zo in die bus geregeld worden.
1: Oh, dat zou echt geweldig zijn.
0: Melissa, dankjewel.
1: Oh, dank je voor me. Hey, dankjewel, hè.
0: Oké, dus we doen 26 mei, Groningen, Zwolle, Amersfoort, Amsterdam in de ochtend en de route
2: 's avonds na het concert weer terug.
0: Ja, tegengesteld weer terug.
2: Mag je gratis? Gratis in de bus?
0: Dan regelen, maar dan moet ik wel. Ik ga niet voor twee mannen touringbus regelen.
2: Nee, dus we moeten wel even animo hebben. Dus wat je kan doen, als je naar Harry Styles gaat op de 26e en dus met hetzelfde probleem zit, dat je maar een deel van het concert kan zien omdat je vroegtijdig weer terug moet, omdat er anders geen treinen rijden, kan je je nu aanmelden via de NPO-luisteraar door het woord bus te appen of even naar 3fm.nl/bus te gaan.
0: Ja, bus appen via de NPO-luisteraar 3fm.nl/bus. Welkom bij de Limburg Struggle. Komt ook al binnen. Ja, we kunnen ook nog gaan kijken naar een busverbinding vanuit Maastricht, Kiegraai, Venlo, Eindhoven.
2: Als jij die nou rijdt, dat zou top zijn.

0: komende dagen. Het is nu 13 graden. Die temperatuur die komt tot vrijdag niet hoger dan 16 graden. Het wordt bewolkt, soms een beetje zonnig, regenachtig. Het is niet veel, hè?
1: Getsie. Hey, er komt nog een interessant appje binnen van Kees in de NPO Luister. Die zegt, mijn dochter en mijn vrouw die gaan ook naar Harry Styles, waar we het net over hadden. En ik moet nog even kaartjes kopen via Ticketswap. En wij komen uit Zwolle. En toen dacht ik, dat is ook wel interessant. Want Harry Styles is natuurlijk nog niet uitverkocht. Misschien zou je er nog wel graag heen willen, maar denk je, ja, hoe dan? Want dan moet ik dus eerder met die trein weer weg. Zie ik een helft van het concert niet. Of ik kom niet thuis. En dat gaan wij dus dan voor jou oplossen. Wij gaan een bus regelen die van Groningen naar Zwolle, naar Amersfoort, naar Amsterdam rijdt en weer terug in de avond. Gaat allemaal gratis voor je zijn. Dus als je tickets kan vinden voor jezelf voor dinsdag 26 mei, kan je je aanmelden via 3fm.nl/bus... om ervoor te zorgen dat je erbij bent. En het wordt gewoon een hartstikke leuke heenrit en terugrit.
0: Ja, dus even Ticketswap checken, koop je kaartje en regel vervolgens via 3fm.nl/bus... dat je ook opgehaald wordt. Dat is toch lekker, hè? En zitten gaan.
1: Nou, en een beetje karaoke, weet je wel.
0: Een drankje erbij.
1: Ja, joh.
0: Nieuwe muziek van Shanna Spiro, Material Lover.

0: Shanna Spyro. De dame van Die on This Hill. Nieuws heet Material Lover.
1: Zometeen. Iva van Breukelen. Met tijdloze tracks. En Bijnald en ik vind het altijd alvast lekker om even een beetje al goed te gaan op wat er dan zometeen gaat komen. Ik zie er eentje die ik al heel lang niet heb gehoord.
0: En dat is?
1: Lady Gaga met Paparazzi.
0: Oh.
1: Vind ik best leuk, Wim.
0: Paparazzi. Ik ga voor nieuw shoes van Paolo Nettini.
1: Er zit
0: nog veel meer bij. Iva van Breukelen, tijdloze tracks is onderweg. Net als het laatste nieuws met Martijn Middel.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milner kaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
10: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
12: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting.
2: Deals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals alle Milner kaas, plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En plus avocado. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
10: Bij Auto

0: van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Bij AutoFirst houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar AutoFirst.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wij houden van alle auto's. AutoFirst, geen gedoe, goed geregeld.
6: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers. Praxis.
6: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
9: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
10: Ik ben verscholen getrapt.
11: Hoe ga je ouders dit vertellen?
10: Niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
12: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
13: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
14: Ik doe toch mijn fucking best!
9: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
15: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
16: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
15: Die flitsers met Tom bij TomTom.
16: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek, 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
17: 3FM. Een hele goede morgen voor deze dinsdag. Zometeen gaan we los met tijdloze tracks. Onder andere Snoop Dogg komt eraan. Eerste nieuws van 9 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
18: Ja, goedemorgen. Ik begin bij de gehackte studie-app Canvas.
19: NOS op 3.
18: Want het bedrijf achter de app heeft een deal gesloten met de hackers van Shiny Hunters. Vorige week maakte Canvas bekend dat de gegevens van miljoenen docenten en studenten waren gestolen bij een grote hack door die groep. Mijn collega Joost weet meer.
20: Het belangrijkste is dat Shiny Hunters belooft dat individuele klanten van Instructure niet worden afgeperst. En dat dan dus de data van studenten uiteindelijk en medewerkers dat die veilig zou moeten zijn.
18: Of er los geld is betaald is niet duidelijk.
20: Ik heb het vanmorgen ook nog gevraagd aan Shiny Hunters. We willen daar ook verder niet op ingaan. Dat is waarschijnlijk onderdeel van die overeenkomst dat daar verder niks over naar buiten wordt gebracht. Maar je kunt er wel vergif op innemen dat daar echt wel is betaald.
18: De hackers zeggen de data te hebben verwijderd. En het bedrijf achter de app zegt dat ze daar een digitale bevestiging van hebben gekregen. Maar dat is niet te controleren. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen, omdat het bedrijf veel post te laat door de brievenbus heeft gegooid. Het postbedrijf krijgt die boete van toezichthouder ACM. PostNL is het er niet mee eens, zegt mijn collega Ruben.
21: PostNL die zegt, we hebben te weinig mensen, we hebben te weinig postbodes, krapte op de arbeidsmarkt. We doen er alles aan die mensen te behouden. Er gaan te veel mensen met pensioen en daar stromen te weinig nieuwe mensen in. Dit is allemaal overmacht.
18: De boete gaat over 2023. Toen bezorgde PostNL 90% van de brieven binnen een dag, terwijl dat 95% moest zijn. Vanaf juli krijgen ze een dag extra om brieven te bezorgen. Vanaf volgend jaar mag het bedrijf er zelfs 3 dagen over doen. En in Amerika hebben 2 politieagenten de acteurs en producers Ben Affleck en Matt Damon aangeklaagd. De twee maakten de film The Rip, gebaseerd op een politiezaak uit 2016, waarbij de politie miljoenen aan drugs

0: geld vond. De twee agenten die destijds aan de zaak werkten vinden dat de personages in de film te veel op hen lijken. Damon zei kort geleden nog blij te zijn met de samenwerking met de politie.
1: You know, these guys, we went down to Miami. We went on ride-alongs with these guys. We brought them up there in the movie. They were incredibly helpful to the making of this movie. And these police officers that we met down there, who this movie is based on, are outstanding people.
0: Maar de agenten vinden dat de personages te herleidbaar zijn, waardoor de indruk zou zijn gewekt dat ze misdaden hebben begaan. Daarom klagen ze Affleck en Damon aan wegens smaad. Het weer, ja, het is weer zo'n herfstdag. Een dag met buien, af en toe zon. En het wordt 11 tot 14 graden.
2: Yes, dankjewel Martijn. 3 van verkeer door de ANWB krijgt mij de 3 langste vertragingen in Nederland. Die staan op de A1 Hengelo-Apeldoorn. Voor Twello daar 60 minuten door opruimwerkzaamheden. 3 rijstroken zijn er dicht.

0: vertraging. Een uur komt de bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn er dicht.
1: En zo meteen door je Ivo.
2: 3FM.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
5: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Obelink, alles voor kampeergeluk.
7: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
6: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè.
10: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
6: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
14: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
15: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
19: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.

0: tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: En goedemorgen, Taylor Swift hoorde je. Open Light in de Force, Snoop Dogg en Pharrell met Beautiful. Tijdloze tracks. Op een lichtelijk beautiful dinsdagochtend. Een beetje grijzig wel, maar goed. Ik ben blij dat ik hier in ieder geval veilig weer in de studio zit. Ik heb een walgelijke nacht gehad. Vreselijke droom. Ik droomde dat ik... hoe ik erbij kom, ik weet het ook niet. Maar ik droomde dat ik met mijn vriendin een reis naar de maan ging maken. En daar hadden we ons voor opgegeven en zo. En dat ging dan, zeg maar, vannacht in de droom was het moment daar dat het ging gebeuren.

bent, gewoon helemaal gewoon in de stress bent en pas na een kwartier door hebt van... Hé, maar wacht even, ik lig hier veilig in mijn bed. Gelukkig maar. Tot 12 uur alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Tijdloze tracks bij 3FM met nu een van een artiest die zijn doorbraak te danken heeft. Aan een vertraagde vlucht. Paolo Nutini, die stond als jonge gast in Paisley in de zaal bij een Welcome Home concert van David Snedden. En dat was de winnaar van het Britse programma Fame Academy. En die man kun je kennen van deze klapper. Waarvan Velzen later een dikke hit mee scoorde. Maar Snedden die kwam die avond dus te laat door vertraging. Dus moest de lokale DJ tijd rekken. Dat deed hij door een popquiz te doen.

M54 Ultra, you're the talk to you by the FM. Die 54 Ultra, die op dit nummer hoort, die maakt solo toch wel echt heel andere muziek dan dat hij hier heeft ingezongen. Hier moet je horen, dit heeft

andere vibe, hè? Echt een beetje wat meer een slaapkamer vibe. Deze heet overigens Talk To Me. Ja, ik vind wel dat hij wat creatiever mag worden in zijn titels. Wacht, dat ben ik. Zometeen in 3FM, David Bowie eerst, Calvin Harris en Ellie Goulding.

David Bowie, Jorden, Let's Dance bij 3FM. Een hele goede morgen. Goede grijze morgen, mag ik wel zeggen. Echt pet weer de hele week. Grijs, veel regen, maar er regen niet alleen waterdruppels deze week. Sinds de afgelopen week regen het ook positieve recensies. En dan heb ik het niet over de recensies van Barend en Benner. Die hebben echt een hele leuke podcast waarin ze reviews ranken. Is wel een aanrader, dat kun je checken op

negatieve review online kunnen vinden over haar zangkunsten dit weekend. Ik had eigenlijk ook niet anders verwacht, eerlijk is eerlijk. Olivia Dean, hoor je zo meteen met Man I Need. Na Love Rule.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Yeehaw! Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
8: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: 3FM. Goedemorgen, zometeen in Tijdloze Tracks. De Veronica's Untouched komt eraan. Ook de Goo Goo Dolls hoor je zometeen met Iris. Het eerste nieuws van 10 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. In Brussel rijden vandaag nauwelijks bussen en trams. NOS op 3. Ook het vliegverkeer rond de Belgische hoofdstad ligt voor een groot deel stil. Mensen gaan de straat op om te protesteren tegen het beleid van de regering.
16: Dat is onze laatste strohalm dat we hebben om druk te zetten op deze regering. En als ze niet willen luisteren, dan gaan we ons samen beraden. En dat zal ons niet weerhouden als bepaalde zaken gestemd worden om verdere stappen te zetten, bijvoorbeeld naar het grondwettelijk hof in het kader van de pensioenen. We hebben al gelijk gekregen, bijvoorbeeld voor de gelijkstelling van de dienstplicht bij militairen. We hebben nog wel een aantal dossiers waar we van overtuigd zijn dat we ook ons gelijk zullen halen.
15: Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar. De treinen rijden wel normaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij een patiënt met het Hanta-virus die in het ziekenhuis ligt. Volgens het ziekenhuis zijn sommige medewerkers in aanraking gekomen met bloed en plas van de besmette patiënt.
9: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook. Maar dat betekent dat een heel aantal van onze medewerkers die daarmee in aanraking zijn geweest, in quarantaine moeten.
15: Gisteravond kwamen in Eindhoven de 2 laatste vliegtuigen aan met 22 mensen van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak. Een paar bemanningsleden zijn aan boord gebleven om het schip naar Rotterdam te varen. Daar komt het zondag aan en wordt het flink schoongemaakt. En in Almere loopt de voetbalkoorts op. Almere City heeft de halve finales van de play-offs bereikt. En daarom komt een promotie naar de Eredivisie langzaam weer in zicht. Een verslaggever van Omroep Flevoland wilde weten hoe hoog die koorts inmiddels is opgelopen in de stad. En ging dat vragen aan mensen bij het Flevo ziekenhuis.
17: Dan komt u nu net uit het ziekenhuis.
18: Ja.
17: Want de temperatuur begint te stijgen natuurlijk.
18: Altijd. Dagen van tevoren.
17: We gaan door, hè? Dus,
19: Met neefjes en dan hebben we wel contact over de voetbal. Dus dan is het altijd wel leuk.
18: Bijzonder spannend.
17: U heeft ook last van het virus.
20: Ja, het hantavirus zeker.
17: Het Almere City Court virus.
19: Oh, dat wou ik zeggen.
21: En Feyenoord, hè?
17: Feyenoord, dat zegt u nou?
21: Wel belangrijker.
17: Is toch Almere?
21: Ja, nou, weet ik wel. Maar je mag er wel voor Feyenoord zijn.
15: Het weer, ja, het is weer even herfst. Opnieuw een dag met buien, af en toe zon. En dat wordt

0: van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Aldi.
2: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en scoor nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line, get ready for greatness.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
7: Steen. Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

Veronica's en Untouched hoorde je bij 3FM. En die zijn anno 2026 nog steeds in full business. Zo waren ze onlangs gast bij de Australische radio. Daar deden ze een

0: Madonna.
1: Op het Met Gala vorige week droeg ze een pruik van 1,5 meter lang. En zo zie je maar weer dat Hanta-virus wat weer over de straten waart. Dat maakt mensen toch gewoon onrustig. Door Madonna nu met Like a Prayer in tijdloze tracks bij 3FM.

0: En dat was hem inderdaad. Gert, goedemorgen. Hoe is het ermee?
1: Ja, lekker aan het werken. Oh, leuk aan het werk. Dus, ja.
0: En is het halve dagies? Of,
1: Nee, het is wel de hele dag.
0: Goed, zo mag ik het horen. De backbone van de maatschappij.
1: Exact.
0: Hey, het hoge woord is aan jou, Gert. Welke twee tracks zaten in deze mashup?
1: Ja, dat was Tom Grennan met Little Bit of Love. En Mr. Mister met Broken Wings.
0: Jawoor! Is dat even hartstikke lekker? Dat betekent dat jij vandaag de winnaar bent van het bakkie breuk. De vraag is, wil je koffiebonen, gemalen koffie of wil je thee?
1: Ik doe thee voor mijn vrouw. Ja,
0: thee zeker. Voor je vrouw, wat lief zeg. Was je wat vergeten met moederdag, of niet?
1: Nee, nou ja, eigenlijk ook wel een klein beetje, ja. Niet vergeten, maar het kwam even niet uit, maar nu dus wel.
0: Kwam even niet uit? Wat dan?
1: Ja, nou, ze is hier thuis. Ze is een weekendje weg naar familie. En,
0: oh, ik dacht je was bij je maîtresse.
1: Nou, laat daar maar niet over hebben.
0: Oké. Gert, mooie dag. We gaan thee naar je opsturen.
1: Doei, dankjewel.
0: Hoi.

0: aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Start je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hiphop-hits van Funnix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: zelf wel.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap,

0: internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: tracks. Brian Adams, Oscar and the Wolf komt er ook aan zo meteen. En hier is het nieuws van 11 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Is de Britse premier Starmer na vandaag nog premier?
2: NOS op 3.
1: Daar lijkt het tot nu toe wel op. De Britse premier is nu in overleg met zijn ministers. Eentje daarvan is zojuist opgestapt. De roep om Starmer's aftreden wordt steeds groter nadat zijn Labour-partij enorm heeft verloren bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij kan wel eens net zo eindigen als zijn voorganger Boris Johnson, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Ja, dat klopt. Dat begon ook met ministers die in opstand kwamen. Toen stapte zijn minister van Financiën op. Toen gingen de sluisdeuren open. De ene na de andere minister stapte op. Ja, en zo klapte Boris Johnson's regering in elkaar en kon hij niets anders doen dan aftreden. Nou, als dit met Starmer gebeurt, kan het heel snel gedaan zijn met zijn premierschap.
1: Instructure, de maker van de studie-app Canvas, heeft een deal gesloten met de hackers van Shiny Hunters. Vorige week maakte Canvas bekend dat de gegevens van miljoenen docenten en studenten waren gestolen bij een hack door die groep. De hackers eisten los geld, anders zouden ze de data online gooien. Maar volgens Instructure hebben de criminelen alle data weer verwijderd. Daar heeft mijn tech-collega Joost zo zijn twijfels over.
4: Ik moest ook een beetje lachen, eerlijk gezegd, om de verklaring van Instructure, want ze zeggen de data zijn aan ons geretourneerd, maar zo werkt dat niet met data. Ja, tenzij je een CD-ROM op de post doet of zo. Nou, dat is niet hoe deze hackersgroepen werken. En ze hebben ook, de Instructure zegt ook, we hebben een digitale bevestiging gekregen dat de data is verwijderd. Nou ja, dat bestaat simpelweg niet.
1: Het bedrijf heeft waarschijnlijk los geld betaald, maar wil daar niks over zeggen.
5: Go to the start. Ready.
1: Ja, het begint er sterk op te lijken dat de Olympische Winterspelen naar Heerenveen komen. De Spelen in 2030 zijn in de Franse Alpen. Maar Frankrijk heeft geen ijsbaan die geschikt is voor het lange baan schaatsen. De organisatie van de Spelen was naar twee opties aan het kijken. En daarvan is nu alleen Heerenveen nog over. Blijft nog wel even spannend, zegt de wethouder.
6: Nou, het is zeker heel kansrijk, maar we zijn er nog niet. We gaan nu een fase van onderhandelingen in. En als dat allemaal goed verloopt, dan kan het echt gebeuren dat het podium wordt voor dit Olympische feest.
1: Over een maand moet duidelijk zijn of het schaatsen op de Spelen definitief in Tialf is. Het weer, ja, het is even herfst. Een dag met buien, af en toe zon. En het wordt 11 tot 14 graden.
7: En zo meteen hoor je Ivo.
8: 3FM.
9: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Yoghurt Griekse Stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99.

0: download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
10: 3FM.
11: Ivo van Breukelen.
12: Good morning, tot 12 uur alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Tijdloze tracks luister je bij 3FM met zometeen Brian Adams, Oscar en de Wolf. Verder is Mark Brunson en Amy Winehouse.

0: Gone, Gone, Gone in tijdloze tracks bij 3FM. En ook nog Bryan Adams, Summer of 69. En de beste man die staat 14 oktober in de Ziggo Dome, Bryan Adams. Daar zijn nog kaarten voor beschikbaar. Maar ik zat gisteren even te kijken. Dan moet je op zijn minst 2 maaien neerleggen. Maar goed, als je daar zin in hebt, dan moet je dat lekker doen natuurlijk. Zometeen, dan gaan we het weer doen. Dan gooien we weer een balletje op ons roulettewiel op om erachter te komen in welke muzikale categorie je ultieme tijdloze track kan aanvragen. Dat is toch altijd wel even hartstikke lekker. Hartstikke spannend ook. Roulettewiel staat klaar. Alles is in optima forma, in opperste staat van paraatheid. Dus dat zou meteen een nieuwe request roulette. Harry Styles komt eraan. Je hoort Seal met Crazy. En eerst de queen of Gen Z pop. Billie Eilish is dit.
1: I had a dream.

0: Harry Styles, you're the music for a sushi restaurant. In tijdloze tracks bij 3FM. Het gaat gebeuren, jongens. Hey. Nou, een balletje opgooien om erachter te komen in welke muzikale categorie je zometeen je ultieme tijdloze track kunt aanvragen. Dat noemen wij Request Roulette. En daartoe hebben wij een roulette wheel in de studio staan met allerhande muzikale categorieën erop. Zoals bijvoorbeeld daar zijn de categorie disco, nummer 16 is dat. Nummer 17 bijvoorbeeld duo's, nummer 6 boybands, enfin, enfin, enfin. Klopje, goedemorgen, u bent zover.
1: Ik zeg goedemorgen, ik ben zover, ja.
0: Mooi. Rob Jansen, dankjewel voor het lenen van je pauke. Daar hij ze. Ik zou zeggen, take it away.
1: Dankjewel.
0: Ja. Oké. Nou, dat ging al goed.
1: Rihanna van Pluim.
0: Kijk, daar gaat hij. Daar gaat hij. Hij blijft gaan ook. Het lijkt mijn laatste Instagram-video wel.
1: De rook is wit, de witte rook. Het is geworden, ja, en dat is wel echt een hele mooie categorie.
0: Vertel.
1: Het is geworden. Nummer 28,
0: dat is de categorie One Hit Wonder. Hartstikke leuk hoor.
1: Hartstikke leuk.
0: Dan kun je bijvoorbeeld One Day Fly pakken met het liedje One Day Fly.
1: Gotje met Somebody That I Used To Know.
0: Oh, mooi.

0: Nicolas... Mbop.
1: Van Hens?
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja hoor, zeker. Ja, ja, ja. Al zijn die nog... Nou goed, ja. Kom maar door met je ultieme one-hit wonder. Die kun je insturen via de gratis NPO-luisterapp. Ik ben benieuwd. Kom maar door via de NPO-luisterapp. Je ultieme one-hit wonder. Dan moeten we ook nog even de feesttoeter erbij pakken. Ja, Steve Winwood die heeft wat te vieren vandaag. Die krijgt namelijk al 18 jaar gratis medicijnen en oogtesten. Hij is vandaag 78 geworden. En zijn tijdloze drag Valerie was de basis van deze enorme beuker van Eric Preet. Call on me, hoor je nu bij 3FM.

0: ik al op, Ivo. Gruwelijk!
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: Nieuw op 3FM. Olivia.

0: Waiting for Love. Voor die in tijdloze tracks bij 3FM.
1: Vraag een plaat aan. Vraag een plaat aan.
0: Ja, zo is dat. De categorie was vandaag One Hit Wonders. Oh, en onze grote dank gaat uit naar Gert-Jan. Even het fluitje loslaten natuurlijk. Gert-Jan vroeg deze One Hit Wonder uit het jaar 2000. 26 jaar geleden.

0: Mart Meijer, hartelijk goedemorgen.
1: Ivo van Breukelen, hartelijk goedemorgen.
0: Hoe stel je het?
1: Ik stel het wel, hoe stel jij het?
0: Ik stel het enorm wel.
1: Nou, dat is fijn om te weten.
0: Heerlijk, zometeen de drie belangrijkste tracks van vandaag.
1: Eigenlijk alleen maar grote succesverhalen. Zowel Nederlandse als buitenlandse platen die het in Nederland fenomenaal goed doen.

Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal.

0: steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Klaar voor hemelvaart? Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
5: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
8: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
7: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
9: Alles voor kampeergeluk.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
13: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
13: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL-pak. €4,89. Mooi toch?
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
17: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.

0: middagje van Stef Banstra.
1: Nou, goedemiddag, het gaat hart tegen hart in de Britse ministerraad. NOS op 3. De druk op premier Starmer om op te stappen wordt steeds groter, vertelt onze correspondent Arjen van der Horst.
2: Verschillende ministers hebben tegen Starmer gezegd dat hij moet aftreden. En ze hebben hem gevraagd een tijdspad bekend te maken voor zijn vertrek. Maar ja, zojuist is via de BBC ook de reactie van de premier uitgelegd. En hij zet zijn eigen ministers voor het blok. Hij zegt, willen jullie me weg hebben? Kom maar op, daag me maar uit voor het leiderschap. Op dit moment heeft niemand me uitgedaagd. Niemand heeft ook de 81 handtekeningen verzameld van Labour-parlementariërs. Want dat is minimaal nodig om een leiderschapsverkiezing uit te lokken. Ja, en zolang dat niet gebeurt, zegt Starmer, blijf ik gewoon zitten.
1: En dan door naar België. Daar rijdt nu een groot deel van de bussen en de trams niet. En ook veel vliegtuigen blijven vandaag aan de grond. In Brussel is een groot protest tegen het regeringsbeleid, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: Het gaat dan bijvoorbeeld over de pensioenhervorming, flexibeler werken. En ze willen eigenlijk een signaal geven aan de regering dat er meer gekeken wordt bijvoorbeeld naar grote bedrijven, naar grote vermogens. En waarom vinden ze het belangrijk om dat nu te doen? Het is voor hen een nu of nooit moment, omdat heel wat van die hervormingen, denk aan de pensioenhervorming, deze week gestemd worden in het parlement.
1: Ja, het is al de zesde keer dat er wordt geprotesteerd tegen de Belgische regering De Wever. Er zijn duizenden mensen de straat op gegaan. En ook al doet Nederland niet mee, de kans dat Marcel uit Voorburg vanavond het Songfestival gaat kijken is 100%. Ja, hij is zo'n fan dat hij bijna alle liedjes die ooit hebben meegedaan thuis heeft liggen. Op cd of vinyl. Omroep West ging langs om het te testen.
4: Nederland in 1972.
5: Sandra en Andres. Onze komt de liefde gaat.
4: Verenigd Koninkrijk in 1981.
5: Buckfish. Making your mind up.
4: Zweden in 1984.
5: Ja, dat was het min of meer tragische jaar waarin weer zo'n lied won waarvan je denkt, hoe kan dit winnen? De herries. Nou ja, alleen al tekst. Digiloo, digilee. Er waren in die tijd ook wel wat schuine varianten op in Nederland.
1: In totaal heeft Marcel meer dan 1000 platen. Vanavond is de eerste halve finale van het Songfestival in Wenen. Te zien op NPO 1. Het weer vanmiddag af en toe zon met in het oosten kans op een bui bij 11 tot 14 graden. Morgen ook wisselvallig met ook kans op hagel en onweer dan bij max 13 graden. 3FM.
6: Ster. Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
12: Voor de makers. Praxis.
13: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: uur geweest op 3FM en dus tijd voor je update van de drie belangrijkste tracks van de dag. Iedere werkdag hoor je wat er belangrijk is in de muziekwereld in de 3 over 12 van 3FM. De lijst begint vandaag met Fever Dream, de superhit van Alex Warren op nummer 3.
1: 3 over 12, nummer 3.

0: the heart of North the Star.
1: De meest gestreamde track van Nederland.
2: 3 over 12.
1: Roxy Dekker en Kevin staan inmiddels al bijna een week bovenaan de streamingchart met Jij Hebt Mij. Je hoort dus op nummer 2 in de 3 over 12 van 3FM. Heel goedemiddag. Mijn naam is Mark. Fijn dat je 3FM aan hebt staan op je dinsdag. Je valt midden in de 3 over 12. Iedere werkdag meteen na 12 uur nemen we samen de 3 belangrijkste liedjes van de dag door. Zodat je weet over welke platen gepraat wordt en wat er gaande is in de muziekwereld. Op dit moment heeft Noah Kahan het nummer 1 album over ongeveer de hele wereld te pakken, waaronder ook in Nederland. The Great Divide is al bijna 4 maanden uit en is, nou ja, een, zeg maar steady as she goes, een enorme internationale hit geworden. Zijn terugkeer 4 jaar na zijn album Stick Season heeft hem ook de belangrijkste track van deze week opgeleverd op 3FM, namelijk de 3FM Mega Hit. Die staat dan ook vandaag bovenaan de 3 over 12 van 3FM. Het is Noah Kahan, American Cars. 3FM.

liedje ook, hè, deze. Ik ben fan van deze man, dus nou, ik was sowieso blij met dit liedje en met het hele album waar het op staat. Maar met elke keer dat ik hem hoor, vind ik hem ook steeds iets leuker worden. Noah Kahan en American Cars is de mega hit van 3FM van deze week. Heel goedemiddag. Mijn naam is Bart, het is dinsdagmiddag, maar...

heb altijd zo'n kronkel in mijn hoofd die zich dan afvraagt... als Gordon Ramsay thuiskomt, wat kookt hij dan? Flikkert hij ook wel eens gewoon zo'n bak kant-en-klare bami van de Albert Heijn in de magnetron? Of mensen die in de schoonmaak werken de hele dag, is hun huis thuis dan ook spik en span? Nou, zo vraag ik me dit ook altijd bij artiesten af. Wat luisteren zij nou als ze thuiskomen? Boeit muziek ze überhaupt wel een beetje? Nou, naar hun eigen muziek luisteren artiesten vaak niet, dat weten we. Maar wel vaak naar anderen. Je hoort net Niall Horan, die zit bijvoorbeeld helemaal in een Olivia Rodrigo-fase. Hij is een groot fan van haar, vertelde hij in een interview van de week. Mede omdat zij, let op, stukje muziektheorie, The Bridge teruggebracht heeft in de popmuziek. Een stukje voor of na het refrein dat even net een beetje anders klinkt dan de rest om te breken met de stijl van het liedje. Hij noemt dit wat je nu gaat horen een van de meest bepalende momenten in de muziekwereld van de laatste jaren. The Bridge van Driver's License van Olivia Rodrigo. En toen zei hij, ja, dat heeft mij geïnspireerd om zelf ook weer een bridge te maken in mijn liedje. Die klinkt dan zo.

koor voor een bridge, maar is in principe gewoon het refrein. Maar dan doe je er een paar keer ja, oké, overheen. Maar goed, hij vindt het in ieder geval een van de meest invloedrijke artiesten van dit moment. En dat is er wel weer heel lief van hem. Niall Horan, Dinner Party, hoorde je bij 3FM. En dit zijn B.O.B. en Hayley Williams.

0: Borrelcynic, Borrelcynic, shoot.
1: Een Texas Hold'em.
2: Met 3FM ontdek je nog.
1: Het lijkt me zo lekker om artiest te zijn en dan sorry te kunnen zeggen met een liedje. Ik haal vaak dan een chocoladereep of schrijf ik een kaartje of stuur ik een appje als ik iets totaal verziekt heb. Maar Tom, de zanger van Blossoms, die dacht, ik schrijf een liedje over een situatie die ik heb meegemaakt en die pijnlijk herkenbaar is. Dus onthoud hem even, stuur deze potentieel naar iemand die je pijn hebt gedaan met een onhandige opmerking. Want heb je wel eens gedacht dat je goed weg zou komen met een bot grapje en dat het helemaal verkeerd viel? Ik denk ik dagelijks en dan moet je daarna, daar is het woord schoorvoetend voor uitgevonden, moet je dan daarna, was ook niet handig, had ik ook niet moeilijk. Nou, Tom had dit ook van Blossoms. Die had ruzie met zijn vrouw en die dacht, ik maak wel een grapje over dat ik wel alvast de scheidingspapieren kan ophalen als het zo doorgaat. Grappie viel niet zo lekker bij zijn vrouw en als we dit liedje moeten geloven, zei hij toen tegen haar, sorry, dan maak ik wel een liedje om mijn excuses aan te bieden. En toen zei ze, als je dat doet, heb je wel echt kloten. Als je over dit gesprek een liedje gaat schrijven, om sorry tegen mij te zeggen. Maar het is wel exact wat hij gedaan heeft. Lekker meta, daar hou ik van. Dat liedje is het nieuwste liedje van zijn band Blossoms geworden. Je hoort het nu en het heet uiteraard A Joke About.

Where's My Husband bij 3FM. Popmuziek is geen negatief label. Knoop het in je oren van achter en van voren. Misschien denk je helemaal niet zo hoor, maar ik ken mensen die dan zo... ja, vind ik een beetje popmuziek. Alsof popmuziek iets heel slechts is om te maken. Terwijl de kern van popmuziek is, het staat letterlijk voor popular music. Het is muziek die mensen leuk vinden, met goede catchy refreintjes. Dingen die sterk blijven hangen, goed gezongen, goed geproduceerd. En ik had het hier laatst over met deze man, die een aantal weken terug de 3FM...

0: Plant noodgeval hoorde je bij 3FM. Zometeen na ene maak jij kans op de 3FM kantoorplant. Honderden huiskamers en werkplekken in Nederland heeft hij inmiddels opgefleurd met zijn blije koppie en het 3FM logo dat in het blad staat en het naamkaartje waarmee die komt, want de 3FM kantoorplant heeft al een naam. Je kan hem binnen een paar minuten hier winnen.
1: Zometeen

0: Viking Hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon Kozijnen.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
13: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
14: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
15: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.

0: Precies 1 uur, het nieuws krijg je van Stef Bandstra.
1: Goedemiddag, ons vertrouwen in de politiek was vorig jaar ontzettend laag. NOS op 3. Slechts 21% had vertrouwen in politici. En dat is het laagste niveau sinds 2016, toen het voor het eerst werd gemeten. Het Sociaal Cultureel Planbureau vertelt wat voor redenen mensen geven voor dat lage vertrouwen.
2: Er zijn grote problemen in Nederland, maar de politiek lost dat eigenlijk niet op. Ze zijn met zichzelf bezig. En we zagen dat vooral het kabinet Schoof in die laatste periode heel erg impopulair was, eigenlijk onder alle kiezersgroepen.
1: En mogelijk is het vertrouwen inmiddels wel weer wat hoger, omdat we nu een nieuw kabinet hebben. Van alle leeftijdsgroepen hebben 15 tot 25-jarigen het meeste vertrouwen in de politiek. En Nederlanders tussen 65 en 75 het minste. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen, omdat in 2023 de post te vaak te laat bezorgd werd. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat ze te weinig personeel hebben. Maar daar heeft de toezichthouder geen boodschap aan.
3: Ze moeten doen wat nodig is. En daar kunnen betere arbeidsvoorwaarden bij helpen. Daar kan innovatie bij helpen. Dat is aan PostNL. Wij zijn er om toe te zien dat PostNL voldoet aan de wet.
1: Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, dat is een gids die klimmers begeleidt, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Hij is al de 5e bergbeklimmer deze maand die een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. En in Japan zijn zakken chips in het nieuws.
4: Potato chips nado no package wo junji shirokuro no 2-shok ni henkou suru to torikisaki ni tsutaete ita koto ga wakarimashita.
1: Ja, je hoort het hem zeggen. Een Japanse snackmaker gaat binnenkort hun populairste chips verkopen in zwart-wit verpakking. Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. Nou, ook een Japanse drankenfabrikant neemt maatregelen en gaat etiketten niet meer bedrukken. Japanse fabrieken zouden die grondstof uit China kunnen halen, maar daar willen ze juist economisch minder afhankelijk van zijn. Gaan we even naar het weer toe. Vanmiddag af en toe zon met in het oosten kans op een bui bij 11 tot 14 graden. Morgen weer zo'n wisselvallige dag met ook kans op een hagel en onweer dan bij maximaal 13 graden.
0: Brievenverkeer dan van de ABB. Handjevol met files. Twee wat langere die staan rondom Utrecht. Komt omdat daar een ongeluk gebeurd is. Inmiddels is dat opgelost en is de weg weer vrij. Maar op de A12 tussen Arnhem en Den Haag bij Knoopend Oude Rijn moet je nog maar 33 minuten rekening houden. En de andere kant op, ook voor Knoopend Oude Rijn, want daar is het ongeluk gebeurd. Ook op dit moment 33 minuten vertraging. Andere files zijn op dit moment 10 minuten of korter. 3FM.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
10: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
11: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
10: Die andere stuiterbal daar.
11: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
12: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen
13: echt bert strikt. Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
14: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
15: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
0: 3FM. Mark Meijer. Gegroet, het is dinsdagmiddag, het is 1 uur geweest. Heb je radio op 3FM, goede keuze, want alleen hier krijg je zowel de nieuwste Bruno Mars als de Far East Movement, als Son Milieu met Dark Before.

Like a G6. 3FM met de Far East Movement, Like a G6 hoorde je. Ik wil je even voorbereiden op wat er nu gaat komen. Het wordt educatief, alsmede hilarisch. Ik denk een van de mooiste dingen die je ooit gehoord hebt. Dan ben je er gewoon alvast op voorbereid.

0: zit in het blad en hij kan gratis en niks voor jou. Gratis en voor niks voor jou zijn. Hij komt dan met een naamkaartje, want ze hebben allemaal al namen, dus daar hoef je zelf ook niet meer over na te denken. Het enige dat je hoeft te doen om dat plantje in je bezit te krijgen, is even goed luisteren naar BN'er met een baan. Ik heb een bekende Nederlander een nieuwe baan gegeven, omdat het soms gewoon leuk is om te horen hoe die bekende Nederlanders zouden klinken als ze iets totaal anders zouden doen. Kan je dat beeld een beetje zo voorzien? De magie van radio. Auditive storytelling. Anyway, je hoort de stem van een bekende Nederlander. Je hoort allemaal geluiden van een nieuwe baan. De vraag is, wie is deze BN'er en welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven?
1: Ik heb haar voor het eerst ontmoet, toen was ze 18. Ik had een radioprogramma waarin ik live bands het over de vloer kreeg. En wij wilden heel graag Keen hebben. Want Keen was toen fucking hip. En toen zei de platenmaatschappij, dat is leuk, maar dan hebben wij een jonge meid en die moet je er dan bij nemen. Dat is een barter deal. Dus als jullie Keen doen, dan moeten jullie ook deze vrouw boeken, want anders krijgen jullie Keen niet. Nou, dat is van, oh god, nou oké, prima. Wie is dat dan? Amy Winehouse. En die kwam toen langs. Heel weinig publiek, want niemand kende Amy Winehouse.
0: No. Een iconische stem. Ik heb iets te veel op de stem zitten letten. Misschien jij ook wel, dan verdwijnt het beroep naar de achtergrond. Maar de vraag is, wiens stem hoorde hier en welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven op basis van de achtergrondgeluiden die je hoorde? Antwoord is welkom via de NPO Luister. Heb je maakt kans op het kantoorplantje. Nu op 3FM, de nieuwste Bruno Mars. Die heet Risk It All.

0: Daan, goedemiddag.
1: Middag.
0: Hallo. Jij, ik was nog niet eens uitgepraat en ik zag jouw antwoord al binnenkomen. Heb jij inside information of zo? Hoe werkt dit?
1: Nee, ik herken gewoon die stem uit duizenden.
0: Ah, dat is te begrijpen. Hey, Daan, jij bent geluidstechnicus. Wat vind je van mijn mixkunsten?
1: Gaat lekker tot nu toe.
0: Ja? Ben je content?
1: Ik ben content.
0: Weet ik, voor irritant. Jij bent weekendwerker, want ja, jij zit. Ik neem aan dat je dan podiumgeluidstechniek doet voor theaters of festivals of wat dan ook, optredens.
1: Klopt.
0: Het lijkt me een waanzinnige baan om te hebben als je het een beetje goed kan, want je krijgt stondladingen aan kritiek over je heen. Maar het lijkt me ook wel heel leuk om zeg maar het best seat in de house te hebben bij een optreden of wat dan ook, dat jij helemaal bepaalt hoe strak, hoe goed het klinkt.
1: Precies.
0: Ik breng me deze vraag. Moet jij wel eens iets een beetje, bijvoorbeeld een gitaar of een drummer of zo, wat dan ook, even wat verder dichtschuiven omdat ze er helemaal geen reet van kunnen? Of is dat niet jouw baan?
1: Af en toe wel.
0: Ja, serieus? Ja. Dus als iemand er echt helemaal niks van kan, dan doe je dat even wat zachter.
1: Dan zet ik hem iets meer op de achtergrond, inderdaad.
0: Grandioos, wat goed. Hey, dat betekent dat jij goed oor voor geluid hebt en dat jij dus ook dingen goed uit elkaar kan scheiden. Dat helpt natuurlijk bij BN'er met een baan. Want de vraag is, welke BN'er geef ik een nieuwe baan? Ik ga het heel veel voor de mensen die het gemist hebben net nog één keer de opgave laten horen.
2: Ik heb haar voor het eerst ontmoeten, was ze 18. Ik had een radioprogramma waarin de liveband over de vloer kreeg. En wij wilden heel graag Keen hebben. Want Keen was toen fucking hip. En toen zei de platenmaatschappij, dat is leuk, maar dan hebben wij een jonge meid en die moet je er dan bij nemen. We hebben een Bartlett Biel, dus als je die Keen doet...
0: Zeg het maar, van wie was die iconische stem? Wat voor werk was die aan het doen?
1: Het is Erik Couton en hij is hovenier.
0: Ja, hovenier, heb jij helemaal goed gehoord. En die stem...
2: We hebben een radioprogramma waarin ik livebands over de vloer kreeg. En wij wilden heel graag Keen.
0: Radioprogramma waar ze heel graag live bands over de vloer wilden hebben. Keen, dan kan het eigenlijk alleen maar over 3FM gaan. Erik Couton, onze oud-collega inderdaad. En tegenwoordig onder andere ook acteur en presentator. Heb jij helemaal juist gehoord als hovenier?
1: Hoppa.
0: Dat betekent dat jij de 3FM kantoorplan gaat krijgen. Niet zoals Erik zojuist deed, snoeier erin zetten. Dat vinden we niet leuk. Maar hij komt naar je toe en hij heet Jeroen, jouw plantje.
1: Nou, dankjewel.
0: Jeroen komt eraan en geniet van je rustige huishouddagje, wat er niet gewerkt hoeft te worden vandaag.
1: Komt helemaal goed.
0: Dag dan.
1: Fijne uitzending.

vertellen van hun optredens. Op verschillende bevrijdingsfestivals en andere plekken waar ze stonden op te treden. En ik weet, dit is common knowledge. Dit is zeg maar algemene kennis voor iedereen die Kensington een keer heeft zien optreden in de afgelopen anderhalf jaar. Maar ik blijf het zo leuk vinden om te zien dat ze alle liedjes die ze gemaakt hebben met Eloy, de vorige zanger er nog bij, dat ze die nog steeds doen en dat het zo goed past bij hun nieuwe zanger Jason. Dus of die selectieprocedure is heel goed geweest en ze hebben een zanger gevonden die perfect ook bij het oude materiaal van Kensington past, wat gedeeltelijk ongetwijfeld waar is. Of Jason kan zich geweldig goed aanpassen. Want die liedjes, hij brengt ze zo goed en zo overtuigend. En zijn stem klinkt echt uitstekend. Naast het nieuwe materiaal dat je zojuist hoorde van Kensington, Living 4. Capital Cities en Sam Fender en Olivia Dean hoor je in een paar minuten hier. Hey,

van Sam Fender en Olivia Dean. In Engeland staan ze middels 10 weken onafgebroken op de nummer 1 in echt iedere hitlijst die je daar kan bedenken. En dus, toen Olivia Dean vorige week in Londen speelde, had toch iedereen wel de grote verwachting. Ja, als hij daar op het podium staat, dan zal het toch wel, De teleurstelling is echt groot. Ik ben helemaal niet per se de allergrootste Bluff-fan aller tijden, maar ik ben 2 keer bij een concert van Counting Crows geweest en 2 keer dacht ik, ja, zou het toch leuk zijn als Pascal van Bluff dan even op het podium komt om samen Holiday in Spain te doen. Nou, dat deden ze nooit. Gelukkig wist Olivia Dean wel precies wat haar publiek wilde hebben, namelijk Sam Fender, en daar was hij dan dus ook. Want daar stond hij dan op het podium. Deden ze hem nog een keer samen, ongeveer 1 jaar nadat ze dat ook deden. Toen bij een show van Sam. En toen kreeg dat liedje deze legendarische status. Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Hoorde je bij 3FM met Loon is in een paar minuten. Na My Love van Justin Timberlake.

I Got Five On, het hoorde je bij 3FM. Stel je nou toch voor dat je zo naar iets uitgekeken hebt en dat dan het is totaal in de handen van iemand anders, dat het dan niet doorgaat. Gewoon met je beste vriend of vriendin besluit dat je een heerlijke avondje gaat terrassen, daarna nog even naar de karaokebar en dat diegene dan zocht zegt, ja, ik weet het niet, nee, misschien toch niet. Als je er zoveel zin in, gaat het niet door. Ik heb toch een beetje te doen met Jelly Roll. Nooit gedacht dat ik dat in mijn leven zou hebben, want het zou zeggen. Want het gaat volgens mij hartstikke goed met de jongen. Behalve het feit dat hij op de Big Ass Stadium Tour mee zou gaan van Post Malone. De grote stadiontour, dat is letterlijk wat het betekent, van Post Malone. En dat Post die last minute heeft gezegd, nee, ik weet het nog niet. Ik ben nog niet tevreden met hoe het eruit ziet in de tour en het podium. We gaan het toch niet doen. Jelly Roll die hele tour door zijn neus geboren. Nou, gelukkig hoeft hij verder niet te mopperen. Liedje voor het WK gemaakt dat goed gaat. En dit nieuwe liedje op de playlist van 3FM. Het komt allemaal wel oké. Is overigens ook de titel van dit liedje. I'm Good is de nieuwste Jelly Roll bij 3FM.

Taylor Swift, 3FM, je hoorde Open Light. Hardlopen schoenen aan, klaar voor de eindsprint van de werkdag die je zo meteen inzet. Met Obi Rijmakers erbij, heeft een nieuwe megahit memory voor je. Heeft diep in de archieven gedoken voor een megahit uit vervlogen tijden. En later vandaag ook nog een Hocus Focus mix zien waarmee je even die laatste kleine push geeft om je laatste taak af te ronden. Zet hem op.

0: Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Hey, goedemiddag. Het is 2 uur precies. Zo met de muziek van Jay-Z en Alicia Keys, Empire State of Mind, ook Shannon Spyro. Eerst wordt je bijgepraat over het laatste nieuws. Stef Bandstra.
3: Goedemiddag. Rusland voert weer nieuwe aanvallen uit op Oekraïne. NOS op 3. Nadat het staakt het vuren afliep, werden ruim 200 drones de lucht in gestuurd in de richting van Kiev, zegt president Zelensky. En ook Oekraïne stuurde drones de lucht in, waardoor het vliegverkeer in een deel van Rusland een tijdje stil lag. Dan gerechtigheid voor de man achter deze plaat. Let's get down, to business. Give you one more night to get it. DJ Chesto natuurlijk, het ging inderdaad om business, want hij sleepte een Amerikaans belastingkantoor voor de rechter vanwege verkeerd belastingadvies. Chesto krijgt nu gelijk en krijgt 14 miljoen euro schadevergoeding. Volgens de rechter heeft zijn Amerikaanse advocaat hem niet goed ingelicht over het feit dat hij ook in de VS belasting moet betalen, want daar woont Chesto grotendeels. Jarenlang vulde de DJ daardoor zijn belastingaangifte verkeerd in, wat hem meer belasting kostte en ook boetes. Het reclamespotje waar het afgelopen jaar de meeste klachten over binnenkwamen bij de stichting Reclamecode ging over de Fright Nights van Walibi. Er kwamen 889 klachten over binnen over deze reclame, waarin te zien was hoe een vrouw in een glazen kooi wordt geveld.
4: Hey, die handen.
3: Daarna valt de vrouw door een shredder en zit alles onder het bloed. Walibi trok de reclame al terug na veel kritiek, omdat rond die periode ook Lisa van 17 werd vermoord en er veel aandacht was voor femicide. En examenleerlingen op een school in Breda keken een beetje gek op toen ze de examenzaal inkwamen. De muur van de gymzaal hangt helemaal vol met groene planten. En het bedrijf dat het heeft geregeld weet waarom.
5: Het onderzoek weten wij dat planten kunnen helpen stress te verlagen. Nou, wat is een van de meest stressvolle periodes? Examenperiodes.
3: Ja, de leerlingen zien dus nu een halve jungle in de zaal. Alles om de stress een beetje te verlagen. Maar of de leerlingen het ook echt nuttig vinden.
6: Ik was er eerder van afgeleid van die planten dan ik echt dacht van wow.
7: Ik heb ze eerlijk gezegd niet echt per se gemerkt.
8: Ja, ik zat helemaal vooraan de eerste rij. Dus ik had wel goede zicht op die planten.
3: En heeft het geholpen?
8: Voor mijn gevoel niet heel erg.
6: Het zag er gezellig uit, maar voor de effecten die qua van oh, het is rustgevender en dat heb ik echt niks van gevoeld.
3: Gaan we nog naar het weer toe. Vanmiddag af en toe zon met in het oosten wel kans op een buitje. Het is 11 tot 14 graden. Morgen een wisselvallige dag met ook kans op hagel en onweer dan. Maximaal 13 graden wordt het.
2: Oké, thanks Stef. ANWB verkeersinformatie. Grote bonje op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stoel en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Daardoor loopt alles in de soep en heb je op dit moment 3 kwartier vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam over Schie. Die valt daar dan vergeleken weer een beetje mee. Het asfalt wordt daar gerepareerd. Tuurlijk, 10 minuten vertraging. En de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom tussen Knoopend Stellenplas en Knoopend de Poel. Daar ook 10 minuten. 3FM.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen,
4: Wow!
11: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
14: Voor de makers. Praxis.
15: 3FM. Obi Rijmakers.
2: Ach, het werkt toch een stuk lekkerder met de fijne muziek van 3FM. Laat ik die nou net voor je hebben. Sienna Spyro komt er zo meteen aan. Ook Harry Styles hoor je met American Girls naar Jay-Z en Alicia Keys.

Mr. Harry Styles, American Girls bij 3FM. Hey, goedemiddag. Het is 13 minuten over 2, open hier op je radio. Hoe ga je? Wat lekker dat we samen even door de werkdag knallen. Vind ik nice, gezellig. Doe nog even een toertje koffie uit de maat voordat de cafeïne cut-off zich aandient. In principe kan je nu nog een triple espresso super macchiato cortado chai latte drinken. En dan lig je vanavond niet stuiterend in je bed. Denk ik hoor. Pin me er niet op vast. Ik vind het ook wel even goed om elkaar wat beter te leren kennen. Ja toch? Zal ik dan beginnen? Mijn favoriete soundtrack ooit gemaakt voor een film. Ben benieuwd. Ken je deze? Van Kenny Loggins uit Top Gun. Ach, goede film ook, hè? Charlie met die krullen. Oh, nou goed, genoeg gekweld. Maar wat is volgens jou dan de beste filmsoundtrack op Moeder Aarde? Ga je voor een James Bondje of een van de honderden klappers van Hans Zimmer? Ik denk dat het in 2026 voor heel veel mensen de soundtrack van de tweede The Devil Wears Prada film gaat zijn. Onder andere Olivia Dean zit erop, maar ook Lady Gaga en Doechii. En natuurlijk die van Sienna Spiro. Hoor je nu op de nummer

voor jou misschien gewoon een lekker liedje om even op te werken. Die Hot Right Now. Maar in Engeland staat hij dus oprecht in de geschiedenisboeken. Het werd de eerste Britse drum and bass plaat ooit die op nummer 1 kwam te staan in de hitlijsten daar. 2012 werd hij gemaakt door DJ Fresh. En niet te vergeten, want ze was toen echt ster van de show, Rita Ora. Die is niet zoveel meer bezig met muziek tegenwoordig. Ik zie haar vooral met een nieuwe kledinglijn bij de Primark, dus daar verdient ze volgens mij 4 euro per maand mee. Bij deze de oproep, kom alsjeblieft terug met dit soort bangers. Heel graag. Je luistert naar 3FM, de plek waar je komt voor tijdloze tracks en ook nieuw talent. Met nu 3FM Talent Luna, dit is Pauze. Ik krijg

Je bent met 3FM de nummer 1 in nieuwe muziek. De nieuwste van Sommer hoorde je. Met een liedje over jou. Ja, jij. Echt. Want jij hebt namelijk de potentie om even ziek hard je muzikale brein te kraken. En te laten zien dat je een big player bent. Binnen nu en een paar minuten krijg je een oude 3FM megahit van me. Megahit Memories. En dan is aan jou de eer om alvast even heel kort te luisteren. En te raden welke dat is. Is een moeilijke opgave. Het is niet voor iedereen weggelegd. Oké, als het je niet lukt. Ik heb 1 seconde van die megahit memory losgeknipt. Luister goed of je kunt horen welke dat is. Dat was het. Oh, wel een pittig hoor. Als je herkent wat je net hoorde, wees welkom via de NPO luister. Gooi maar over de schut in. Kijk al een Khalid, hoor je nu.

Ja, ben je er klaar voor? Nieuwe werkdag, nieuwe mega-hit Memories. Ik ben even in de archieven van 3FM gedoken op zoek naar een mega-hit uit vervlogen tijden. Eentje die je niet zo vaak meer hoort, die maar wel echt heel erg goed is. Waar je dan toch even blij van wordt. Vandaag een artiest die echt de ene na de andere collab heeft gefixt. Sam Smith, kleine greep uit het lijstje. Sam werkte samen met Calvin Harris, Disclosure, Hozier, Kim Petras, Charlie XCX, Normani, Naughty Boy, Ed Sheeran. Ik kan echt nog wel even doorgaan, serieus. Een icoon in de muziekscene, maar vandaag solo met een mega hit memory op 3FM. Onder andere Marcello, Arjan, David, Siree, Alexander, Wouter en Guido wisten hem al te herkennen. Ik liet er even één korte seconde van horen. Het was de allereerste solo hit voor Sam Smith ooit. 2014, 12 jaar geleden alweer. Het jaar dat we voor het eerst Koningsdag vierden in plaats van Koninginnedag. Toen de ALS Ice Bucket Challenge geïntroduceerd werd in de wereld. De Markthal in Rotterdam werd geopend. En het was het jaar waarin Sam Smith openlijk uit de kast kwam. Voordat Sam 4 jaar later diens pronouns veranderde in die diens. Fantastisch jaar met als kers op de taart. This is true, I'm not good, I don't understand. Deze mega hit memory. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan.

0: Als je als 82-jarige man helemaal verzot bent op een meisje van 28, wat vinden we daar dan van? Ja, wacht, ik moet even mijn incognito tabblad sluiten.
1: Moment.
0: Maakt verder ook geen hol uit voor het verhaal, hoor. Ik denk dat Zara Larsson er ongelooflijk blij mee is. Dat is namelijk de dame in kwestie. Mick Jagger is de oude viespeuk. Vul ik even in. Hij zei namelijk vooral heel erg fan te zijn van haar muziek. En ook geen successupporter, al sinds 2018. Hij heeft op zich de moves like Jagger. Zou hij dan ook dat ene dansje uit Lush Life wel eens proberen thuis? Dat hoop ik dan heel erg. Je bent met 3FM, Zara Larsson hoorde je. Dit is The Fray, How to Save a Life.

was lekker werken met de muziek van 3FM. Damian en David hoorde je the first time. Mijn naam is Obi. Ik beloof je, je bent beter af met 3FM dan zonder. Daar zorg ik voor. Met de allermeeste platen van heel Nederland. En goeie ook. Olivia Rodrigo hoor je zo meteen. Drop Dead, de nieuwste. Mike Posner komt eraan. I Took a Pill in Ibiza. Tupac hoor je ook nog. En eerst Blackstreet. Dat is No Diggity.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Oh, nee hè.
5: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: 3FM.
5: Hey, goedemiddag. Het is 3:00 precies. Zometeen muziek van Olivia Rodrigo, ook Miles Smith en Niall Horan. Komen eraan. Eerst wordt je bijgepraat over het laatste nieuws. NOS op 3 met Stef Banstra.
6: Hallo?
7: Ja, goedemiddag. Hey. Justitie gaat ervan uit dat er meer slachtoffers zijn in een grote misbruikzaak rond een kinderdagverblijf in Amsterdam.
8: NOS op 3.
7: Invalmedewerker Jan B. wordt tot nu toe verdacht van 6 ernstige dingen, vertelt deze verslaggever van AT5.
9: We weten dat hij is aangehouden voor een poging tot verkrachting van een 2-jarig meisje op een locatie van kinderopvang Partoe in Amsterdam-Oost. Daar wordt hij van verdacht, maar daarnaast zou hij ook kinderporno hebben vervaardigd van een 3-jarig jongetje en een baby. Dus dat is een greep uit de verdenking op dit moment.
7: Het OM denkt dus dat er meer slachtoffers zijn, maar ze zeggen niet hoeveel. En het is ook niet duidelijk of Jan B. ook vervolgd gaat worden voor die extra feiten. Drankjesmaker Stelt stopt met een reclamecampagne op straat. Daarin worden hun drankjes met alcohol aangeprezen als limonade. Er kwam kritiek op en daarom gaat Stelt meer benadrukken dat er alcohol in zit. In Loosdrecht zijn vanochtend de eerste bewoners aangekomen bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Een groep van 70 alleenstaande mannen blijft daar een tijdje in het oude gemeentehuis. De gemeente heeft expres niet gezegd hoe laat die mannen vanochtend aankwamen, omdat er van tevoren vele protesten waren tegen hun komst. Ja, en Nederland doet niet mee. Maar dat betekent niet dat er geen Nederlanders naar het Songfestival gaan. Deze fan is gewoon naar Wenen gereisd.
10: Ik sta heel erg achter dat we dus als Nederland niet gaan. Echt super stoer. Een heel duidelijk statement. En dan vragen mensen van ja, waarom ga je dan alsnog? En dan zeg je ja, ik ging ook wel soms ondanks Nederland naar Eurovisie. Dus het is niet dat we altijd de beste inzendingen hebben gehad.
7: Hij heeft zijn plannen wel aangepast vanwege de spanning die er rond het festival hangt door de deelname van Israël.
10: 2 jaar geleden waren we in Malmö. Ik voelde me best wel onveilig vaak. Dus wij gaan nu ook niet voor in de zaal staan, maar we hebben een zitplek genomen om weg te kunnen als het naar wordt.
7: Vanavond is de eerste halve finale van het Songfestival. Donderdag de tweede en komende zaterdag is dan de finale. Volgens de wetkantoren is Finland de grote favoriet. Het weer nu droog, later vanavond wel nieuwe buikjes die overtrekken. Morgen wisselvallig, er trekken dan stevige buien over met ook kans op hagel en onweer. De temperatuur dan maximaal 13 graden.
5: Alright, thanks Stef. ANWB verkeersinformatie, A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Binnen een half uur vertraging komt er bergingswerkzaamheden. De A9 Diemen richting Alkmaar tussen Amsterdam, Belmermeer en Aalsmeer. Half uur, 2 rijstroken zijn er dicht. En de laatste die valt op de N36 Almelo richting Ommen. Tussen Almelo Noord en Westerhaar, daar heb je een half uur door een ongeluk.
8: 3FM.
11: Ster. Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
12: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
13: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
14: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: 6 bekende Nederlanders gaan de Bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
17: Ah, ik wil uit!
16: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
18: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
19: Hoi, weg man.
16: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
20: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
22: Steen, evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
0: 3FM. Obi Rijmakers.
13: In principe geef ik echt geen bal om voetbal, maar ik vind het heel interessant geworden. Ik ben fan geworden van een klein Spaans clubje en dat heeft een bijzondere reden. Vertel ik je dadelijk.

de dag nog wel meemaken dat voetbal mij kan interesseren. Oh ja, het boeit me eigenlijk nog steeds vrij weinig. Maar ik ben wel verliefd op Olivia Rodrigo. En zij is tegenwoordig te zien op de populairste sportshirtjes van de wereld. Die van FC Barcelona. Sterker nog, dat is haar merchandise op dit moment. Heeft er volgens mij iets mee te maken dat Spotify dan weer de hoofdsponsor is van Barça? Nou ja, goed moment ook wel om dat te regelen. Barça is van het weekend kampioen geworden in het bijzijn van Olivia Rodrigo. En dat weet ik, want ik ben fan van knappe vrouwen. Speaking of which, we werken toe naar een nieuwe middagshow met Barend en ook Banner over een uurtje op je radio. Tot die tijd krijg je de meeste muziek van heel Nederland van mij.

0: Levinson.
1: De meeste muziek van heel Nederland. Tupac hoorde je aan Changes bij 3FM. Een hele goede middag. Het is 7 minuten voor 3:30. Mijn naam is Obi, standing in op de plek van Sophie. Ga je lekker vandaag? Alles kids? Nog een toertje koffie uit de maand nog? Is oké, hoor. Heb ik je wel eens verteld over Lieve Indie? Dat is een genre, het is mijn lievelingsgenre. Ik ben voorzitter van de Lieve Indie Fanclub. En om heel eerlijk te zijn, ben ik ook het enige lid. Want ik heb het eigenlijk zelf bedacht, dat genre bestaat helemaal niet. Het gaat om bands uit Australië, uit Engeland. In Ierland zitten er ook best wel veel, soms in Amerika. En die maken fantastische gitaarmuziek. Echt die muziek die je aan wil zetten op zaterdag. Dat je dan wakker wordt en de zon al schijnt buiten. Dat de koffie staat te pruttelen. En dat je weet, ik ga zo meteen naar buiten in mijn lievelingsoutfit. Ik ga in de maat van de muziek lopen. Dat is zo lekker. Niet per se de hele rocky kant van de gitaar opzoeken, maar juist dat het een beetje klinkt als een gezellige dag. En Spacey Jane uit Australië maakt fantastische Lieve Indie muziek. Ik hou hier zo van. En jij ook, denk ik. Draai ik extra vaak voor je 3FM. Spacey Jane, dit is Do You Really Love Her?

0: zei ik?
1: Ja. Geen woord aan gelogen, toch? Fucking goed liedje. Ach, ik ben hier zo verliefd op Spacey Jane of 3FM en Do You Really Love Her?
0: Als je dit nou leuk vond en je denkt ik wil daar meer van horen, heb ik een hele playlist voor je gevuld. Kun je vinden op Spotify, ook

0: Drake, Wizkid en Kyla One Dance bij 3FM.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Ja, kijk, bij miljoenenjacht, dan kun je weglopen, dan krijg je een nieuwe auto. Maar wat heb je daar nou eigenlijk echt aan? Ja, die van jou doet het toch nog prima. En anders heb je altijd nog de ouderwetse gezellen voor de deur staan. Boeien. Kijk, met 3FM win je echt super nuttige prijzen. Vind ik wel echt. Je krijgt de 3FM snoeppot van me zometeen. En dat is een goed gevulde. Die mag je delen met je collega's. En die krijg je in ruil voor het klusje dat je vandaag nog even af moet maken. Ik wil je graag een snoeppot op je bureau cadeau geven, waar je de hele dag door uit kan vreten. Moet je wel het laatste klusje van de dag even goed afmaken. Daarvoor is de Hocus Focus Mix in het leven geroepen. Dat kan op werk zijn, op school, misschien wel thuis. Ik ga er dan voor zorgen dat dat laatste klusje ultiem lekker weggewerkt kan worden met een mix van fantastische 3FM-tunes. Ik zag Jean-Paul er al tussen staan. Dan weet je dat het een mooie dag wordt. Stuur je

0: Focus Mix.
1: Alright, let's go. Ben je klaar voor om je klussen op je to-do-lijstje voor vandaag nog even af te vinken? Ik bedoel, over een klein half uurtje begint er alweer een nieuwe editie van de middagshow met Barend en Benner. Die wil je van voor tot achter horen, dus je moet opschieten. Daarom in het leven geroepen de Hocus Focus Mix, zodat je laatste loodjes even net wat lekkerder weg te werken zijn. Vandaag een goed dansbare Hocus Focus Mix met onder andere Delirium, Sophie Alice Baxter en Oscar and the Wolf. Goed genoeg om op te kunnen werken, toch? Ja, dacht ik wel. Onder andere Angel is dat van plan. Die zit een berichtje via de NPO Luister-app met 3FM. Die zegt, mijn klusje is een slaapdienst op een woongroep met mensen met een verstandelijke beperking en auditieve beperking. Alright, nou, goed klusje om te doen, toch? Geef even door wat jouw klusje is, waar je mee bezig gaat tijdens de Hocus Focus Mix via de NPO Luister-app. En dan maak je gelijk kans op een goed gevulde snoeppot om te kunnen delen met je collega's. Als je dat wil doen, hè. Spiep. Dit is de Hocus Focus Mix van vandaag.
0: De Hocus Focus Mix.

0: Lekker Hocus Focus mix hier, hoor. Hey Jan.
1: Hallo.
0: Yo. Jij installeert nooduitgangverlichting.
1: Ja, dat klopt. De nooduitgangbadjes.
0: En jij moest hoe ver rijden vandaag om een lampje te vervangen?
1: Nou, ik zat gisteren in Purmerend en Hoorn. Toen ben ik warm gaan slapen in een hotelletje. En toen ben ik vanmorgen naar Deventer toegegaan en van Deventer weer naar Apeldoorn. En dan ga ik weer naar Emmen.
0: Godskanonnen. Jij krijgt per uur betaald, dat kan niet anders.
1: Ja, zeker weten.
0: Lekker naartoe te gaan. Heerlijk. En met Hocus Focus Mixie helpt dat toch wel al onderweg. Dat kan ik me goed voorstellen.
1: Ja, heerlijk.
0: Jan, je krijgt van mij de 3FM snoeppot. Ik ga ervan uit dat je niet echt een bureau hebt. Dus dan kun je hem gewoon in de auto houden. Helemaal opvreten terwijl je onderweg bent naar al die nooduitgangbordjes.
1: Ik heb daar een heel mooi plekje voor in de auto.
0: Heel goed. Geniet ervan, jongen.
1: Hartstikke bedankt.
0: Hoi. Zo, heb je trouwens al in je weer-app gekeken, hè? Volgende week donderdag 26 graden, what the fuck? Deze ga je dan heel veel horen.

0: Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu, voor maar 2 euro, bij Burger King.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
3: Creon Kozijnen.
4: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
5: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: 3FM. Kun je weggestuurd worden bij de rechtbank als je daar komt om te scheiden? Kan dat. Hoe het zit hoor je zo meteen binnen nu een paar tellen. Eerst Stef Bastra, NOS op 3.
12: Goedemiddag, zie je deze vliegen? Ja, dan moet je gelijk je telefoon erbij pakken.
13: NOS op 3.
12: Hoe en wat vertel ik je zo meteen. Ik begin in het Verenigd Koninkrijk. Want de Britse premier Starmer wil blijven. Ook al staat hij onder grote druk om op te stappen. Door schandalen en politieke fouten zat hij al niet lekker in de wedstrijd. En nadat zijn partij ook nog eens flink verloor bij de lokale verkiezingen, willen veel mensen binnen zijn eigen partij en het kabinet dat hij nu ophoepelt. Deze BBC-verslaggever zegt dat de Labour-partij met een flink dilemma zit.
14: We absolutely know for sure that Keir Starmer is one of the most unpopular prime ministers we've ever had. But we also tend to know that the public don't like to see political parties waste time over things like internal processes.
12: Ja, Starmer is niet populair, zegt hij, maar de Britten willen ook niet nog meer chaos. De premier houdt zich voorlopig aan het laatste vast en zegt dat hij door moet regeren. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat hoorde deze verslaggever van AT5 net ook in de rechtbank.
15: Het Openbaar Ministerie zei vandaag op een tweede pro forma zitting dat er dus nog meer verdenkingen aan die te lastenlegging worden toegevoegd. Dus inderdaad kom je erop uit meer slachtoffers.
12: Ja, Jan B. van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. B. werkte als invaller bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. DJ Chesto krijgt een schadevergoeding van dik 14 miljoen euro. Een Amerikaanse belastingadviseur gaf hem jarenlang verkeerd advies. Chesto woont grotendeels in Amerika, maar betaalde daar te weinig belasting en kreeg er zelfs meerdere boetes voor. Volgens de rechter is dat de schuld van zijn belastingadviseur. En vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn is een vogel kwijt. Ja, klinkt zo. Ja, dit is een papegaai, een groenvleugelara om precies te zijn. Hij deed mee aan een soort voorstelling en ging er vandoor, dus in Avifauna. En als je hem ziet, dan wil de organisatie dat je langs belt. Ja, weer nu droog. Later vanavond nieuwe buitjes. Morgen een wisselvallige dag. We trekken dan stevige buien over met ook kans op hagel en onweer. De temperatuur dan maximaal 13 graden.
11: 3FM met het verkeer. De A1 Apeldoorn Amsterdam Hoevelaken 24 minuten. De A9 Diemen Alkmaar van Alsmeer 41. De A12 Utrecht-Duitse grens voor Westervoort 15. En de A20 Hoek van Holland Gouda van Rotterdam Overschie 11 minuten. Rustig aan.
13: 3FM.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
19: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
20: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
21: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
10: Goeie zelfruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Die flitsers met Tom bij TomTom.
22: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.

0: beschamende vertoningen die jij op een rijtje zet. Mag ik wel een klein beetje rustig aan beginnen met de Red Hot Chili Peppers en Scar Tissue?
1: Nee, ik vat me wel dat jij best wel een poëet bent.
0: Wel, hè?
1: Ja, dat rijmen zit bij jou best wel goed. Dat is een rijmelarij.
0: Wel, hè, maar het is ook mooi. Kijk, de woorden poëet en proleet verschillen ook niet zoveel.
2: Ja, ik hoor hier echt een nieuwe Lil Kleine rap, hoor. Zo met proleet en poëet.
0: Ik heb bij Lil Kleine, dat had ik hem eigenlijk willen zeggen, maar zover kwamen we niet.
3: Toen hij te gast was hier.
0: Toen hij hier 2 weken geleden te gast was. Dat is wel, dat merk ik wel bij veel rappers, is dat ze een beetje blijven hangen bij hetgene waar ze bekend mee zijn geworden.
2: Ja.
0: Dus het is niet zo, kijk, bij Barend en Benner merk je echt een hele duidelijke herwaardering van de Nederlandse taal. Een soort veranderende, constante stroom aan terminologieën. Bij die gasten, kijk, zoals Hef is ook een rapper waar ik graag naar luister. Maar die komt, ja, dat is heel veel hetzelfde als dat het in 2014 was.
1: Ja, die verheft zich nooit.
0: Bij Lil Kleine is het ook, in die gele geven we gas, weer een ton op de pas. Dat gooit hij al 100 jaar natuurlijk.
2: Ja, en wat was nou die laatste? Dan probeert hij wat anders en dan gaat hij toch weer terug naar dat. Ik heb drugs, wat was het ook alweer?
0: Ik heb een drugsprobleem, ja. Maar ik ben niet alleen, want al mijn vrienden doen het ook.
1: Ja,
0: zoiets.
1: Maar dat zie je bij veel artiesten toch, dat ze toch teruggrijpen naar hun grootste hit.
0: Ja, en aan de andere kant, ja jongens, Lil Kleine zit vanavond weer in Dubai of in een of andere toko. Wij vreten vanavond gewoon weer de aanbiedingen van de Jumbo. Wie heeft er dan gewonnen?
4: Wat heeft het nieuws?
5: Wat heeft het nieuws?
4: Net niet gehaald.
6: Net niet gehaald.
0: Nieuws net niet gehaald. Welkom, welkom. Dit is de middagshow. Even een rondje door de nieuwsvelden van onze eigen telefoons. Wat eigenlijk niet relevant is om te benoemen. Maar wel volgens ons. Nel, wat heb jij vandaag?
1: Man koopt een opslagbox voor €460. En vindt, hou je hart vast, 6,9 miljoen.
2: Nee joh!
1: Ja, een man kocht een verlaten opslagbox voor €460... omdat de originele huurder al maanden niet meer betaalde.
0: Ja.
1: Toen hij hem opende, vond hij een safe. De eerste persoon die hij belde om hem te kraken, lukte het niet. De tweede wel. Binnen lag €6,9 miljoen.
0: Oh, kijk.
1: Niet veel later belde een advocaat namens de originele eigenaar. Die bood eerst €553.000 om het geld terug te krijgen. Uiteindelijk werd dat 1,1 miljoen. De koper accepteerde het.
0: Opa.
4: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Weer een bizar verhaal uit de US of A. Een koppel verscheen daarbij de rechtbank in Minneapolis voor hun scheiding, maar deed dat in exact hetzelfde outfit.
2: Huh?
0: Dus die rechter die had zoiets van, dit ziet er niet uit. Als jullie serieus uit elkaar willen gaan, ga dan naar huis en kom dan terug in normale kleren. Want als jullie als een soort
2: ABB-stel
0: komen en dan, jullie willen helemaal niet uit elkaar. Dus get away, get away.
4: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
2: Wetenschappers hebben uitgezocht dat mensen die voor hun lol naar horrorfilms kijken en daarna gewoon lekker gaan slapen met het licht uit en er niks aan de hand is, zijn potentiële psychopaten.
1: Oh, ja.
4: Wat heeft het nieuws

0: Wat?
1: Je kan het niet doen met een nummer.
0: Wat?
1: Oh, nee, tududu.
0: Nou, dat lukt mij best wel vaak heel aardig. Vooral omdat mijn gedachten naar iets anders toe gingen. Ik moet even een kleine ontboezeming doen over dit programma. Wij hadden afgelopen donderdag een interview met Xandre Buisonnier, wat om praktische reden niet live kon worden gedaan.
1: Ja, klopt.
0: Dat hadden wij opgenomen om 3:00 op donderdagmiddag voordat we live gingen. Maar ik kwam onder dat interview binnen omdat we geen parkeerplek konden krijgen hier bij de NPO. Ik stond in Bussum ergens en dan maakt het niet uit, weet je wel. Hartstikke goed. Dus uiteindelijk kom ik onder het interview binnen. Ik doe die koptelefoon op en ik realiseer mezelf, Xandre Buisonnier, eigenlijk ken ik hem alleen van naam. Wat een ontzettend aardige gozer.
1: Ja, vond ik ook.
0: Leuke man. Maar ik viel dus midden in een soort quote over dat hij iemand had moeten vergeven die zichzelf door zijn hoofd heeft geschoten en blablabla. Bla bla.
1: Ja.
0: Heeft hij bij ons in de show gezegd dat hij op zijn 11e tot en met zijn 14e onder bedreiging van een vuurwapen seksueel is misbruikt door een man?
2: Nee.
0: Dat heeft hij niet bij ons gezegd.
2: Nee. Hij heeft bij ons gezegd dat hij bedreigd is door een vuurwapen en dat hij dingen moest doen die hij niet wilde.
1: Ja, oh, en wat okay, nog steeds dramatisch is.
2: En wij dachten, ik moet eerlijk zeggen dat ik toen dacht van ja, dan zou je misschien wel iemand moeten beroven. Zo. Dat hele seksueel misbruik, dat
1: nee,
2: wist ik niet.
1: Verteld.
2: Nee, heeft hij niet verteld.
1: Nee, ik dacht inderdaad ook zoiets.
0: Okay. Ja. Nee, ik zag, Xandre Buisonnier heeft voor behoorlijk wat headlines gezorgd met zijn onthulling dat hij van zijn 11e tot en met zijn 14e onder bedreiging van een vuurwapen seksueel is misbruikt door een man. Ja, ik zou altijd heel voorzichtig zijn met dat soort ontmoetingen op tv. Omdat je bent altijd in één keer weer die man.
2: Ja, maar weet je wat het is?
0: Ja.
2: Je doet mee met een programma waarbij je allemaal sessies hebt waar je moet praten.
0: Ja, ja, ja, ja,
2: en dan kan je altijd van tevoren denken, ja, dat ga ik niet vertellen.
0: Ja.
2: Maar dat is in zo'n programma, op een gegeven moment vergeet je die camera's.
1: Ja, en dan in the heat of the moment of zo, toch? Waar
0: dat je die camera
1: is
0: vergeet is sowieso vanaf komende maandag draait Hunt & Vips. Ja, dat wordt natuurlijk ook lachen.
1: Ja, dan zie je dat wij ook die camera vergeten.
2: Ik wil net zeggen, jij wordt straks ook die vent, die gehaktbal, die word je
0: dat,
2: altijd die gehaktbal die probeert te vluchten voor de politie.
0: Nou, meer die ongelooflijk geïrriteerde klootzak.
1: Nee, dat is cute.
0: Ja, wel lekker toch.

0: Brain niet was. Wat hebben we zometeen liggen? Allereerst dat Remember the Music, dat kaartspel, dat is top, bordspel. Maar aan de hand van wat ook alweer?
1: Nou, aan de hand van welk woord heb je niet gehoord?
0: Oké, dus even schets het even, hoe werkt het?
1: We hebben een liedje, het is een Nederlandstalig liedje, dus we geven ook Remember the Music van eigen bodem weg. En uit dat Nederlandstalige liedje is één woord weggehaald.
0: Oké.
1: We hebben de artiest gevraagd om het nog een keer op te nemen, maar dan zonder dat ene woordje.
0: Oké, dus we laten een track horen.
1: Ja.
0: En dat is, nou ja, in mij, ik zie hem al staan. Ik vind hem dapper, als je hem weet.
1: Ja, ik ook. Ik vond het moeilijk.
0: Het is echt een moeilijke track, weet je. Geen moeilijke track, maar geen hele grote hit. Wel aardig, maar oké.
1: Nou, ik had toevallig het nummer van Vrouwtje in S10, dus ik had ze gebeld. Zeg, precies. Kunnen jullie één woordje weghalen uit Hart in Brand?
0: Ja.
1: En dan is het aan jullie als luisteraar om te raden welk woordje er is weggehaald.
0: Heel goed zeg. Nou, in ieder geval ergens tussen die twee...

0: de wereld of wat gebeurt er allemaal?
1: Goedemiddag, ik begin in Den Haag, want de Tweede Kamer wil dat Kanye West door Nederland wordt geweigerd. Volgende maand geeft hij 2 concerten in Arnhem. Daar kan je licht onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. En treedt daarom al niet op in Engeland, Frankrijk, Polen en Zwitserland. Justitieminister Van Wiel heeft al gezegd dat het kabinet gaat bekijken of je kan worden geweigerd. Maar dat het zoiets niet makkelijk te regelen is. Want het moet namelijk een gevaar zijn voor de openbare orde of de veiligheid, zegt hij.
0: Maar gewoon even een gewetensvraag. Hè? Maken jullie jezelf hier druk om?
2: Nou, wat ik over gelezen heb, is hij heeft ook hele achterlijke uitspraken gedaan in zijn bipolaire gedrag. Maar dat hij wel aangegeven heeft, ook in Engeland toen, dat hij heeft aangegeven van ik zou heel graag met die groepen in gesprek willen gaan en mijn excuses willen aanbieden. En daarbij denk ik, je hebt iets heel achterlijks gedaan.
0: Ik vind het allemaal afleiding in ruis, weet je. We zitten te wachten op 10 steden, op een beter belastingstelsel, op betaalbare benzineprijzen, op een gunstige regeling als het gaat om die AZC's en de
2: bevolking. Ja, Trump doet allemaal gek.
0: Ja, dat heeft niks met Nederland te maken.
2: Nou, in die end wel.
0: Ja, tuurlijk, maar is dan weer. Het gaat mij meer om het achterblijven van dingen die.
2: Ik vind het heel goed is dat iemand verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn daden. En dat niet elke gek gewoon maar iets kan roepen. En helemaal niet over groeperingen.
3: Je moet van de nood een deugd maken.
2: Hè?
3: Je moet van de nood een deugd maken.
2: Hoe bedoel je dat?
3: Op het moment dat hij hier komt, worden er, wat zeg ik, 20.000 kaarten verkocht of wat meer. Heb je allemaal gegevens van potentiële gekken?
0: Ja. Dames en heren, voorlichter van de AIVD, Jegus Klo. Ja. Dooddinger man ook, hè.
1: Gaan we door naar Loosdrecht. Daar zijn vanochtend de eerste bewoners aangekomen bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Een groep van 70 alleenstaande mannen blijft daar een tijdje in het oude gemeentehuis. Deze verslaggever van NH ziet hoe daarop wordt gereageerd.
4: De asielzoekers zijn hier niet heel warm ontvangen. Er hangen overal uitingen als no refugees, go home. En er komen ook steeds meer mensen nu naar het gemeentehuis toe. Waar ze dus vanochtend zijn ingetrokken. De eerste in ieder geval. En er is ook een oproep op Facebook gedaan om vanavond massaal hierheen te komen.
1: Nou, de gemeente heeft ook al expres niet gezegd hoe laat die mannen vanmorgen aankwamen. Omdat er van tevoren dus al felle protesten waren tegen hun komst. En over welke reclame is het afgelopen jaar het meest geklaagd? De stichting Reclamecode houdt dat allemaal bij en kreeg de meeste klachten binnen over een reclame van pretpark Walibi. Ze hadden een commercial over hun Halloween Fright Night. Daarin zie je hoe een vrouw in een kooi wordt geveld voor allerlei enge figuren in een zaal.
5: Hey! Die andere man!
1: Ja, misschien heb je wel voorbij zien komen. Daarna valt de vrouw in een shredder en zit alles onder het bloed. Die reclame kreeg veel kritiek, omdat het veilen en vermoorden van een vrouw geen lollige zaak is, zeggen ze. Het pretpark heeft die beelden inmiddels verwijderd en ook excuses aangeboden.
0: Het weer, Stef.
1: Ja, nu nog droog overal, later vanavond de nieuwe buitjes. Morgen een wisselvallige dag, trekken stevige buien over, kans op hagel en onweer zelfs. 13 graden ongeveer.
0: Nel, waar staat het vast?
2: Nou, pretty druk alweer op de wegen. De A4 Antwerpen-Rotterdam voor Bergen-op-Zoom. 51 minuten komt door een ongeluk. De afrit is dicht, de rechterrijstrook is dicht. Keren bij Bergen-op-Zoom. De A9 Diemen-Alkmaar voor Aalsmeer, 53 minuten. De A12 Utrecht-Duitse grens voor Westervoort, 22 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle Centrum, 31 minuten. En de A325. Nijmegen-Velperbroek voor Velperbroek na 45 minuten.
6: Pennen aan, werk uit, waar het wilt jouw zo naar huis. Pauze op de beat als ik al geroerd, de dag start nu.
7: We zijn nog lang niet moe.
6: Lekker! Hey yo, Jelmer, gooi die beat erin, man.

0: met de middagshow op 3FM.
1: Ja, ja.
0: Bitches.
1: Ja, remember the music van eigen bodem. Win je binnen nu en een paar minuten. Met het fenomeen welk woord heb je niet gehoord? Blijf

0: best wel zeker over wat wij doen in de middagshow bij Arnhem Benne. Maar ik heb het idee dat we zometeen naar fiasco gaan met het woord wat je niet hebt gehoord.
1: Ja, maak maar echt een car crash van.
0: Een car crash van, hè?
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Oké. Okay. Hoor wat hoor je binnen nu in 3 minuten 15. Teddy Swims.

0: Who Isn't Me Sometimes. Dat is de reden dat deze man Swims heet. Dat je niet weet dat ik weet. Dat is gewoon een leuke, gezellige achternaam. Maar Someone Who Isn't Me Sometimes. Dat is
1: wow.
0: Zeg maar.
1: Wow.
0: Ja, jongens. Maar dat
2: wat grappig.
0: Mooi in dit radioprogramma.
1: Ja, maar dat heb ik toch hetzelfde. Nelly Banner soms wel, soms niet.
2: Nou Banner staat voor...
0: Meestal niet. Meestal afwezen. Ja. Oké, komt ie aan. Gaan we.
3: Woord. Niet. Welk woord heb je niet gehoord?
0: Oké, gaan we. Pleun die appt al naar de NPO-lijst.
2: Ja, dat vind ik mooi.
0: Ja, dat is wel goed. Speciaal mijn auto al geparkeerd, omdat ik sowieso de tekst ken. Ook al ken ik het hele spel nog niet. Heel simpel. Jel, geestelijk vader van dit spel. Leg even uit.
4: We draaien zo hard in brand.
0: Ja.
4: We hebben de artiesten gevraagd om een woordje weg te laten. En dat hebben ze ook netjes gedaan.
0: Oké, dus we gaan nu die tractor opvlammen van Vrouwtje Ernestien. De koninginnen van het bal.
1: Ja.
0: Zo simpel is het. En de grote vraag is aan jou... Die hele track duurt 2 minuten 26. Nou ja, het is te overleven, ook als je het geen leuke track vindt.
1: Ja, ik zou een klein tipje geven. Zingen mee. En dan op een gegeven moment denk je... Hey,
0: ja, maar ik kan het niet meezingen. Ik kan het niet meezingen.
1: Ja,
0: ik zou het niet redden.
1: Maar een beetje S10-fan, een beetje Vrouwtje-fan.
4: Nou, ik moet je wel eerlijk zeggen, we hebben de spel
0: moeilijk,
4: een paar keer vaker gedaan. Maar er waren wel echt classics.
0: Ja, noodgeval, weet je. Ja. Ik ben een ambulance weer gebiept. Ja, kom op.
1: Ja, maar we moeten ook wel een beetje... We hebben fanatieke luisteraars.

0: binnen nu en een paar tellen de band waar ik vorige week weer opnieuw verliefd op ben geworden. Zo bizar, ik zag ze live spelen in Haarlem. En dan denk je bij jezelf, jeetje, binetje, die gasten moeten afsluiten om 10 uur. En die lopen om 2 minuten voor 10 nog in die backstage rond alsof ze een croissantje moeten halen. Ja, vind ik zo knap.
1: En zeiden ze weer tegen jou, voordat ze gingen optreden, niet zeggen dat het de beste band van Nederland zijn.
0: Nee, maar ik heb dat verhaal tegen die gasten verteld.
2: Oh. Dus nu doen ze het niet meer.
0: Nou, het is grappig om dat even jou een beetje context te geven. Mijn eerste, het gaat over Direct, laat ik het maar even zeggen. Mijn eerste hostingklus ooit op een podium was in 2010 op plein 4045. En toen kwam Marcel, die net bij de band was van Direct, die kwam naar mij toe. Ik vind alles goed wat je doet en helemaal prima. Als je maar niet zegt dat wij de beste band van Nederland zijn, dat vind ik zo kut.
1: En dat was precies wat je wilde zeggen.
0: Dat was het enige wat ik als tekst had toen de tijd. Bibberend dat podium op.
3: Woord. Niet. Welk woord heb je niet gehoord?
0: Sanne!
4: Hallo!
0: Hallo, hallo, hallo. Vertel eens even, wat voor dag heb je gehad vandaag, Sanne?
4: Ja, hartstikke goed. Lekker gewerkt.
0: Oké. Even raden wat Sanne. Sanne heeft een functie wat mij betreft in marketing of consultancy.
2: Nee, ik denk een bloemenzaak.
0: Een bloemenzaak, oké. Jou?
1: Een tandartsassistente.
4: Ja, ja, zal ik het verklappen?
0: Ja, heel graag.
4: consultant inderdaad.
0: Nou!
1: Yes. Hoe kan dat nou?
2: Alsof je
1: kent
2: door er heen kan. Ja, precies.
0: Jullie denken altijd dat ik ja.
2: Ja, dus jullie hebben ooit gedate.
0: Dat had Sanne wel graag gewild, maar ik heb nee gezegd. Ja, oh. Ja, dat is echt heel erg. Toch, Sanne, laten we nou maar gewoon eerlijk zijn.
4: Ja, ik ga ophangen.
2: Nee, je moet wel bol tegen vloeken. Je moet wel heel even de oortjes dicht houden.
0: Ja, het is geen vloek dit, hè. Het is gewoon een scheldwoord. Kom maar door. Welk woord heb je net niet gehoord in Hart in Brand van Vrouwtje en Estien?
4: Dat was kut.
0: Ja, heel goed.
1: Ja, heel veel vanuit, kut in de.
0: Ja, heel veel kut inderdaad. En vanuit gefeliciteerd. Je krijgt van ons het bordspel Remember the Music.
4: Heel erg leuk.
0: En dan de editie van Eigen Bodem.
4: Super.
0: Nou, heel goed. En de volgende keer zal ik gewoon naar rechts swipen met dating app. Komt goed.
2: Love
0: it. Hey, lekker zeg, dit is Direct. One.

0: band, wat een goede act. Direct, One Fall. Ik vind het echt top, weet je wel. Ik bedoel, als je gewoon kijkt naar de NPO Luister app, wat wij aan tips krijgen voor ons radioprogramma. De volgende keer niet vooraf aangeven welke track met lyrics erbij is het meelezen totdat je wat mist. Ja. Beter, we moeten het als grote verrassing houden.
1: Ja, ben ik helemaal mee eens, Erik. Jee, je bent een slimme vent.
2: Ik vind het ook wel weer prijzenswaardig dat je de moeite neemt om de lyrics erbij te zoeken, mee te gaan lezen. Ja, dat is toch best. Als je een puzzel maakt, hè, ben jij ook team, je mag geen puzzelboek gebruiken?
0: Nou, heb je ooit. Ik heb van de laatste keer dat ik een puzzel opgelegd in 1993. Ja, daar begin ik niet aan. Nee, ja, echt.
1: Heb jij nooit een kruiswoordpuzzeltje gedaan?
0: Ja, hoe zou ik dat doen?
1: Dat weet ik niet.
0: Ik kan toch ook gewoon op voetbalprimer even kijken welke spits een ijsinteresse heeft. Ja,
1: doe jij dat wel, joh.
2: Ik vind het heerlijk. Even in de krant of in de Veronica-gids achterin heb je altijd zo'n... Even een sudokuetje.
0: Het is altijd lekker dat we één iemand in ons team hebben waarvan het niet uitmaakt als je dit radioprogramma uitkiest of uitknipt en het dan over 100 jaar uitzendt of er dan 4 oktober 2004 bij staat of 12 mei 2026.
2: Nou, ja, ik denk dat heel veel mensen luisteren die nu zeggen, ja, leuk, ja, leuk.
0: Ja, de Veronica-gids, dat heb je lang niet gehoord, hoor, bij iemand, hoor. De Veronica-gids.
1: Hey, oma.
0: Heerlijk. Oké, jongens, we gaan het ingaan. Wie hebben we zometeen in de show? Een bijzonder mannetje, hè?
1: Ja, zeker. We hebben Casper. Ja, nou, ik dacht dat je heel snel door wilde gaan.
0: Nee, schatje, wie is Casper? Stichting Casper, Casper van Eyck.
2: Casper het Spookje.
0: Casper het Sprookjesbos, Casper je broer, de zus van je zwager. Welke Casper?
1: Wij hebben... Casper Reinders. Je zet hem ervoor op. We hebben Cas Reinders, hij heeft een podcast gemaakt.
0: Ja.
1: En nee, maar het is wel echt een heel serieus onderwerp. Het is eigenlijk voor tere zieltjes.
0: Ja.
1: Hij heeft een heel serieus onderwerp, want hij kwam er op pas achter.
0: Oh, echt goed verhaal. Ja.
3: 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smart speaker.
4: Download de NPO Luister app.
3: Ga naar 3FM.
0: Beste DJ ooit.
4: 3FM.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood Lapin Hill, 2 stuks, 3,99.

0: Albert Heijn.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
2: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
3: Ik wil uit!
2: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
4: Je moet blij zijn dat de deur ertussen zit.
5: Hou je bek, man.
2: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
8: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
9: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
8: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
9: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Yeehaw! Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
14: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
15: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
16: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
12: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.

0: Ja, ik durf niet meer te zeggen waar we het over gaan hebben zometeen, maar het komt goed.
1: Koekoek.
0: Ja, heel goed.
1: Kas Reinders, koekoekskind.
0: Oké, okay, heel goed. Eerst en nummer 3, met niemand minder dan Stef Wandstra.
2: Goedemiddag, het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken.
3: NOS op 3.
2: Dat vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak een enorm gedoe vanwege allerlei verschillende vervoerders met verschillende websites en verschillende voorwaarden. Daarom wil de EU dat het mogelijk wordt om op één website je complete reis te kunnen regelen. Zoals ook bij vliegtickets. En je moet ook makkelijker geld terug kunnen krijgen als je een overstap mist, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
4: Stel, je wil van Amsterdam naar Straatsburg, dat doe ik nog wel eens, om naar het Europees Parlement te gaan. En je mist een aansluiting omdat je een treinkaartje hebt gekocht bij de NS Internationaal en een ander kaartje bij de Duitse spoor of het Franse spoor. Als de één vertraging heeft en je mist daardoor de trein aan de andere kant, ja, dan heb je nu pech. Maar ook dat moet gaan veranderen, is de bedoeling.
2: De politie heeft het afgelopen jaar een record aantal wapens van minderjarigen afgepakt. 2300 in totaal. Het waren vooral steekwapens, maar er werden ook een paar honderd vuurwapens in beslag genomen. De politie denkt dat social media een rol speelt. Jongeren bedreigen elkaar daar en zien dat wapenbezit verheerlijkt wordt. Polen gaat huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht die in de EU getrouwd zijn alsnog erkennen. De Europese rechter bepaalde deze maand dat dat moet. De Poolse premier Tusk zegt dat hij zijn excuses aanbiedt aan iedereen die zich jarenlang afgewezen en vernederd heeft gevoeld. Dan naar onze premier Jette. Hij moest vanochtend tijdens een bezoek aan Bonaire naar het ziekenhuis, omdat hij ergens door geprikt was. In het water voelde hij een steek en kreeg een allergische reactie. Waardoor Jette is geprikt, weten we niet, maar heeft er niks ergs aan overgehouden. Het bezoek van onze premier aan Bonaire en Aruba is wel aangepast. En in het Groningse dorpje Zoutkamp is het een en al vreugde door het openen van de buurtsuper. Het dorpje had sinds afgelopen zomer helemaal geen supermarkt meer. En daarom moesten de inwoners best wel een eindje rijden voor een pakje roomboter en een dozijn eieren. Nu hebben een paar inwoners zelf een supermarkt geopend in Zoutkamp. En daar zijn ze enorm blij mee.
5: Hartstikke blij. Een verorde mij. Voor alle mensen. Nou kijk, zo een weer overwippen. En ik heb geen auto, dus dan moet je altijd een ander verhoren.
6: En ook in zelf alles eruit zuiken. Nee, fijn. Ik ben nog doodgelukkig mens. Als ik jonger was en geen gebreken had, dan heb ik me ook nog opgegeven.
7: Belangrijkste is Zoltskamp bij de Winnenwinkel.
8: Zeker. Nog harder dan uiteindelijk.
2: Het weer, nu is het overal droog. Later vanavond nieuwe buitjes. Morgen een wisselvallige dag. Er trekken dan stevige buien over met ook kans op hagel en onweer. Ja, helaas wel. Temperatuur maximaal 13 graden, Barend.
0: Maar dan gooi ik even de blijde boodschap. Volgende week donderdag 6 en 30. Nee, dat is een geintje. 20 graden. Dus dan weet je, dat heb je wat om naar uit te kijken. 3 ver met het verkeer, de A9 Diemen ook maar voor Amsterdam Stadshart 40 minuten. De A12 Utrecht-Duitsgrens voor Westervoort 22 minuten. De A28 Amersfoort Volle voor Zonnecentrum 32 minuten. En de A325 Nijmegen Velpenbroek voor Velpenbroek 68 minuten.
3: 3FM.
9: Ster. De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
11: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Die flitsers met Tom bij TomTom.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
15: We denken na over een koophuis.
16: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
15: Bart,
16: Met die loopgroep?
17: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
18: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
14: Wij houden van alle auto's. Autofirst, geen gedoe, goed geregeld.

0: to doen of to deden.
1: Drie dingen van de dag die er te doen of to deden. Een rondje door het hoofd van Jelmer, Nelly en mijzelf, Baretje van Delen. Mag ik even aftrappen vandaag?
2: Nou, kom op.
1: Ik maak mezelf af en toe een beetje kwaad om het mechanisme wat de media heet, waardoor we allemaal hetzelfde gaan praten. Even recapitulé van de situatie. Dick Advocaat bracht Curaçao voor het eerst en voor het allerlaatst in zijn of haar historie naar het WK.
2: Ja.
1: Januari besloot hij zichzelf terug te trekken vanwege gezondheidsproblemen van zijn dochter.
2: Goeie reden.
1: Uiteindelijk gaat het met haar gelukkig weer beter.
2: Ja.
1: Besluit hij toch weer beschikbaar te zijn, willen de spelers dat graag. Maar die hele wisselwerking zoals dat nu is gegaan, de waarnemend coach Fred Rutte, die heeft zich teruggetrokken, is niet zo lekker gegaan. Invloed van sponsors, invloed van media. Maar het vervelende vind ik, als er dan een paar mensen zijn die zeggen, ja, dat heeft Dick Advocaat niet zo netjes gedaan. Ja, dat is allemaal wel een beetje shabby hoe dat wordt geregeld. Dan is iedereen dat aan het herhalen en dat aan het herhalen tot in de treuren. Wordt Dick Advocaat, wat een man is met een enorme prestatie, om dat elftal naar het WK te brengen, die even een tegenslag had omdat zijn dochter ziek was, neergezet als een soort, ja, achter de ellebogen mannetje. Hè? Daar komt het nu een beetje op neer. En dat vind ik niet terecht, want Curaçao gaat naar het WK. Die kan er gelukkig weer naartoe. Het is jammer hoe het is gegaan, maar we all trust in Dickie Advocaat en natuurlijk Korpot.
2: Maar deze Fredje, die weet dat toch van tevoren. Je weet toch, ik bedoel, je neemt dat plekje in, toch?
1: Ja.
2: En dan weet je toch, oh ja, er is een kans dat hij weer terug gaat komen. Dan hebben ze het heus over gehad.
1: Ik heb geen idee hoe het allemaal is gegaan, maar er moet dan niet worden gedaan alsof Dick Advocaat een soort mafioso is die het allemaal achter de schermen wel even bepaalt en sponsoren laat opdraven en blablabla. Bla, bla.
2: Ja, ik heb wel eens gehoord dat hij wel een beetje advocaat van de duivel is.
1: Klopt, maar ja, jij stemt ook GroenLinks, dus ik kan jou niet serieus nemen.
2: Nee.
1: Ja, zo is het. Ja, wat heb jij vandaag?
3: Nou, ik heb een cadeautje.
2: Hey, wat leuk!
3: Bioscoopkaartjes!
1: Wat goed!
3: Ja, voor een film die komt pas komende donderdag in première. Dus ik heb geen idee waar die over gaat.
1: Ja.
3: Maar wat ik wel weet, is dat de hoofdrolspeelster, ik pak hem erbij, Anne Hathaway is.
1: Oh, dat is altijd goed.
3: Anne Hathaway is altijd goed.
2: Mooie mond.
1: Anne Hathaway heeft ook die grote hit gehad, hè?
2: Mooie mond.
1: What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Ja, 100 punten.
3: De film heet Mother Mary. Ja. Het is, ik probeer het samen te vatten in één zin, maar ja, het is ingewikkeld. Ingewikkeld. Het gaat over een artiest die in een crisis gaat.
2: Ja, zeg maar gewoon wat je moet appen naar de app.
1: Gewoon een film.
2: Ja, als je gratis naar de film wil, wat moet je appen?
1: Film. MBO luisterapp. Nel, wat heb jij vandaag?
2: Stel, je wil weten of je misschien toch wel Italiaanse roots hebt. Of in jullie geval misschien Frans of whatever.
1: Ik denk Congolees.
2: Congolees. Nou, stel je voor, je denkt, ja, ik zie er toch een beetje. En je hebt toch van die website MyHeritage dat je een DNA-test kan doen. En dan sturen ze naar je toe van hoeveel procent afkomst je hebt.
3: Ja.
2: Nou, je hebt een podcastmaker, hij heet Cas Reinders. En hij ging dit doen. En toen hij die uitslagen terugkreeg, toen kwam hij erachter. Zal ik een tease houden?
1: Ik kan het wel zeggen,
3: denk ik.
1: Ja, tuurlijk. Kom maar.
2: Hij kwam erachter dat zijn vader niet zijn genetische vader bleek. Dus het was echt vanuit voor de gein iets doen.
1: Ja.
2: Naar echt eigenlijk opeens een heel groot familieding.
1: Jeetje.
2: En hij is dit samen met Kim Bos is dit gaan onderzoeken. En dan komen ze eigenlijk terecht in sjoemelende fertiliteitsklinieken in de jaren 80 en 90. En we gaan ze dan meteen even met hem bellen.
1: Oké, alright. Ja.
3: Wow. Bizar.
1: Het is 13 over 5, jongens. Hey.

mee. Dit is de middagshow van 3FM. Hey, hoe ga je? Alles lekker? Dinsdag achter de rug, onderweg naar Hemelvaart. Korte week deze week. En we zijn er voor je. Met de beste zielen onze van het leven.

0: Peter Bennet, dit is 3FM, de middagshow. Nel, echt, je bent eigenlijk gewoon een beetje verdrietig opgestaan vandaag.
1: Nou, dat kan je wel zeggen, ja.
0: Ja, vertel.
1: Ja, Cas Reinders, welkom in de show. Nog even een handje op elkaar.
2: Hallo, jongens.
1: Hoi.
0: Vertel Nel, wat is dit voor podcast?
1: Ik luisterde vanochtend naar Koekoekskind. En een van de makers, de belangrijkste maker, die heeft samen met redacteur Kim Bos heeft hij de podcast Koekoekskind gemaakt.
0: Ja.
1: En het was heel vroeg, dus ik had nog geen beschermlaagje om me heen. En ik moest wel al een traantje wegpinken.
0: Maar vertel, wat is het?
1: Ik zal een klein stukje introduceren. Ik denk, Cas, dat jij hem dan zeker moet oppakken.
2: Zeg maar hoor.
1: Cas, jij dacht, hey, ik heb een leuk uiterlijk. Ik lijk wel een beetje Italiaans. Misschien heb ik wel Italiaans roots.
0: Ja.
2: Ja.
1: Je bent naar MyHeritage gegaan.
2: Ja.
1: Deed daar een DNA-test. Weet je, heb een beetje zo je kwel opgestuurd. Kreeg daar de uitslagen van terug. En toen?
2: Toen zag ik daar een halfzus in staan waarvan ik nog nooit had gehoord. En daar schrok ik al een beetje van. Ik dacht eerst, misschien is mijn vader nog vreemd gegaan of zo. Dus ik heb mijn zussen toen ook zo'n test laten doen. En die bleken mijn halfzussen te zijn. En ja, dat is natuurlijk heel raar.
0: Huh?
2: Dit heb ik nooit geweten.
0: Ja.
2: Mijn ouders zijn al bij elkaar geweest. Dus ja, daar schrok ik heel erg van. En we zagen dus dat we alle drie niet dezelfde vader hebben. Dat alleen mijn oudste zus van onze vader is. En ik en mijn jongste zusje, ja, dat er iets is misgegaan.
0: En wat is er gebeurd?
2: We zijn toen gaan kijken. Ja, mijn ouders zijn naar zo'n kliniek gegaan vroeger voor kunstmatige inseminatie.
0: Oh joh.
2: En toen weten nog precies welke kliniek en hoe dat heette. Dat zijn we gaan googlen. En toen stond bovenaan een nieuwsbericht weer gynaecoloog betrapt op gebruik eigen zaad bij zwangerschappen. En toen wisten wij wel, wij zijn nu onderdeel van. Ja, ik ken de nieuwsbericht, maar opeens ben je dan zelf onderdeel van zo'n schandaal. Dat, ja.
0: Wist je wel dat je ouders daar naartoe waren geweest?
2: Ik wist dat wel. Maar ja, we hebben nooit bij stilgestaan. Ja, ze konden nog zo vertellen dat ze een potje zaad voor mijn vader gewoon afgaven.
1: Ja.
2: En dat werd dan ingebracht, een kamertje verderop, ja.
0: Een zogenaamde fertiliteitsarts. Wat voor belang hebben zij erbij om het op die manier te doen?
2: Dat is een hele goede vraag. Ja, ik denk dat ze zelf... ik denk dat ze een beetje te veel zijn gaan laten leiden door dat ze heel veel zwangerschappen wilden creëren.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: En dat was gewoon een soort doel op zich geworden. En ze dachten helemaal niet na dat er dan 35 jaar later iemand achter zou komen dat die helemaal een andere afkomst heeft dan die had gedacht.
1: Ik vertelde net dat ik vanochtend wel een traantje moest wegpinken. Want kijk, je bent podcastmaker. Maar ik vond het op een gegeven moment gaan jij en je zussen stappen in de auto, nemen een podcastsetje mee. En gaan dan aan je ouders vertellen van, pap, mam, dit klopt hier iets niet. Hoe was dat? Want het lijkt me ook wel dat je dat, want dan zie je jouw ouders, je neemt het ook op.
0: Ja.
1: Die zich van geen, dat weet je nog niet, maar je denkt van geen kwaad bewustzijn.
2: Ja, dat was ook wel heel raar, moet ik zeggen. Ik ging er ook iets te naïef in misschien. Ik dacht nog heel erg, ik wilde eerst bewijzen dat MyHeritage dat niet klopt. Dat die uitslagen heel raar zijn.
0: Ja, mooi.
2: En dat was mijn idee een beetje. Ik heb dat heel lang niet geloofd. En tot ik, tot het toch wel te duidelijk was dat we het niet meer konden ontkennen. En dan zie je moeder daar. Ja, die breekt dan helemaal dat cel. Dan denk je, waar ben ik eigenlijk aan begonnen, ja.
0: Maar denk je dan ook bij jezelf, hey, dit is een goede podcast?
2: Kwam
0: later.
2: Daarna dacht ik wel, ik heb nu dit, ik moet hier wel wat mee gaan doen. Want ik weet dat het probleem veel groter is dan alleen ik. Als ik het al, ik heb dit nooit zien aankomen. Ja, dan is er nog zoveel te vertellen daarover. Daar moet ik wel wat mee doen, dacht ik.
0: Eén vraag waar ik heel erg naar benieuwd ben. Want het is allemaal natuurlijk vreselijk en verschrikkelijk. In die end ben jij wel gewoon onder een dak geboren. Zijn er twee mensen die jou een huis en een hart, een leven, een toekomst, warmte, liefde en opvoeding hebben gegeven. Voordat we allemaal jou massaal gaan luisteren in de podcast. Wat heeft het gedaan als het gaat om de band met je vader?
2: Nou, gek genoeg is die hechter geworden.
0: Nee, mooi.
2: Omdat ik heel erg besef, bijna dat je zelf ook werk moet stoppen in je relatie met je ouders. En dat het niet meer zo vanzelfsprekend is. En het is wel moeilijker geweest. Ik heb al heel anders ook een tijdje gekeken naar hem.
1: Mm-hmm.
2: Maar door alles wat er is gebeurd en omdat we samen dit toch aan moesten gaan. Zijn we ook wel naar elkaar toe gegroeid. Dat is ook het gekke eraan een beetje, ja.
0: Hoe heet de podcast? Koekoekskind, hè?
2: Koekoekskind,
1: ja. Mooie titel, mooi bedacht.
0: Op alle
3: devices te
0: luisteren. Na zeven uur. Dat is onze show namelijk afgelopen. Hey, Kars, dankjewel jongen. Fijne avond.
2: Top, doei.

0: gaan wij het over hebben in NOS op 3, zometeen.
1: Ja, zometeen meer over het Radboud UMC, waar 12 medewerkers in quarantaine zitten.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Oké, okay, alright. Hoe dat zit, hoor je binnen nu en een paar tellen naar de zorgeloze

0: heel perfect.
1: Ja, maar jij zou het toch leuk vinden als je dan in één keer in de top 10 staat?
2: Al die meiden vonden dat geweldig, joh. En tenminste, er stond een hoop wat daar langs kwam. Ik heb namelijk een keer zo'n evenement gepresenteerd. En ja, die waren er erg om mee bezig, weet je. Gingen open. En,
0: ja, maar jij zegt tegen mij wel snel, dat is echt een hele knappe man. Dan zeg ik nee. Dan zegt hij, staat hij voor mij, ik zeg hem wat, op nummer 480. En dan voor jou op nummer 1 qua knappe man.
2: Ja, mooi toch?
1: Ja, dat is het leuke.
0: Ja, maar dan klopt het dus ook niet om een ranking te
2: doen. Ja, zo leuk. Dat maakt het nou uit. In het licht van alle problemen van de wereld, een ranking, weet je. De een zet hem op 4 en de ander zet hem op 80. Ja, maakt het nou uit.
1: Jij vindt Anneke Groenteman een knappe vrouw, zei je.
0: Ja, leuke vrouw.
2: Tuurlijk.
0: Ja, vind ik echt een leuke.

0: je naam en je wint zometeen een baard met een boombox. En die wil je. Oké, jongens, daar gaan we.
1: NOS op 3.
0: Dan NOS op 3 met niemand minder dan Stef Wantsa.
2: Goedemiddag. De AIVD doet onderzoek naar de organisatie achter asielprotesten. Ja, asielminister Van der Brink zegt dat er wordt gekeken naar de patronen en wat daar precies achter zit. Onze man in Politiek Den Haag, Ewout Kiefiet, kan je er meer over vertellen.
3: Het klinken al langer geluiden dat deze protesten niet alleen worden gedaan door bijvoorbeeld bewoners van de plek waar het om gaat. Niet alleen mensen uit Apeldoorn en Loosdrecht en Den Bosch, maar dat er ook extreemrechtse organisaties bij betrokken zijn die ook echt hun volgers oproepen om naar al die protesten toe te gaan. Hebben we het onder meer over Defend Netherlands. Zij roepen dus op om daar naartoe te gaan en organiseren daarbij ook mogelijk een deel van die protesten.
2: En onder meer Apeldoorn en Loosdrecht dus liepen protesten tegen de komst van asielzoekers de afgelopen weken uit op geweld. De quarantaine van 12 medewerkers in het Radboud UMC is super ingrijpend. Dat zegt de directeur nu, nadat die medewerkers het risico hebben gelopen op het hantavirus.
4: Ik heb een heel aantal medewerkers gesproken en dat is heftig. Het is niet zozeer de angst die eigenlijk bij ze overheerst, maar vooral op dit moment de impact van de quarantaine.
2: De 12 zijn mogelijk in contact geweest met het bloed van een besmette hanta-patiënt. Er was een verkeerd protocol gevolgd. En daarom moeten die 12 medewerkers in het Radboud UMC 6 weken lang in quarantaine. Ze moeten onder meer afstand houden, slapen in een andere kamer en een andere wc gebruiken. En na 100 jaar komen de Olympische Spelen misschien wel terug naar Nederland. Bij gebrek aan een geschikte ijsbaan in Frankrijk, waar de Spelen in 2030 worden gehouden, wordt er druk gezocht naar alternatieven nu. Nou, grote kanshebber is het ijsstadion Tialf in Heerenveen. Onze verslaggever Dagmar Mul peilde daar of de Friese erop zitten te wachten. En ze sprak met onder meer schaatstalent Thijs Wiersma van 17... die nog steeds hard traint om over 4 jaar mee te kunnen doen.
5: Als ik me plaats, zou ik het heel vet vinden. Het publiek hier is gewoon het best.
6: Dat het hier gewoon komt bij onze lokale. Tialf, ja, dat vind ik heel mooi. Dat is mooi voor Friesland onder provincie.
5: Aan de andere kant, ja, je hebt natuurlijk de Spelen. En dan verhaal die er dan bij horen is dat je ver weg gaat. Ja, blijf je dan eigenlijk een beetje in de bubbel waar je eigenlijk al in zit. In Tialf.
7: En waar woon jij?
5: Sint-Nicolaasga.
7: Dus dan zouden de Olympische Spelen hier om de hoek zijn?
5: Ja, 50 kilometer verderop inderdaad. Ja, best wel bizar eigenlijk.
7: Hoe welkom zijn ze hier in Heerenveen?
8: Een hele prodde welkom. Get on!
9: Vet. Voelt toch wel als een soort van coole promo voor zo'n kleine plek waar je normaal niet zoveel over hoort.
10: Ja, ik denk dat het wel voor de omgeving zo wel heel erg leuk zou zijn. Dat hier ook wat levendiger wordt misschien ergens nog, ja.
11: Het is ook wel zo goedkoper dan een heel stadion bouwen zoals ze in Milaan hebben gedaan.
12: Dus dan ga je van Nederland naar Frankrijk toe. Dus vrij ingewikkeld.
13: Als het zo is, dan ga ik daar natuurlijk heen. Kijk altijd al schaatsen. En als het dan spannend is, dan wat voor tijd hebben ze? En is het wereldrecord? Ja, is het wereldrecord.
5: Als Nederlander hier in Tialf is dat natuurlijk wel het ultieme. Waar je dat haalt, maakt niet uit. En dat zal niet vaker gebeuren, denk ik.
0: Heel goed, jongens. Hey, weer een topresultaatje van Dagmar Mul.
14: Ja, dat is een favorietje. Hè?
0: Altijd goed, hè?
14: Dagmar Mul,
0: Dagmar Mul, nooit voor lul. Supergoed. Ja, nou, ik moet je even aanzetten natuurlijk. Dus de raarste komt allemaal goed het weer.
2: Ja, dat is even terror momenteel. Vanavond wordt het steeds grijzer met eerst lichte regen en later vanavond vanuit het westen stevige buien. Morgen een wisselvallige dag met zelfs kans op hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 13 graden.
0: Heb jij niet toevallig verkeerd die zette printen gehaald? Dat je het weerbericht van 13 oktober voor zit te lezen?
2: Ik heb zitten F5'en voor mijn leven. Maar,
0: het is bizar niet, joh.
14: Wel Mark Putto F of zo. Die kan iemand een ander weertje voorlezen.
15: Ah, wel lekker voor de plantjes. Toch?
2: Ja, zo is het. Ja.
0: Oké, okay, Nel, waar staat het voor?
15: Ja, ik kan het ook niet mooier maken. Er zijn ontzettend veel file. De belangrijkste, de A1 Amersfoort Amsterdam voor naar de vesting. 51 minuten komt er een ongeluk. De A7 Heerenveen Duitse grens voor Groningen Europark. 2 minuten. De A12 Utrecht Duitse grens voor Westervoort. 23 minuten. De A28 Amersfoort Zwolle voor Zwolle Centrum. 49 minuten. En de A3 125 Nijmegen, Velperbroek voor Velperbroek.

0: die mijn vriendin in 2022 al luisterde. En toen had ik even te checken, denk ik, waar heeft zij het over? Maar inderdaad, hij was al lang uit, is nu pas gepopt.
1: Ja, dat komt natuurlijk door die serie.
0: Welke serie?
1: Ja, zij keek natuurlijk, hoe heet die serie nou?
0: Ja, schattig.
1: Come on, dat weet je wel.
0: Probeer alleen maar dingen te zeggen waar ik...
1: Stranger Things.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Nee, dat kijkt zij niet.
1: Oh.
0: Nee, dat kijkt zij niet.
1: Oh. Ze kijkt altijd naar Stranger Things.
0: Zo is het. Ja. Zo is het. Een enorme vreemdeling. Oké, je hoort het, Joe. En op beginning, back to the 90s. Dit is Snap. En hoe heet die tune ook alweer? Yeah.

0: op mijn hoofd zou zetten en van mij zou eisen dat ik maar één plaat mee zou mogen nemen uit de jaren 90 voor de rest van mijn radiocarrière, zou het 100.000% zijn deze van Snap.
1: Snap je? Snap je?
0: Frank, jij werkt bij NH Nieuws. Heb je ook collega's op de radio zitten daar die zo onwijs slechte grappen maken, of niet?
2: Ja, die hebben we zeker.
1: Dat is Frank zelf.
0: Maar jij bent, je bent verslaggever bij NH Nieuws. Doe je televisie NH of radio NH?
2: Ja, televisie en online en af en toe ook voor radiobijdragers.
0: Oké, ik luister iedere week naar Radio Noord-Holland. Gewoon iedere zaterdagmorgen luister ik dan wel...

0: zing het wat grof. Een pistool op mijn hoofd zou zetten. En van mij zou eisen dat ik maar één plaat mee zou mogen nemen uit de jaren 90 voor de rest van mijn radiocarrière. Zou het 100.000% zijn deze van Snap.
1: Snap je? Snap je?
0: Frank, jij werkt bij NA Nieuws. Heb je ook collega's op de radio zitten daar die zo onwijs slechte grappen maken, of niet?
2: Ja, die hebben we zeker.
1: Dat is Frank zelf.
0: Maar jij bent, je bent verslaggever bij NH Nieuws. Doe je televisie NH of radio NH?
2: Ja, televisie en online en af en toe ook voor radiobijdragers.
0: Oké, ik luister iedere week naar Radio Noord-Holland. Hè? Gewoon iedere zaterdagmorgen luister ik dan wel 's avonds terug. Maar dat is echt een van de beste radioprogramma's die er is in Nederland. Weet je over welke het hebt, Frank?
2: Ja, sportprogramma Leo Driessen.
0: Ach man, het is zo'n topprogramma. Leo Driessen zit in Café 1890 in Amsterdam. En er zitten alle mastodonten uit de voetbalwereld van 75 plus. Durf ik bijna wel te zeggen. Michael van Praag, Gerard van der Lem, Guus Hiddink zitten dan daar. En die maken iedere zaterdagmorgen al 25 jaar volgens mij een topprogramma.
3: Dus, en wordt gesponsord door Kukiden, toch?
1: Ja, je bent zo'n opaatje.
0: Wat? Door?
1: Je bent zo'n opa.
0: Nee, ja, ik respecteer de oude vandaag.
3: Ja, terecht.
0: Ook. En ik vind het heel hoopgevend dat mensen zeg maar... Kijk, vroeger... ik had het daar ook toevallig bij mijn schoonouders nog over afgelopen zondag. Kijk, vroeger was je met 60 was je dood en begraven. Is gewoon zo. Moet je voor de grap eens naar boven lopen, een familiealbum pakken. En dan je opa en oma of je overgrootopa en oma geportretteerd op een foto van dat ze 60 waren. Ja, die mensen zien eruit alsof ze morgen naar Monuta kunnen, weet je wel. En nu heb je nog lang de tijd, man. In 60, 70 is toch heerlijk, vrouw. Ja. Je het niet dan, vind je niet?
2: Dan begint je leven pas.
1: Een goede verslaggever, dan hoor je gelijk.
0: Hey, Frank is een topperman. Hey, wat heb je vandaag voor nieuwsverslagen? Wat is er allemaal aan de hand in Noord-Holland?
2: Nou, ik ben vandaag bij een klaphekje geweest. Dat is het eerste klaphekje op een stoep in Alkmaar. Huh? En normaal gesproken, ja, heel spannend.
0: Ja.
2: Maar dat was even voor onze social redactie.
0: Ja.
2: Daar fietsen mensen over de stoep, omdat er te veel van die kasseien liggen daar eigenlijk.
0: Uh-huh.
2: En die buurman, die was er zat, die heeft de gemeente gebeld. Die zegt, ik wil zo'n hekje die je open moet doen.
0: Ja.
2: En dan hebben ze daar zo'n hekje geplaatst. En dat ging al viral op Dumpert, dus daar wilden we ook nog even ons sausje overheen gooien.
0: Ja, maar ik hoorde al, Frank is echt een topreporter, weet je wel.
3: Super.
0: Zoals het gaat.
3: En, als er nu iets gebeurt in Noord-Holland, gaan we jou bellen, Frank.
0: Zo is het. Jij bent onze nieuwe man. Lekker.
4: Volgende vraag.
0: Frank uit Hello, top verslaggever en kandidaat. Volgende vraag. Jammer, hoe werkt het ook weer?
3: Bij de eerste vraag geeft Frank als antwoord volgende vraag. En daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Ja, Frankie. Klaar voor?
2: Yes.
0: Gaan we.
1: Waar staat bij het tijdschrift voor mannen de afkorting FHM voor?
2: Volgende vraag.
1: Wat is de naam van het islamitische heilige boek?
2: For Him Magazine.
1: Hoe heet het kinderboek van Jet Boeken over een dikke rode kater, welke werd voorgelezen in Sesamstraat?
2: Koran.
1: Wat is de naam van de ondernemer die zijn eigen realityserie Massa is Kassa heeft?
2: Dikkie Dik.
1: Wat is in de medische wereld de benaming van overgewicht?
2: Peter Gillis.
1: Hoe noemt men een reistas die gebruikt wordt om je spullen voor een training in te vervoeren?
2: Obesitas.
1: Hoe heet de voetbalclub uit Arnhem die speelt in de Gelredoom?
2: Backpack.
0: No! Was ook mijn schuld, want als ik lach en dan haal ik je even uit je concentratie, dus... Niet goed, man.
3: Nee, maar de score wel goed. Ja. Want Frank, jij staat bovenaan met 6 en morgen is al de finale. Woehoe!
0: Jammer,
3: maar
0: gefeest.
2: Dit had ik ook sowieso weten.
0: Wat zeg je?
2: Ja, nee, de volgende was een voetbalvraag. Die had ik ook sowieso weten.
0: Zeker. Frank, die voetbaljongens onder elkaar zeker, of niet dan?
2: Precies.
0: Zo is het, zo is het. Oké, jongen, rustig aan. Hey, welke bijna doodervaring heb je morgen weer?

0: klapbokje, dat klapbekje, dat moet er nog even overheen gekleppend worden natuurlijk. Wat heb je morgen?
1: Ik zit morgen in de rechtbank bij een man die... misschien moet ik dat ook maar niet vertellen. Lees het maar morgen bij ons op de site.
2: Nee, vertel het morgen, want je staat in de finale. Dus ben je morgen.
0: Ben je morgen weer.
1: Ja, sorry.
0: Rustig aan, gozer, mooie dag.

0: maar ook wel weer... Ja, jongens, het zou maar zo kunnen dat ik weer ga winnen zometeen. Echt. BFM.
1: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè.
3: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
0: Echt zo'n goede plaat. Nee. Jij gelooft niet dat ik dit een goede plaat vind.
5: 3FM.
0: Ik heb een keuze, hij is straight from the heart als het gaat om 90's tijd. En Nel, ja, die heeft ook een keuze.
6: Ja, over een koninkje en een kasteeltje.
0: Oké, eerst NWS 3. Hier is Stef Badstra. Stef, goedenavond, jongen.
7: Ja, goedenavond. In Brunsum in Limburg zijn twee Duitse soldaten aangevallen.
8: NOS op 3.
7: De twee zijn verbaal en fysiek belaagd. Ze raakten daarbij licht gewond, maar maken het naar omstandigheden goed. De achtergrond van die aanval van die militairen is nog niet duidelijk. Volgens een Duits persbureau zouden er meerdere daders zijn en hebben ze mogelijk anti-NAVO-leuzen geroepen. In Brunsum in Limburg zit een belangrijk hoofdkwartier van de NAVO dus, dat verantwoordelijk is voor de verdediging van Centraal-Europa. En nog 3 uur en dan begint in Wenen het Eurovisie Songfestival. Nederland is er natuurlijk niet bij dit jaar door de deelname van Israël. En naast ons land doen er nog een paar andere landen om diezelfde reden niet mee aan het muziekfestijn. Maar de fans genieten wel ondanks alles volop van de sfeer in Wenen.
9: De avond bij een afterparty van de opening. Daar was het wat mij betreft als van ouds gezellig. Met muziek, fans die bij elkaar komen en die het heel erg naar hun zin hebben en even willen vergeten wat er in de rest van de wereld gebeurt.
10: It means happiness, dance, love, adorable people.
7: Vanavond verschijnen er 15 landen in de eerste halve finale, waaronder ook de favoriet voor de winst, Finland, met dit nummer.

0: Vanavond om 9 uur op NPO 1 is het Eurovisie Songfestival te zien. En voor het eerst ook met commentaar van Henry Schut en Jeroen Kijk in de Vechten. En dan nog even dit. In Hengelo wordt vanavond een van de kortste voetbalwedstrijden ooit gespeeld. De spelers van BVF uit Zwolle moeten een uur lang rijden naar ATC 65... voor een bordje dat maar 1 minuut duurt. In die wedstrijd van 3 weken geleden kreeg een speler van BVF 42 seconden voor het einde zijn 2e gele kaart. Hij had er dus eigenlijk afgemoeten, maar de scheidsrechter had het niet door. Het stond 3-3 en dus wil ATC dat die wedstrijd wordt afgemaakt met het juiste aantal spelers. De KVB gaf ze daarin gelijk en ronde die 42 seconden af naar 1 minuut. ATC mag vanavond beginnen met een vrije trap op 20 meter afstand van het doel van de tegenstander. Ja, dus hopen ze daar meteen uit te kunnen scoren. Gaan we nog even naar het weer toe. Dat is even afzien. Vanavond steeds grijzer met eerst wat lichte regen. Later vanavond vanuit het westen stevige buien. Morgen wisselvallig met kans op hagel en onweer bij zo'n 13 graden.
1: 3FM met het verkeer at the moment. Daar gaan we, jongens. Hey, potverdorie, waar stier dit vast allemaal? Ik heb een snel...

0: Schouwburg voor je. Dat is de A12, Utrecht-Duitse grens. Voor Westervoort 30 minuten. De A20 Hoek van Holland-Gouda voor Rotterdam Overschie 19 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle Centrum 32. En de A325 Nijmegen-Velperbroek voor Velperbroek 67 minuten. Sterkte!
1: 3FM.
2: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.

0: Zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
1: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
0: Die flitsers met Tom bij TomTom.
2: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen.

0: van 3FM. Het is bijna 6 minuten over 6. We zijn er met de jongens van Reignite Festival tussen 6:30 en 7:00. Festival is ook prima. En 90's tijd binnen nu en een paar minuten. Kom eens even op, hé.
1: Kom eens
0: even op dan.

0: Ik wilde zeggen Amy Winehouse, maar dat is niet het geval. Miley Cyrus. Ja, was ook een groot hit. Mark Ronson en Amy Winehouse. Welke plaat was dat ook weer nou?
1: Valerie?
0: Ja, lekker hey. Nou. Heel goed.
2: Het is 90's tijd. Het is 90's tijd.
0: Hey, ik wil even niet te veel. Wat is er aan de hand?
1: Nou, tijdens het eten. In plaats van tijdens het snaaien.
0: Nou, maar ik wil ook wel tijdens het snaaien doen hoor. Dat vind ik helemaal oké. Okay. Ja, de betere variant van deze jingle is.

We hebben een menu A en een menu B. In mijn geval was ik aan het twijfelen. Is dit wel een jaren 90 band? Want Duran Duran is, ja, echt grote successen. Bijna alleen maar in de jaren 80. En vervolgens hebben ze 10 jaar zitten wachten op uiteindelijk deze track. Die heel veel voor hen heeft gedaan. Gaat over ongelijkheid, over de wereld die niet eerlijk verdeeld. Dus eigenlijk alle thema's die 34 jaar later nog steeds acte de présence geven. In welke songtekst dan ook. Maar Nel gelooft dus niet dat ik dit geen mooie plaat vind. Ik vind dit. De kracht van radio zit hem verpakt in dit soort platen. Dit is zo insane lekker om weg te starten dat ik jou nodig heb. Maar nu A in de NPO luister. Duran Duran, Ordinary World. Here we go. Here we go.

0: geloof je mij?
1: Nee, is helemaal zo. Maar als ik dat terugperst,
0: ja.
1: Dan ik mag dat niet doen. Want ik heb echt zo'n bad karma. Als ik jou terugperst, dan ga ik altijd verliezen. Dus ik hou gewoon mijn mond.
0: Okay.
1: Jij vindt dit echt een heel mooi nummer.
0: Zonder grappen.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, daarom.
0: Gewoon dit getingel, dat vind ik zo waanzinnig hier.
1: Oh, ja, dat vind jij echt heel mooi.
0: Nou, kom op, Nel. Ja. Dat valse gedoe kennen we nou wel.
1: Nee. Oké, dus je hebt nu A, Duran Duran. Maar ik heb ook nog een minuutje B voor je.
0: Ja.
1: In de jaren 90, je kan denken, oh, Barbie, slecht voor je zelfvertrouwen. Pamela Anderson en al dat soort rotzooi. Maar eigenlijk, alle nummers in de jaren 90 waren echt super women empowering. Die waren echt altijd, eigenlijk, zeg maar, je hebt een beetje al, I know when I'm scrubbed, scrubbed, I gotta get. Je hebt, zeg maar, geen tijd voor losers, vriendschap boven mannen, zelf geld verdienen, vrijheid en vertrouwen. Nou, en daar gaat dit nummer ook over. Het heet King of My Castle. Het is van Wamdu Project. En het is gezongen door Gael. En het is een lekker liedje. Menu. Nee.

0: allebei geweldig, maar nu A hoor je niet zo vaak meer op 3FM. Eens.
1: Het gaat keihard. Het
0: nou
1: gaat
0: ja,
1: alle kanten op.
0: Je, nou, je staat heel erg ver voor.
1: 43% om 57%.
0: Ja, lekker. Het gaat goed met de stemmen voor 90's tijd. De 90's zijn zo ontzettend populair dat je bijna Barry Baff zou vragen hier weer een programma te maken. Of Erik de Zwart.

0: dagen voor Harry Styles in Amsterdam. En de opwarmsessie kreeg je op de radio. We zitten ook in een enorme revival van 90's tijd de laatste week. Met heel veel stemmen op de track. De eindslag is, de einduitslag is zometeen 52 om 48%.
1: Ja, niet normaal.
0: Maar laten we even gaan naar Carlo. Is Carlo, jij bent ergens boos over, of ontstemd ben je ergens over?
2: Boos is een groot woord.
0: Maar vertel eens even, Carlo, wat is er nou aan de hand?
2: Niks, ik vind gewoon dat je altijd de stemmen beïnvloedt.
0: Hoe dan?
2: Ja, door jouw plaat te promoten, die van Nelly Nooit.
0: Maar hoe zit Nelly promoten toch ook?
2: Ja, maar jij bent er nog in lullen met jouw plaat.
0: Wat is het? Wat?
2: Jij bent er nog in praten met je plaat, en die krijg je kans.
0: Ja, maar kijk, dat is het mooie van een battle, hè. Het is, de microfoon staan open, je kunt je gewoon er tegenin bewegen. En de mensen die het willen horen, die horen het.
3: Nee, ik vind echt dat Carlo echt helemaal gelijk heeft.
2: Ik vind ook.
3: Ja.
2: Ja.
0: Hoe zou je het anders willen zien dan?
2: Gewoon niks aan, gewoon wachten tot de uitslag. Gewoon menu A, menu B en gewoon de uitslag komt dan pas iets zeggen.
0: Oké, dus gewoon een hop. Oké, menu A en menu B, dus allebei één keer roepen en that's it.
2: Ja, precies.
0: Oké.
1: En niet lopen janken als je iets achter staat.
0: Nee.
2: Ja, precies.
0: Ja, oké. Nou,
1: waar heb je op gestemd, Carlo?
2: Dat ben je natuurlijk. Okay,
0: dit is altijd weer hetzelfde, hè? Dit is echt niet normaal, hè?
3: Ja, dank je.
0: Altijd weer die gasten. Ja. Carlo, weet je, ik heb helemaal niks meer over. Ik heb niet meer in de Oké, gozer, oké. Oh, hij is gelijk, Barendse plaat blijft langer lopen. Ja, dat is ook vaak in mijn nadeel geweest, maar het is oké, jongens.
3: Ja, omdat je die hele plaat er nog hoorde, dat is waar.
0: Als jullie me niet aardig vinden.
3: Oh, maar het is wel spannend, jongens.
0: Het is heel spannend.
3: Het is heel spannend.
0: Cornelia, Carlo, goedenavond, jongen, rustig aan.
2: Dank je wel.
0: Cornelia, goedenavond.
4: Hallo.
0: Kijk, jij laat je nergens toch gek maken. Jij denkt gewoon, je kiest het voor jezelf uiteindelijk gewoon. Zo simpel is het.
4: Zeker.
1: Had jij zoiets toen jij het Barend in één keer hoorde zeggen van ja, ik sta achter, dat je dacht, nu ga ik appen? Of was het gewoon toen je het plaatje hoorde, dacht je, die wil ik horen?
4: Nee, ik hoorde Duran Duran. Ik denk dat het ook moet worden.
1: Kijk.
4: En ik vind dat andere liedje van King of My Castle vind ik niet zoveel aan.
0: Nee, maar precies, zo simpel is het dus vaak. Jullie denken weer dat er van alles achter zit, een hele complot.
3: Ja, de helft van de mensen vond er wel wat aan.
0: Ja, dat klopt.
3: Het is echt heel spannend.
0: Nee, maar ik heb het ook niet daarover. Ik heb het over van dat er wat achter zit en bla bla bla. Cornelia.
3: Legend of the day.
0: Helemaal goed.
3: Ordinary vind ik jullie.
0: Dat klopt, dat zijn wij ook. Cornelia en ik zijn er trots op.
3: Godverdomme, wat boring.
0: Wij zijn gewoon topmensen.
3: Ja. Nou, gaan jullie even lekker samen een lekker AVG'tje eten?
1: Denk je dat? Nee, Cornelia gaat een rappie maken.
0: Wat eet jij, Cornelia?
4: Wij hebben al gegeten, want er moet gewerkt en gesport worden vanavond. We hebben rendang gegeten.
0: Hier. Zijn wel heel goed. Dat is jammer. Dus
1: absoluut niet ordinary, hoor.
4: Nee, absoluut niet.
0: Cornelia, gewoon echt het soort luisteraars waar ik mezelf graag mee verbind.
3: Ja, saai. Ja.
0: Dat is heel goed. Dat voel je. Hey, maar moest ik eens dit soort opmerkingen maken?
1: Ja, dat was klaar.
0: Dan ben je onaardig, femicide, weet je, dat soort onzin krijg je dan al. Hey, het is niet te geloven. Moet je eens even... Cornelia, je bent een topper.
3: Yes!
0: Fijne avond, sportje en mooie dinsdag.
4: Yo, jij ook.
0: Doei. Doei. Doei. Dit zijn mijn luisteraars. Krachtige deel van de samenleving.

0: radio kracht geeft, had ik gezegd. Lul ik dwars door het intro en dan zou ik helemaal gelijk.
1: Barbaar.
0: Helemaal gelijk.
1: Nu lul je ook door het einde heen.
0: Wat?
2: Ja, maar het is een fade-out.
1: Echt.
2: Hey, maar Duran Duran heeft een nieuwe single, hè? Met Nile Rodgers.
1: Iedereen zegt dat ook, net zo saai als filerij. Ik val bijna in slaap.
0: Ja, maar Nel, dat is het mooie, weet je wel. Ik bedoel, we kiezen twee platen uit. En ik geef jou echt het volle podium om dat te kunnen verkopen.
1: Ja, dat is waar.
0: En dan gebeurt het niet. Ik durf eigenlijk wel stellig te beweren dat ik de hele week gehakt van je ga maken.
2: Pas nou op wat je
0: Nou, nee, nee, maar, nee, maar het gaat
1: pas op. Ben jij denkt dat je morgen weer gehakt van mij gaat maken?
0: Ja, want de luisteraars gaat het onder platen. En ik heb deze week, vorige week had ik geen goede streak. Ben ik helemaal met je
1: eens. Mogen we wel zeggen wat we morgen hebben?
0: Ja, is goed.
1: Ik weet het niet.
0: Je weet het niet.
1: Even kijken.
0: Je bent helemaal niet met je vak bezig, man.
1: Weet jij al welke je morgen
0: hebt? Ja, tuurlijk weet ik dat, ja. Ik heb morgen, toevallig...
1: Nu zoeken.
0: Nee, ja, niet zoeken. Ik weet het uit mijn hoofd. Ik heb een plaat die vorig jaar is geremaked, die een hele grote hit was van Paul Saw. Dat is het enige wat ik wil zeggen.
1: Oh, je gaat het nog niet helemaal zeggen.
0: Nee, tuurlijk niet. Moet er ook een battle blijven. Kijk, deze. Ik zou even het begin laten horen.
2: Oh, geweldig.
0: En het origineel daarvan heb ik. Ik heb deze week gewoon echt mijn best gedaan. En jij vorige week. Ja, ik heb een klapper vol.
1: Nou, ik heb ook morgen een klapper.
0: Nou, doe eens één tiest dan. NOS. Je had toch een goede plaat?
1: Nee, dit is een wereldplaat.
0: Afgestofte Radio Veronica plaat. Oké, NOS 3, Stef Walstra. Stef, goedenavond, jongen.
3: Ja, goedenavond. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen belaagd en daarbij licht gewond geraakt. Dat gebeurde buiten het terrein van het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum, dat zegt de politie. Volgens een Duits persbureau waren er meerdere daders en riepen ze leuzen tegen de NAVO.
0: Opa, met Barend? Nee, dat zijn soldaten van nu. Dat is niet meer van 80 jaar geleden. Nee, opa, gewoon laten lopen. Even mijn opa even tegen.
1: Ja,
0: tot orde. Die schok. Die denkt dat het weer 1944 is.
3: Ja, dat moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken. Dat vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak veel te lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de verschillende websites en ook verschillende aanbieders. En daarom wil de EU nu dat er één website komt, zegt correspondent Kiesja Hekster.
4: Net als bij vluchten wordt het dan bijvoorbeeld mogelijk dat spoorwegmaatschappijen ook opties van andere maatschappijen, ook concurrenten, laten zien. Dat moet gaan veranderen, is de bedoeling.
3: En ook wil de Europese Commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. Want zo moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden.
1: Met helemaal eens.
2: Hebben jullie wel eens een treinticket geboekt naar het buitenland?
1: Ja, naar Parijs.
2: Ja?
1: Ja. Ik ben het echt helemaal mee eens. Dat je echt denkt, moet ik nou hier of hier? Dan is het daar weer duurder. Zit ik nog gewoon bij de NS? Kan ik mijn kortingskaart gebruiken? Het maakt het een beetje makkelijker als je wilt dat we meer met de trein gaan.
3: Premier Jette is gebeten door een kwal.
2: Zo.
3: Het gebeurde tijdens een potje zwemmen op Bonaire. Daar is hij op bezoek momenteel voor het eerst als premier zijnde. Door die kwallenbeet kreeg Jette een allergische reactie en moest hij korte tijd naar het ziekenhuis toe. Nou, daar is hij inmiddels weer uit. Het bezoek van Jette aan Bonaire en Aruba wordt nu wel een beetje aangepast.
1: Ja, ik zei al zo tegen Barend, niet onder water zwemmen, Barend.
0: Klinkt allemaal een beetje treurig, toch? Met alles wat daar in het land aan de hand is. Wanneer we door een kwal gebeten en een rondje zwemmen.
1: Dat kan heel gevaarlijk zijn.
0: Ja,
1: hoor.
0: Dat weet ik wel. Maar wat is die man nou daar aan het doen?
1: Zwemmen.
0: Ja, maar wat is hij daar aan het doen? Een slavernijmuseum bezoeken en iets over verdragen aan het praten. Het is toch...
2: Mag je toch wel even zwemmen?
0: Ja, ja, weet ik wel. Maar we hebben hem toch hier nodig?
2: Nee, ja, maar dat is ook van ons.
0: Ja, dat weet ik wel. Maar er gebeurt toch zoveel hier in Nederland?
2: Ja, maar ja, je kan jezelf niet opsplitsen.
0: Nee. Dat weet ik wel. Maar ik wat het is, je weet dat ik hem een warm hart toedraag. Ik heb hem ook in het glazen huis gehad. Vond het een leuke goot. Maar je moet voor... In je eerste maanden moet je... Als jij een bedrijf hebt... Je moet zorgen dat je hier bent. Dat je zichtbaar bent op de keten die je moet leiden. Dat is de basis waar je moet doen. Het enige wat nu van de grond komt, is het regeringsvliegtuig.
1: Ja, ik ben het wel heel klein beetje. Ja, kom op, man. Een beetje waar je achter stond.
0: Wat dan?
1: Huh? Ja, alles met zorg, onderwijs en alle dingen die ik tot nu toe heb gehoord... is de hele tijd dat het alleen maar minder, minder, minder.
0: Okay. Ja. Nee, heel goed. Okay,
1: nee, je zal me wel weer een kwal vinden, maar...
0: Nee, maar niet uit. En verder alle sterkte natuurlijk. Maar gewoon, we hebben je hier nodig, man. Kom op, kom lekker naar huis. Heb je ook geen kwallen. In de Rijn ga je niet zwemmen namelijk. Spotify bestaat 20 jaar vandaag. Toch?
3: Ja, inderdaad.
0: Ja,
3: gefeliciteerd.
0: Nee, ik denk, we pakken hem
3: even
0: door.
3: Zeker, want om die reden heeft Spotify vandaag een extra Wrapped de wereld ingeslingerd.
0: Hey.
3: Je kunt vandaag zien welke plaat je als allereerste beluisterde toen je lid werd. En welke artiest je nou echt het allermeeste beluisterd hebt in die 20 jaar. Als je lid bent al 20 jaar. Nou, als het goed is, popt het automatisch op in je schermen van Spotify. Als je die app vandaag opent.
1: Ja, na 7 kan je dat doen.
0: Na 7.
1: Ja.
0: hier wordt het niks. Oké, Stef, daar gaan we, joh.
3: Ja, dat is nog even afzien. Het weer vanavond steeds grijzer met eerst lichte regen. Later vanavond vanuit het westen stevige buien. Morgen wisselvallig met kans op hagel en onweer. Het wordt dan zo'n 13 graden.
0: Oké, daar gaan we met het verkeer.
1: Ja, ik heb nog drie hele saaie voor je. De A12 Utrecht-Duitse grens voor Westervoort 16 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle-Zuid 21 minuten. En hé, die is weg.
0: En dat waren ze, lekker.
5: Ja. All right, ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker.
0: Ik wel.
5: Ik wel.

0: BFM.
1: Ach, je zielkoers is vicepremier. Spreek haar dan ook aan in ieder geval. Zo is het. Doe ik ook.
2: Heel
1: doe
2: goed.
1: Ik ook. Doe
2: heel
1: ik ook.
2: Goed, Ingeborg.
1: Mensen die de toko leiden, die moeten erbij zijn.
2: Ja.
1: Dat is wat we zeggen. En daarom zijn wij op aardig. We hebben gesproken.

0: Amber en Homewrecker. Nel, jij hebt een invited event zometeen?
1: Ja, ik ga naar een muziekdiner.
0: Een muziekdiner?
1: Ja, in de Ademtoren.
0: En waarom word je daarvoor uitgenodigd? Met welke reden?
1: Ik heb geen idee.
0: Door wie word je daardoor uitgenodigd?
1: Door de eigenaren van de Ademtoren.
0: En met wie ga je daar zitten dan?
1: Ik heb geen idee.
0: En waarom ga je daar
1: naartoe? Dresscode, kom vooral zoals je je prettig voelt.
0: Maar waarom ga je daarheen?
1: Dat ze zeggen dat het een leuke, bijzondere, inspirerende muziekavond wordt. Toen dacht ik, moeders moet het heus uit.
0: Ja, zometeen meer over muziek. De jongens van het Reignite Festival zijn hier. Eerst Bieber Rexha, Faithless nu. Deep.

0: het festivalseizoen zit er nu eigenlijk op. Terwijl die zomer nog zo lang duurt.
1: Ja.
0: En dat heeft 2 jaar op een rij geduurd. Tot we elkaar aankeken van, hey, er is echt nog plek en we gaan ervoor.
1: Ja.
0: En daar is dat gestart. En dan, ja, sommigen blijven dromen. Wij hebben besloten om ook te doen.
1: En lekker door te pakken. Maar waar loop je allemaal tegenaan heen?
2: Ja, want
1: waar het is het helemaal het voet in aarde. Ik ben wel benieuwd, Bram.
3: Ja, het is wel veel met vergunningen. En het komt wel meer bij kijken dan ik had verwacht.
1: Ja, wat zijn de dingen waarvan je denkt, jeetje, had ik nooit over nagedacht voordat ik een festival ging organiseren?
3: Ja, wel over nagedacht op zich. Maar we begonnen met 2000 mensen. Nu willen we wel naar de 4000 gelijk opschalen.
1: En, ja.
3: Ja, daar komt er nog meer bij kijken. Meer beveiliging, meer
1: dicties.
3: Meer dicties.
1: Hey, en hoe kijk je dan afgelopen weekend naar zo'n enorm drama als wat er bij dat Music On is gebeurd, weet je wel? Dat je dan denkt, jeetje, het kan maar zo op de ochtend dat we los moeten gaan nog even afgelast worden.
0: Ja, het is natuurlijk ontzettend triest voor zo'n organisatie. En wij appten ook naar elkaar van, goh, dit is wel je ultieme nachtmerrie.
1: Ja.
0: Wij zijn echt een stel liefhebbers van het eerste uur van de muziek. Maar we hebben in onze eigen omgeving wel heel veel mensen die als professional betrokken zijn in de evenementenwereld.
1: Ja.
0: Het mooie is ook dat zij allemaal ons verhaal omarmen en ook willen helpen. Heel veel op vrijwillige basis. Puur omdat ze zeggen van, goh, jongens, wat jullie doen in deze tijd voor de festivalwereld, vinden we gewoon heel erg vet.
1: Dus jullie zijn de enigen die er rijk van worden, dat is wel lekker.
2: Nee. Het kost wel heel veel geld.
0: Bel mijn vrouw, Barend, zou ik zeggen. Want die vindt het best wel spannend.
1: Ja.
0: Het is een spannend avontuur. Maar we hebben best wel veel hulp van mensen met ervaring in de wereld.
1: Ja, okay, ik maak er maar een geitje. Maar je bedoelt meer, het is allemaal niet gratis, wou je zeggen. Sterker nog, helemaal niet.
2: En wat voor festival is het? Als ik zeg, wat kan ik
1: doen? Dat hebben ze net 4 keer gezegd, maar Nel weet niet wat dat is. Nel weet niet wat hardstyle classics zijn.
2: Ja, dat begrijp ik wel. Maar is het gewoon, moet ik een stand à la digital zien? Moet ik een festival zien? Weet ik veel, indoor, outdoor?
1: Is er een camping?
2: Ja, gewoon een beetje, waar kom ik terecht?
3: Ja, we hebben 1 main stage en 2e stage. Dus de main stage is eigenlijk een hardstyle classic stage, Euphoric. De 2e stage is een raw stage en dan hebben we nog een 3e stage.
1: En dan moet je aan Nel uitleggen hoor. Nel die heeft geen idee. Hè? Die zit te luisteren.
3: Het is een beetje de hardstyle tussen 2008 en 2014, Euphoric. En een beetje daarna nog rauw, denk ik, tot 2016. Waarom moet je nog meer op uitleggen? Hardstyle, ik heb ook hardstyle wel.
2: Ja, nou niet heel goed. Ik denk Barend beter.
0: Maar hardstyle van nu en hardstyle van vroeger, dat is ook wel een beetje waar dit idee of deze passie is ontstaan. Want de tijd dat ik nog jong was en naar hardstylefeestjes ging, daar was de muziek gewoon echt op, dat ademde je. En onze mening is dat de hardstyle die nu uitgebracht wordt, niet allemaal, maar grotendeels, echt iets anders is. En ja, wij zien ook op feestjes waar die classics gedraaid worden, die sfeer, ja, daar krijg je kippenvel. Dat is gewoon echt zoals hardstyle bedoeld was in onze beleving.
1: Maar het is grappig dat er gewoon een muziekstroming is in Nederland die zo groot is, dat er zeg maar een scene is die net zo groot is qua classics, dus oude muziek om het zo maar te zeggen, dan de hedendaagse. Dat is toch heel bijzonder?
2: Heel bijzonder.
1: Je moet je voorstellen dat er is net zoveel mensen naar een Be Brave concert zouden gaan, nu, anno 2020, dan naar, laten we zeggen, Roxy Dekker. Dat is niet voor te stellen.
2: Nee, idioot.
1: Dus is iets wat gewoon in de herinneringen en in de belevenis van mensen nog zo groot is, waar zoveel aan gebouwd is in die periode die jij net mentioned. Laat ik zeggen, voor de duidelijkheid, 2006, 2007 dat begon. De Golden Era tot en met pak en beet 2014, 2015. Zo wordt dat een beetje gezien. Dat mensen dat blijven voelen en willen blijven herleven. Je hebt gewoon allerlei feesten op dat gebied waar mensen al 15 jaar of bijna 20 jaar, als ik het niet goed uitleg, moet je het zeggen, met dezelfde platen mee staan te schreeuwen.
2: En dan waarschijnlijk, wat ik denk ik ook leuk is, waarschijnlijk gasten van 18, dames en heren van 18, maar misschien ook wel van 60, 50?
1: Nou,
2: 40.
1: 30 is 40.
2: 40.
0: Ja, waar die bovengrens ligt, is wat lastig bepalen, maar zeker de jongere generatie, die gaat ook.
1: Ja.
0: Terwijl mijn leeftijdscategorie, 35, 40, die staan daar als kleine kinderen nog op de tracks van weleer mee te zingen en schreeuwen. Ja. Dat geeft kippenvel. Ja.
2: Leuk.
1: Jongens, ik had jullie graag meer tijd willen geven, maar de Japaner die gooit roet in het eten in het prachtige Hilversum. Maar jullie hebben in ieder geval goed weten te vertellen wat jullie mee willen geven.
4: Waar en wanneer is het?
1: Ja, waar en wanneer? Belangrijk. Precies, tuurlijk.
4: Kaarten verkopen moet je.
1: Ja, ik ga erop. Hoeveel heb je al verkocht?
0: Ja, we zitten boven onze prognose. We hebben gezegd dat we daar geen uitspraak over doen. Maar als nieuwkomer, wat mag je verwachten? Heel moeilijk.
1: Uitverkopen.
0: Maar daar gaan we wel. Onze line-up die moet daar zeker voor gaan zorgen.
1: Heel goed. Waar en wanneer?
0: Zaterdag 12 september in Vinkel. En dat is een dorpje dichtbij Den Bosch.
1: Okay.
0: Dus in het gezellige zuiden is het te doen.
1: Ja, wij zijn met 3 fam in Den Bosch geweest. Dus we weten er alles van, hoe het daar zit en hoe het daar loopt. We weten dat het een topstad is. Zaterdag

0: 12 september. Kaarten kun je checken. Vind die jongens maar Weeknight Festival. Verder mag je niet altijd veel reclame maken. Hebben we dan bij deze toch gedaan. Hey, boys, rustig aan. Ik zou zeggen, doe jij wel voorzichtig met de auto rijden. Want je ziet eruit alsof je de bocht uit bent gevlogen. Wat is er gebeurd? Je hebt een plek op je bek, jongen.
1: Niet ik wil de bocht nog wel eens uitvliegen, maar daar gaan we zo nog even rustig over hebben. Als
0: Oké. Maar je bent nu aangereden door een auto?
1: Door een motor. Ik zat op de fiets en ik ben aangereden door een motor.
2: Nee.
1: In Brabant doen we heel vaak aanrijden, maar nu ben ik echt aangereden. Oh.
0: Nelly, aangereden door een man op een motor. Jouw natte droom. Hey jongens, veel succes met alles wat jullie doen, hè?
1: Ja.
0: En thanks dat jullie er waren.

Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.

0: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Obelink, alles voor kampeergeluk.
3: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
2: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.

0: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING Rondaf en Beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
4: Ik wil uit!
3: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
5: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
6: Hoi, weg man.
3: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
11: Dat is een zonnig prijsje.
10: Ja, zo goedkoop. Aldi.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
13: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
13: 4Food Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederland.nl.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Alright, alright. Het is avondshowtijd. Zometeen met muziek van Hozier. Eerst krijg je dit nieuws.
19: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
20: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En ja, dat is alles wat ik erover kan zeggen.
19: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
23: Wacht even hoor.
22: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
23: Klopt dat wel?
22: Ja, dat doe je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
24: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
26: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
27: Yeehaw! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wild West avonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
28: Een viral dansje, een grote glimlach en een dosis energie. Dat is haar belofte tijdens de concerten die ze geeft. Over wie ik het heb, hoor je na Hozier.

het is een dosis power die ze delivert tijdens haar optreden. Zara Larsson, Midnight Sun.

0: web aan. Zo, en weet je nog dat het een keer een heel ding was? Dat het Rico versus Badder was. Jake Paul versus, hoe heet die gozer ook alweer? Helemaal live op Netflix. Vergeet die wedstrijden. De wedstrijd die hier gaande is in de app van NPO Luister, die is veel lijper. Ik zie namelijk onder andere berichten voorbij komen al van Lorenzo, van Barry en Luc. Die melden zich voor de avondstreek. Nou, werkt als volgt. Als je het komende half uur even je naam doorstuurt in de app van NPO Luister, dan weet ik dat je er bent. Zet ik je op de lijst. Eigenlijk gewoon net als met Snapchat. Stuur elkaar elke dag een berichtje. Heb je dat nou binnen een maand het vaakst gedaan, dan win je een pot vers gemaakte sambal. En ik hoor je denken, ja, maar wat nou als ik voor het eerst luister? Je kan gewoon nog instappen. Ik bedoel, de maand is hartstikke jong nog.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
3: Bruno Mars.

0: what it takes.
1: Imagine Dragons bij 3FM en Whatever It Takes. Het is Andres hier en ik hoop dat je er lekker in zit vandaag. Ik moet een beetje inkomen en ik zal je uitleggen waarom. Ik heb gisteren afscheid moeten nemen van mijn lieve oma. En ik zeg je heel eerlijk, ik heb de afgelopen dagen echt zo ongelooflijk slecht geslapen in aanloop naar de uitvaart. En ik wil haar bedanken en daarom vertel ik je dit. Mijn oma heeft namelijk in een tijd dat het helemaal niet normaal was, twee kinderen uit Colombia geadopteerd, mijn ooms. En dankzij die actie hebben mijn ouders begrepen dat liefde grenzeloos is. En dat je net zoveel van iemand kan houden, ook als je niet dezelfde bloedband met elkaar deelt. En ik moet haar bedanken, want zij was degene die op de radio had gehoord dat er een advertentie was en dat er in Nederland iets bestaat als een radioschool waar talenten zich kunnen aanmelden om te leren radio te maken voor de grote mensenradio. Ik probeerde het en eigenlijk heb ik dus dankzij haar mijn droombaan gevonden. De dienst gisteren was geen afscheid. Het was een viering van haar leven en haar mindset. En ik vond dit zo bijzonder. We liepen in een grote rouwstoet met, ik denk wel 70 man, achter de auto aan, echt dwars door Leiden-dorp naar de begraafplaats. En onderweg zag ik een groep Canadese toeristen. En ze stapten van hun fiets af. Ze deden hun zonnebril af en deden hun helm af. En ze toonden respect naar ons. En verder op de route richting de begraafplaats stond een man van de gemeente. Hij was het asfalt aan het schoonmaken met zo'n enorm grote wagen. En ook hij ging aan de kant en hij zette dat apparaat uit en gaf ons alle ruimte. En dat heeft me zo ontzettend geraakt. In een wereld die misschien wel verdeelder is dan ooit, lukte het mijn oma om mensen samen te brengen. Om respect naar elkaar te tonen, zonder dat je dat misschien naar elkaar moet uitspreken. Dat gebeurde gewoon. En ik weet wat ik later wil worden als ik groot ben, oma. En dat is net als jij. Een verbinder.

Nee, sorry, ik wil niet nog een keer huilen. Maar ik wilde zeggen, Precious Little Diamond. Ik denk als je ook iemand hebt verloren in je leven, dat zo'n tekst dan extra hard bij je binnenkomt, toch? En ik denk dat het mooi is als je dat kan delen. Dus ik hoop dat het je, mocht je het nodig hebben, iets van steun geboden heeft. Wat mij heel veel steun biedt in deze periode is de lieve berichten in de app. Dankjewel daarvoor. Ja, ik schrijf jullie allemaal op, hè. Gewoon voor de avondstreek. Ik ben misschien wat later, maar komt goed. Ik ga mijn best voor je doen vanavond. Dit is Taylor.

in de app van NPO Luister. Zij zegt, wat een lekkere track is dit. En ook Danielle zegt, nou, dit kan toch geen toeval zijn. Ik pak net mijn Wunderhorst t-shirt vast om mijn trolley in te pakken. Je hoorde The Rope in de avondshow van 3FM. Mijn naam is Andres en ik ben er voor je tot aan 10 uur vanavond. Met de allerbeste muziek natuurlijk. Binnen nu en een minuut hoor je Calvin Harris en Blessings.

0: wie er elke dag een beetje incheckt als je de avondshow aan hebt. Kan je gewoon je naam sturen en dan schrijf ik je op in het systeem. Dan ben je vanavond weer aanwezig. En ben je er in een maand het vaakst bij, dan krijg je een potje van mijn zelfgemaakte sambal Oudijk. Zo zie ik echt heel veel mensen. Gert, Danielle, even kijken, Romy, Ilonka, Kevin, Gert-Jan. En aan de telefoon is Nathalie. Goedenavond.
1: Goedenavond, Anders.
0: Nou, heb jij wel een lekkere dag, want je bent ziek.
1: Nou, nee, niet zo. Nou, ik wou nog wel even zeggen, gecondoleerd.
0: Oh, dankjewel. Dat vind ik heel lief van je.
1: Ja.
0: Dat, ja. Nathalie, ik merk ook dat ik er niet zo goed mee om kan gaan.
1: Maakt niks uit, je bent een mens en laat je emoties gaan, jongen.
0: Nee, dat is ook zo, maar ik wil ook gewoon mijn best doen vanavond voor je. Gewoon een goede muziek voor je draaien en je vermaken. En niet dat je alleen maar naar een snotterende gozer zit te luisteren.
1: Nee hoor.
0: Nou, laten we het dan gauw over jou doen, want ik word ongemakkelijk.
1: Ja. Helemaal goed.
0: Je zegt, ik voelde me niet helemaal super vandaag. Waar ligt dat aan?
1: Nee, ik ben al sinds zaterdag griep. Echte hoesten, hoofdpijn, alles pijn. Ja.
0: Maar ben je toevallig de laatste tijd op een cruise geweest, Nathalie?
1: Een beetje lezen en zo.
0: Ben je de laatste tijd op een cruise geweest?
1: Helaas niet.
0: Oké, nee, maar dan is het geen hantavirus. Dan weten we dat.
1: Niet.
0: Oké.
1: Kan misschien maar beter.
0: Ja, daarom. Ik wou net zeggen.
1: Nee.
0: Nou,
1: nee.
0: Nathalie, ik schrijf je vanavond gewoon...
1: Dat was gewoon... dat is een beetje een rustig dagje.
0: Ja, nou ja, weet je, we gaan er wel een knallende avond van maken. Want ik zet je bij deze, hoppatee, op aanwezig voor vanavond. Doei!
1: Helemaal goed.
0: Calvin Harris is hier.

100 euro te winnen. Te besteden bij jouw lievelingsconcerten, omdat ik weet hoe ongelooflijk duur concerten tegenwoordig zijn. En ik vind dat je daar niet op moet bezuinigen. Ik heb 10 vragen voor je liggen. En om de drempel iets te verlagen, krijg je vast het antwoord van één van die vragen. Namelijk, Nederland doet niet mee, maar het Songfestival is gaande deze week. De vraag luidt, in welke stad? Als je dat weet, dan moet je je naam even sturen. Het antwoord is Wenen, dus in Oostenrijk. Wenen, Oostenrijk, je naam sturen naar de app van NPO Luister. Dat is vanavond misschien wel 100 euro concertgoed pakken. Ik spreek je na Olivia Rodriguez.

0: Ook een knaller, Derk Haren ook een knallers. Het is Natasha Bedingfield. Zij maakte Unwritten, hoor je in de avondshow van 3FM. Goedenavond, Noemi.
1: Hallo.
0: Hallo, 20 jaar, je komt uit Rijssen. En je wil wel 100 euro winnen.
1: Jazeker.
0: Heb ik hier voor je liggen. Het enige wat ik van jou nodig heb, is 10 keer een goed antwoord. Ik heb namelijk 10 vragen voor je. Die moet je binnen 1 minuut weten te fixen. Je mag de vragen onbeperkt passen. Er komen geen nieuwe vragen bij. En de laatste vraag die luidt, kom je morgen weer? Mag je op zeggen ja, dan doe je morgen weer mee met kans op 200 euro. Maar je mag ook zeggen nee en dan cash je vanavond uit. Hoe lekker!
1: Nou, helemaal goed.
0: De vragen gaan over jouw lievelingsartiest. Onder andere Raccoon.
1: Ja.
0: En Bad Bunny. Hoe is Bad Bunny bij je binnengekomen dan? Zeg maar? Want ik ben daar helemaal bij.
1: Nou, eigenlijk sinds vroeg zelfs aan al. Mijn vader die is Spaans. En die muziek allemaal. Ja, vandaar.
0: Wat leuk. Nou, ik hoop nu al dat je wint. We gaan gewoon beginnen met je eerste vraag, oké?
1: Helemaal goed.
0: Die gaat over een van je lievelingsbands, namelijk Raccoon. Uit welke provincie komen zij?
1: Pas.
0: Dan, van welke talkshow was Matthijs van Nieuwkerk vroeger de presentator?
1: Pas.
0: Deze man zat gisteren nog op deze plek. Samen met Mai Verbeij hoorde hem in het weekend. Zijn achternaam is Van der Molen, maar wat is zijn voornaam?
1: Pas.
0: We gaan naar een Bad Bunny vraag. Hoe heette zijn laatste album waarmee hij ook gaat toeren?
1: Nou, ik ken zijn muziek, maar hier pas ik.
0: Oké, dan vraag 5. Doe een wolf na die wel goed gaat op de koude lentenachten.
1: Een wolf na?
0: Ja, doe een wolf na. Nou, die is goed, lekker. Dan, Nederland doet niet mee, maar het Songfestival is gaande. In welke stad is dat?
1: In Wenen.
0: Oké, dan. Thijs Verwest heeft een rechtszaak gewonnen tegen een advocatenkantoor. Maar hoe heet Thijs Verwest echt?
1: Pas.

0: Noemi?
1: Ja.
0: Ja, dat was eigenlijk dat was best wel slecht.
1: Ja, dat klopt.
0: Oh, wat kut voor je. Waar ging het mis? Ik bedoel, Bad Bunny, dat album heet Debiet, die raam als foto's.
1: Ja. Op een gegeven moment sla ik helemaal dicht. Oh. En dan wil ik op tijd snel.
0: Ja, dan raakt de paniek helemaal naar boven.
1: Die andere van Raccoon, dat wist ik, uiteindelijk wist ik hem wel.
0: Oh, had het geroepen?
1: Ja, leer ik goed uit Zeeland.
0: Hoppatee. Nee. Dat was goed.
1: Ja. Maar de rest van de vragen, dat zou ik echt niet weten.
0: Nee. Zullen we afspreken dat we volgende week het nog een keer doen en dan maken we een speciale Gen Z-editie?
1: Dat vind ik een heel goed idee.
0: Oké, dan houden we contact en dankjewel voor het meedoen vanavond.
1: Helemaal goed. Doei.
0: De nieuwste 21 Pilots is hier.

liedje. Het begint heel klein en dan bam! Wordt hij zo groot, jongen. 21 Pilots maakt de Dragpath, hoor je bij 3FM. Nieuwe muziek ontdek je bij 3FM. Zullen we even dansen

0: Even wat power jouw kant op in de vorm van Janet Leigh, Nederlandse artiest. Het liedje heet My Desire. Zometeen hoor je een man die je heel veel op tv gezien hebt. En hij gaat het vanavond niet hebben over tv. Maar hij heeft een tip voor je als je wil afvallen. 3FM. En nee, ik noem je niet dik. Nee hoor. Ah. Klein beetje vet.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
6: Creon Kozijnen.
7: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Doei.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
9: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
0: 3FM. Mocht je nou denken, hè, get verdamme, ik wil helemaal lean, helemaal ripped de zomer in, dan heb ik zo een tip voor je. Dus krijg je het nieuws, het is 1 over 9.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
14: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontzilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
13: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. Drie weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
15: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het... het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
13: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
16: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
18: Pap, die moeten we hebben!
17: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
18: onlineveilingmeester.nl.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
21: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
23: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijging.
24: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
25: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
26: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland. Met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Het is de generatie van onze ouders, gecombineerd met de generatie van ons, die samen de deur doorlopen. En nee, dat is niet vanwege een nieuwe matcha-trend, maar vanwege Madonna. Hoe dat zit, hoor je na muziek van Sonjeu.

namelijk die van mij. Door Sabrina Carpenter. Dat is natuurlijk echt de Gen Z'er onder de Gen Z'ers. En dan brengt het ook de generatie van mijn ouders samen, namelijk door Madonna. En deze twee samen, deze plaat, ik vind dat zo cool. De droom om samen een keer met mijn moeder of vader naar een concert van hun beiden te gaan, die is gestart. Je hoorde Bring Your Love in de avondshow van 3FM.

0: you.
1: Oké, ik wil eens bij je opgooien. Wat voor sport doe je? Ik weet, het is een super random vraag. Maar wat voor sport doe je? Je weet me te vinden via de app van NPO Luister. Heb je die app nou niet? Stuur me dan gewoon een DM. Dat kan op Instagram. Ik heet daar apenstaartje Andres Odijk. Vertel ik je zo waarom ik het wil weten.

0: Nienke, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Je bent 21 jaar.
1: Ja.
0: En ik vroeg je net, wat voor sport doe jij?
1: Ja.
0: Wat doe je?
1: Groepspringen en acrogym.
0: Groepstraining in acrogym. Wat is acrogym? Het klinkt echt alsof je in 100.000 bochten moet kunnen wringen.
1: Ja, het is een combi van turnen en dansen. Dus je hebt een oefening, bij ons is die 2,5 minuut.
0: Ja.
1: En daarin doe je verschillende elementen die met turnen te maken hebben. Met handstanden, met sprongen, met salto's.
0: Wow, oké, dit is gewoon echt gewoon keihard knallen.
1: Ja, klopt.
0: En hoe werkt het wedstrijdelement in jouw sport?
1: We hebben tabellen uit 6 rijen waar we uit kunnen kiezen. En van die 6 rijen moet je uit elke rij 1 element doen.
0: Nou ja, oké, klinkt ingewikkeld. Een soort wiskundige formule, maar ook wel cool. Even om te kijken, in welke tabel zit jij? Hoe goed ben je?
1: In de midden ongeveer.
0: Dus wat voor soort atleet zou je jezelf noemen?
1: Gewoon hobby.
0: Nou, ik vraag dit aan je omdat ik zo meteen een naam wil geven aan het type sporter wat ik ben. Ik weet niet of je het herkent, maar ik ben echt iemand die de gym uitgaat, de gym in. Ik train eigenlijk bijna elke dag. En ik ben toch vatsig geworden. Ja, dat is vreselijk.
2: Met 3FM ontdek je nog.
0: En daarom wil ik zo meteen met je kijken hoe we dit kunnen aanpakken. Als je het ook herkent, dan denk je, ja, maar ik hou toch ook van sport en ik ben ermee bezig. We gaan van hobbyatleet naar een ander soort atleet. Wat ik bedoel, hoor je na nieuwe muziek, want je hebt ook gewoon 3FM aan om dingen te ontdekken, toch? Zullen we

0: door. Henriette zegt, ik ben net terug uit de sportschool. Wat een vette trekje, die nieuwe van Bakermat. Oh, ben ik helemaal eens. I love life. Ik vraag je wat voor sport je doet, omdat ik het leuk vind om een beetje een inzicht in je sportritme te krijgen. Dit is echt een turning point. Ik weet niet of je het ook zo voelt, maar als je namelijk voor de zomer nog helemaal ripped en fit en chachi wil gaan trainen, dan kan dat nog. Je hebt nu nog zo'n kleine 2-3 maanden voordat het echt temperaturen wordt waar je gewoon je shirt weer uit wil trekken en met een blote bast over straat wil lopen. Ik ben daar nog niet ready voor, zeg ik je heel eerlijk. Het is heel gênant. Ik sta vanmorgen voor mijn kast en ik zie daar een shirt. En dat shirt ligt al 2 jaar op dezelfde plek. Het is een geel shirt van Bizou, Bizou, Bizou. Vind ik een leuk merk. En ik vond het eigenlijk te duur. Ik weet dat toen ik het shirt 2 jaar geleden kocht, dat ik dacht, jeetje, wat een geld. Ga ik dat echt uitgeven aan een shirt? Maar ik dacht ook, ja, je mag jezelf af en toe een cadeautje geven. Alleen, dat shirt was er nog maar in 1 maat. En toen dacht ik, oeh, ja, het zit wel strak, maar het kan. Inmiddels, ja, het kan gewoon echt niet meer. Ik krijg het shirt niet aan. Daar wil ik verandering in brengen. En daarom wil ik ook een beetje met jou op een sportieve journey gaan. Dus Peter, fantastisch dat je aan het hardlopen bent. Zij zegt, mijn sport is hard hollen. Manon en Melissa zitten op kickboksen. En dit is Danai.
1: Ik volleybal en ik doe pilates. As we speak ben ik onderweg naar mijn volleybaltraining. Doei!
0: Doei! Hey, en als je nou denkt, ik wil ook wel straks op een festival staan zonder shirt aan, weet je wel, als een echte kastoe. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Zometeen heeft Humberto Tan de ultieme tip voor je. Waarom ik dan Humberto Tan heb gevraagd, vertel ik je zo.

0: voor het eerst hoort voor de 100ste keer. Het gaat je niet vervelen. Ik ben helemaal buiten adem van het dansen. Ik kan niet op stilzitten. Crazy Town, Butterfly hoor je in de avondshow van 3FM. Waarin bewegen in het spotlight ding staat. Want je gaat zo meteen de bericht horen van een man. En die heeft op een crash gezeten. Harder dan Max Verstappen. En dan niet negatief, maar op een crash dieet. Deze man is zo gigantisch veel afgevallen. Die ziet er zo uit als een 18-jarige bokser. Ja, daar ben ik gewoon jaloers op, weet je wel. Ik bedoel, ik heb een marathon gerend vorige maand. Alleen, ik ben daar nog steeds een beetje op aan het leven. Weet je wel, tijdens een marathon verbrand ik 4000 calorieën. En ik leef nog steeds elke dag alsof ik die mara gerend heb. Zakken chips, zakken winegums, flessen wijn. Ik zweer het je, ik giet het allemaal aan naar binnen. Alsof die calorieën er niet meer aan kunnen komen. En dan sta ik gisteren voor de kast. Ik doe hem open. En ik zie daar een heel duur geel shirt liggen. Wat ik mezelf cadeau heb gedaan 2 jaar geleden. Ik pas het gewoon niet meer. Mijn missie is om ripped naar The Rabbit te gaan. Down the Rabbit Hole Festival. Ik ga daar staan zonder shirt en met een strak lichaam. En als je wil instappen, dan kan dat. Vandaag gaan we beginnen. Waar gaan we dan beginnen? Met een bericht van Humberto Tan. Humberto Tan is namelijk echt sportiever dan ooit. En heeft binnen een hele korte tijd heel veel vet verloren. En ik heb hem gevraagd hoe hij dat deed.
1: Mijn tip zou zijn, begin met het wegen van je eten. Daar begint alles mee. En natuurlijk 2 tot 3 keer per week gericht sporten. Dat is in het kort wat ik nu al kan zeggen.
0: Dus we beginnen met 2 tot 3 keer per week sporten. En al je eten afwegen. Ik sprak 5 minuten geleden Nienke. Zij zegt, ik ben een hobbyatleet. Hoi, ik zou me graag willen voorstellen. Ik ben Andres en ik ben een hybride atleet. Want ik heb in dit schema ook gewoon de kroeg ingebouwd. Ja. Dat hoor je dan morgen.

tracks van dit moment, gekozen door jou. En dit is de nummer 1 van de verlanglijst. Fever Dream.

omdat je erop hebt gestemd. Ja, het is een waanzinnige track, het is een waanzinnige artiest, het is een waanzinnig chanson. Alex Warren maakt de Fever Dream. Ach, en over mooie muziek gesproken. Ik ga gewoon weer janken als ik luister naar de tekst. Ik krijg een soort zweverig gevoel als ik luister naar de melodie. En ik hoop dat je je open wil stellen voor Suki Waterhouse. Misschien zegt de naam jullie nog niks. Maar geloof me, hier gaan we nog zoveel lol van hebben. Haar nieuwste liedje, dat heet Back in Love.

je erop hebt gestemd. Ja, het is een waanzinnige track. Het is een waanzinnige artiest. Het is een waanzinnig chanson. Alex Warren maakt de Fever Dream. Ach, en over mooie muziek gesproken. Ik ga gewoon weer janken als ik luister naar de tekst. Ik krijg een soort zweverig gevoel als ik luister naar de melodie. En ik hoop dat je je open wil stellen voor Suki Waterhouse. Misschien zegt de naam jullie nog niks. Maar geloof me, hier gaan we nog zoveel lol van hebben. Haar nieuwste liedje, dat heet Back in Love.

je erop hebt gestemd. Ja, het is een waanzinnige track. Het is een waanzinnige artiest. Het is een waanzinnig chanson. Alex Warren maakt de Fever Dream. Ach, en over mooie muziek gesproken. Ik ga gewoon weer janken als ik luister naar de tekst. Ik krijg een soort zweverig gevoel als ik luister naar de melodie. En ik hoop dat je je open wil stellen voor Suki Waterhouse. Misschien zegt de naam jullie nog niks. Maar geloof me, hier gaan we nog zoveel lol van hebben. Haar nieuwste liedje, dat heet Back in Love.

dansen de dinsdag door met Joe Corey en Lionheart. Dan kan ik me voorstellen, vanavond is het Songfestival. Dus bij deze je dagelijkse Songfestival-update. Het Songfestival is nog steeds bezig.

vind dit wel een van de mooiste tracks hoor, van Drake. Er zit emotie in, die beat is goed, de bas is goed. Hold on, we're going home, hoor je bij 3FM. Daar zijn we dan weer met je Songfestival-update. Dat is natuurlijk vanavond en we houden je graag op de hoogte. Het Songfestival, de voorbeschouwing, is nog steeds bezig. Tot zover de 3FM Songfestival-update. Zometeen wil ik het met je hebben over sport. Kijk, ik heb je al verteld dat ik graag wat fitter wil worden. Ik leef namelijk echt als een soort koning. Ik vreet me helemaal vol met winegums en chips. Maar er is een sport die wereldwijd wordt gespeeld, maar nog niet in Nederland. Dus ben je op zoek naar een nieuwe sport, dan kan dit wel eens wat voor je zijn.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon Kozijnen.
5: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Vooruit, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Obeling, alles voor kampeergeluk.
5: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
4: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
6: Alles voor kampeergeluk.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.

0: veel van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Oké, als je nog op zoek bent naar een nieuwe sport deze zomer, dan heb ik straks iets wat nog niet veel mensen in Nederland doen, maar wat wel echt knallen is. Eerst krijg je het nieuws, het is 9 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brunsum zijn 2 Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. Militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat 1 militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
6: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
5: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement.

Deze Songfestival-update wordt mede mogelijk gemaakt door de 3FM Songfestival-update. Het Songfestival is begonnen. Goed, sorry. Nou, ik zeg mijn eigen naam al even. Het is Andres hier. Tot aan 10 uur. Gaat het zo meteen beter? Nou, we gaan

0: Zij maakt het zo easy to fall in love. Nou, volgens mij is heel Nederland verliefd op haar geworden afgelopen weekend in de Ziggo Dome. Echt alleen maar 5 out of 5 ster recensies. So easy. Zoek je nog een nieuwe sport voor de zomer? Ik kan me voorstellen dat je af en toe iets nieuws wil proberen. Kijk, ik ben een bokser, ik ben een zwemmer ook tegenwoordig, want ik ben geblesseerd door de marathon. Daardoor kan ik niet meer hardlopen, maar alleen nog maar even zwemmen. Ik hou echt van sport. En het liefst zou ik weer op een hockeyveld staan in een team en echt weer gewoon die ballen flatsen en wedstrijden spelen. Maar daar heb ik geen tijd voor. En ik denk dat je dit herkent. Je hebt een druk leven, een drukke agenda. Een nieuwe sport vinden is moeilijk, toch? Dan ben ik een beetje bezig googelen. Het is al een tijd geleden. En ik kom daar op een sport die eigenlijk overal ter wereld gespeeld wordt. Behalve nog in Nederland. En die sport die fascineert me. Al echt een ruime tijd. Sterker nog, ik heb deze sport een keer op de radio geprobeerd. Samen met Wijnand. Ik wilde kijken, moeten we deze sport naar Nederland halen? Ik zal het je zo eens laten horen. Dan hou je er misschien wat inspiratie uit.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Maar natuurlijk ben je ook gewoon voor 3FM bij de allernieuwste muziek aan het juiste adres. Mag ik je voorstellen aan... Ja, het is een beetje... hoe heet ze ook weer? Nou, ik ben haar naam kwijt. Oh, wat erg. Die vrouw Chapel Roan. Chapel Roan, het is een beetje Chapel Roan-achtig. Het is een hele theatrale muziek. Het is heel erg synthesized-based. Het is wel leuk. Ik ben benieuwd of je het hard vindt. Shine.

0: Nou, gaat helemaal niet goed, hè, met onze Postie. Post Malone, enough is enough. Hij zou op tour gaan, dat noemde hij dan de Big Ass Stadium Tour. Grote tour, alleen maar grote stadia met Jelly Roll erbij, weet je wel. Die twee boys op het podium. Maar het is allemaal gecanceld. Het gaat helemaal niet door. Hij zegt, ja, ik heb je nieuwe muziek beloofd en kan ik je gewoon niet bieden. Dus ik heb meer tijd nodig. En laten we heel eerlijk zijn, als hij plaat als dit heeft, dan zou ik zeggen, Postie, neem alle tijd die je nodig hebt. Alright, het is avondshowtijd en ik wil je even meenemen in een nieuwe sport. Ik kan me voorstellen dat je het ook moeilijk vindt om een nieuwe sport te ontdekken, want ja, hoe kom je bij iets wat je leuk vindt? Ga je het dan in een teamverband doen? Doe je dit solo? Stel, vind ik het heel moeilijk. Ik heb weinig tijd en ik denk dat je dat herkent. Dit is een sport die me al een tijd fascineert. Het is namelijk een sport die over de hele wereld wordt gespeeld, maar niet in Nederland. En daarom heb ik deze sport een tijd geleden getest met Wijnand Speelman, die je elke ochtend hoort op 3FM. En ik dacht, ja, dit is wel iets wat ik je nog een keer wil laten horen. De zomer begint namelijk, dus ik kan me voorstellen dat je nu Google open hebt en denkt, wat ga ik doen in plaats van in de gym hangen? Misschien is de sport powerslap iets voor je. Powerslap, dat klinkt heftig en dat is het eigenlijk ook. Oh, lief! Gek, er is één vechtsport die wij in Nederland niet beoefenen. En toen dacht ik, dat is toch eigenlijk gek dat we dat niet hebben? Is dat niet iets wat we dan naar Nederland moeten halen? Sport heet powerslap. En dat is eigenlijk zo hard mogelijk een klap in iemands gezicht geven. Is dit een gemis voor de sportwereld? Okay. Of is het een toevoeging? De regel is dat je de vlakke hand moet gebruiken om de tegenstander op de wang te slaan. Dat doe je tussen het oog en de kin. En de verdediger die mag zich niet verdedigen en moet blijven staan.
1: Ik vertrouw mezelf hier wel op tussen oog en kin. Maar jij hebt de motoriek van het remhalter.
0: Ik weet ook niet of ik al hard durf te slaan.
1: Doe gewoon.
0: Oké, 3, 2, 1. Ah, dat was echt een klap.
1: Wat was dit voor
0: klap? Ik miste hem.
1: Oh, goed, dan ben ik. Dan ben ik.
0: Ja. Oh, holy f***. Gek.
1: Dit was niet eens mijn hartste nog.
0: Ah. Ik heb ook een beetje puistjes op die wand. Dus dat doet ook een beetje pijn. Als dart een sport is, dan is dit misschien ook een sport. Maar het voelt meer als, nou ja, de afloop van een avondje Rembrandtplein. Oké, maar eerlijk, is dit iets wat bij je zou passen? Powerslap. Mocht je nog een keer op iemand willen oefenen, het nummer van Wijnand kan ik wel even geven. Dat is 0619.

als ik het zo hoor. Ik bedoel, voor mijn toppers, die glijdt toch zeg maar gewoon het gehoor in, alsof je een koud pilsje wegtikt. Ja, heerlijk man, die hoor je natuurlijk bij 3FM. Ik heb het net met je over powerslap. Dat is een nieuwe sport die mij fascineert. Je moet elkaar gewoon een zo hard mogelijke tik verkopen. Ik denk, als je een broer of zus hebt, dat je er erg goed in zal zijn. Nou, Henriette die zegt, nee hoor, anders dit is toch geen sport. Het is niet eens vechten. Je mag niks terugdoen, het is entertainment, maar het is geen sport. Absoluut niet. No way dat dit naar Nederland moet komen. Vandaag op televisie het Songfestival. En daarom krijg je de 3FM Songfestival update. En die gaat vandaag als volgt. Het Songfestival is nog steeds bezig.

Rondé, ze maakte Undecided. Ja, nou, dit is dan weer zo'n moment dat ik het lastig vind. En ik ben al niet eens echt begonnen. Ik wil samen met jou Ripped naar The Rabbit. Dus dat is binnen 2 maanden helemaal fit worden voor het eerste festival van de zomer. Ga ik in dit radioprogramma nog veel met je over praten. Je kan heel makkelijk instappen, leg je allemaal morgen uit. Maar dit is wel het probleem. Ik heb niks te eten in huis. Oh. Ja, ik bedenk me net, ik krijg een beetje trek. Het is zo 9:30 PM. En ik kan me ook voorstellen dat jij nu na een lange werkdag, of als je nog aan het werk bent, dat je dan een soort snacktrek krijgt. Weet je wel, wat heb je in huis liggen? Wat is nu iets wat je zou eten? Bij mij zou het altijd zijn een schaaltje gezouten pinda's. Dat doe ik altijd als ik thuis kom, maar ook dat heb ik niet. En ik weet, ik kom op de A27 langs het tankstation. Nou, een appel is daar echt niet te vinden, zeg maar. Een appel is daar niet te vinden. Een gezonde snack. Wat zou ik daar kunnen halen? Laten we even verder jeppen. Wat heb jij in huis staan en wat eet je op dit tijdstip van de avond? Ik hoor het graag van je. Middels een bericht via Instagram, een DM. En als je dat niet wil, dan doe je toch het lekker via de app.

0: Je hoorde Turn the Lights Off van Just a Jackstyle. En niet te vergeten John. Zometeen wil ik je iets hards laten horen. Een track van Fred Again in een remix. Maar eerst, ik wil even naar Cas uit Utrecht. Goedenavond, Cas.
1: Goedenavond, Andres.
0: Het is zoiets moeilijks, hè?
1: Ja, het is altijd weer die twijfel.
0: Oh, maar hoe doe jij dat? Want kijk, dit is het moment dat ik op zoek wil gaan naar een goede avondsnack. Ik zit zo met een hongerklop. En ik zei, wat is een beetje gezond? Wat doe jij?
1: Ja, noten. Ik hou toch echt wel van noten. Maar dan probeer ik het lekker te houden door steeds weer wat anders te kiezen. En nu ik het over heb, verbaas ik me eigenlijk over wat er allemaal bij mij op tafel staat. Het is een hele collectie aan het worden.
0: Serieus?
1: Ja, van die zak pinda's waar je het ook over had. Ja. Maar ik zie een beetje weggeraakt in de hoek paranoten, die ik dan toch blijkbaar iets minder lekker vind. En vanochtend, dus in de ochtend, is de macadamia mix opgegaan.
0: Ja, dat dus, is echt ja, ADE bij jou. Alle noten gaan erin wat dat betreft.
1: Ja, in de supermarkt vanmiddag nog de pistache mix gekocht voor later deze week.
0: En waarom dan noten? Echt puur vanwege de nou, tussen haakjes gezondheid ervan?
1: Jawel, nou, ik vind het ook gewoon lekker, maar inderdaad ook wel voor de gezondheid. Dan zijn ze toch meestal ongezout. En als vegetariër is het goed om er wat eiwitten uit te halen en allemaal vetten. Ja. Dus wel voor de gezondheid, ja.
0: Ik snap je wel, man. Ja, ik wil eventjes kijken wat ik kan halen, want bij de benzinepomp is het ongeveer nou, het gezondste wat je kan halen, een pak peuken. Voor de rest, ja, het is daar allemaal, allemaal echt met vet en met slechte dingen gemaakt. En ik kan me voorstellen dat je zelf ook denkt, nou, ik weet niet wat ik moet doen. Nou, Cas zegt dus noten. Mijn collega Matthijs, jouw Instagram-naam is Snackshouse, dus jij houdt van snacks. Wat is jouw go-to gezonde snack?
2: Ja, het is heel erg. Ik heb het zelfs bij me.
0: Oh, je loopt even naar je tas?
2: Ja, ik loop heel even naar mijn tas, want wat ik dus altijd eet... vroeger was het altijd een gehaktstaaf met een beetje zalf. En nu zijn het, zeg maar, ja, hele lekkere mueslibollen. Nou, hoezo? Dit is toch heerlijk, een mueslibol.
0: Cas.
1: Ja, ik luister nog.
0: Vind jij een mueslibol een snack?
1: Meer ontbijt eigenlijk.
0: Een mueslibol, dat is toch... Dat doe je naast een bakje yoghurt en een beetje havermout.
2: Ja, er zit voor mij zit er iets in waar ik bij mueslibollen dan altijd moet denken aan oliebollen.
0: Ja.
2: Dus ik weet niet of ze bij de supermarkt ze gooien, zeg maar, in een bak met olie.
0: Okay.
2: Maar daardoor voelt het voor mij wel een beetje als snacky.
0: Nou, Cas, ik ga vanavond echt nog mee op de notentrein.
1: Oké, goed. Maar hoe die deden verkopen, die mueslibol, dat vind ik ook wel slim met die oliebollen vergelijking.
0: Oh ja, nou wordt het ineens lekker. Nou, weet je wat? Ik ga een plaat draaien.
1: Dat maak ik je niet makkelijk.
0: Thanks, Cas.
1: Joe.
0: Het is een rare plaat die ik voor je heb. Het is een remix van Fred Again. Kan je nergens vinden? Heb ik via een illegale manier voor je gevonden.

Again. Alleen in de live set van Fred Again. En ja, ik wilde dit laten horen. Ik bedoel, een beetje Britse knallers jouw kant op. Zo op een dinsdagavond. Het is Viper Active. En dan noemt hij het de Freddit. Ja, dan noemt hij het de Freddit. Fred Again Edit. Dat vind ik zo goed, weet je wel. Die gozer die knalde maar door. Wilde ik graag aan je laten horen.

Alleen in de live set van Fred Again. En ja, ik wilde dit laten horen. Ik bedoel, een beetje Britse knallers jouw kant op. Zo op een dinsdagavond. Het is Viper Active. En dan noemt hij het de Freddit. Ja, dan noemt hij het de Freddit. Fred Again Edit. Dat vind ik zo goed.

0: The Boys van Kensington maakte Little by Little. Die hoor je natuurlijk bij 3FM. Het is zo richting 10 uur 's avonds. De bak met gezouten pinda's mag op tafel.
1: Yep.
0: Of de mueslibol, in het geval van Matthijs. Ja, dat is toch helemaal geen snack?
1: Nou, het is wel lekker.
0: Nee, maar het is geen snack.
1: Ja, maar is nootjes met krentjes en verkoren brood. Nee,
2: ik kreeg van Eva kreeg ik een soort van halve dode blik. Die was wel intens, maar nu zie ik ineens dat het eigenlijk geen dode blik was.
1: Nee, ik dacht ineens, ik heb ook wel zin in een stukje mueslibol.
0: Nou, goed.
2: Dat kunnen we regelen.
1: Top.
0: Als Bolletje morgen niet belt naar dit programma, dan weet ik het ook niet meer.
1: Ja, en als de Lidl daar geen contact opneemt met Kensik, dan zijn ze ook gek.
0: Ja, Lidl, maar Lidl.
1: Dank je.
0: Nou, dan worden hier mueslibollen over en weer uitgedeeld.
2: Oh, wat heerlijk.
1: Heel lekker.
0: Ik ben eigenlijk gewoon benieuwd, daar wil ik graag liever reclame voor maken.
2: Oh.
0: 3x12 radio op
1: een
0: punt.
1: Mijn mond vol.
0: Oh, nee, let's go. Beginnen.
1: Mm-hmm.
0: Wat heb je allemaal meegenomen vanavond, Eva Klever?
1: Ik heb een nieuwe tune van Overmono.
0: Oh.
1: Laten we daar even mee beginnen.
0: Dat is echt
1: wel even... Badaboom!
0: Zweven, ogen dicht, alle kanten op.
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb het gevoel dat ze een of andere coureur hebben gevraagd om mee te spelen op deze track als een soort featuring.
0: Een coureur?
1: Ja, een coureur.
0: Als in een racecoureur?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Dat ga je zo meteen horen.
0: Oké,
1: ja. Het is heel vet, maar het is ook een beetje verwarrend. Wat Overmono vaker heeft. Die beelden dat hele ding op.
0: Ja.
1: Dat je denkt, waar komt dit geluidje dan daadwerkelijk ook echt terecht? Nou, zo'n track is het. Ik vind hem wel heel vet. Maar goed, je moet hem zo meteen zelf maar gaan beoordelen. Als track van de dag hebben we dus de nieuwe van Overmono. Ik heb ook de livebox weer vol staan.
0: Ja, leuk man. Ik zie dat.
1: Heb je er al gezien, of niet?
0: Nee, maar ik vind het altijd zo leuk als jullie dan live muziek hebben. Dan is het hier echt een gezelligheid en een drukte. En dan staan er pilsjes op de gang.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar nee, ik ben nog niet de studio uit geweest.
1: Nee, dat is je geraden ook, want je bent gewoon aan het werk, André. Ja. Dus dat is hartstikke goed. Nee, Naas is vanavond de gast.
0: Ja, mooi.
1: Ja, ik ben heel blij. Ze heeft een prachtig nieuw album gemaakt. The Sky Knows I Exist. En daar gaat ze live muziek van spelen. Ah. Ben je nou stiekem aan het luisteren wat er te doen is?
0: Nee. Oh. Ik weet niet waar dat vandaan
1: dacht
0: kwam.
1: Ik. Oh, grappig.
0: Nee, oké, maar hard. Ja, het wordt weer een supermooie avond. Gewoon
1: Club Kleven ook nog even tussen 12 en 1. Bam, bam, bam. Gas erop.
0: Oh. Nou, van
1: en
0: als je zin hebt in bam, bam, bam, moet je de radio aanhouden.
3: 3FM.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop.
6: Dan gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven.
5: En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
15: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
15: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.

0: Je hoort het zometeen na het nieuws van 10 uur is het. 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de omroep NH.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
1: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Ster. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
5: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
6: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Oh, nee hè.
8: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
11: 3FM.
0: VPRO.
11: Eva Kleven.
0: Met Overmono hoor je zometeen als track van de dag. Naast staat de soundcheck in de livebox. Somber staat voor je klaar. Je hoort hem zometeen na Angel en Justin.

American Cars. En mocht je denken, maar dit heb ik even helemaal gemist. Noah Kahan, wie is dat? Er is een hele vette documentaire te zien waarin je ziet hoe hij naar internationale doorbraken, wereldwijde hits, Grammy-nominaties

0: teruggekeerd naar zijn thuisstaat, naar Vermont. En daar gaat hij werken aan dat vierde studioalbum The Great Divide, waar deze American Cars ook op te vinden is. En hij is daar ongelooflijk open, heel erg kwetsbaar. En daar leer je hem echt lekker kennen. En dat is wat we graag doen, ook bij 3 voor 12 Radio.
1: 3 voor 12 Radio, Eva Kleven.
0: We leren artiesten kennen, een beetje nieuwe muziek ontdekken. Live muziek heb ik ook voor je vanavond in de vorm van Nas. She's back. Volgens mij is ze een jaartje geleden ook hier te gast geweest. Inmiddels is er een nieuw album, daar gaan we het over hebben. En daar gaat ze ook wat van laten horen. Ik kan niet wachten, want ik heb net al even een klein oortje tegen de deur van de livebox aangelegd. En het klinkt verdomde goed. Zometeen ook nieuwe muziek van Overmono, waar ik echt vermoed dat Max Verstappen een featuring heeft. Ik weet het niet. Er zit een soort geluid in die track waarvan ik denk, I don't know. Maar ik ben vooral heel benieuwd wat jij ervan denkt. Nou, keek ik net naar buiten, zag ik dat het een beetje regende. Dus dit is ook wel het moment om een beetje lekker dicht tegen je radiootje aan te kruipen. Samen op een gezellige muzikale ontdekkingstocht te gaan hier op de late avond van 3FM. Meld je ook even.

allemaal. Nieuwe muziek deel ik graag met je. Zometeen ook nog Samber en 12 to 12. Alleen maar bangers, toch? Ik heb ook een hele fijne tune van Licky Lee voor je klaarstaan. Daar ga ik je zo meteen alles over vertellen. Dominic Fiek, die staat ook voor je klaar. Jazeker. Maar dit is eerst Jamie XX samen met Robin en Life.

solo tijdens Labyrinth on the Thames. Ze treden deze zomer op namelijk in een oud Naval College. In het hartje van Londen. Het is echt de eerste dance act die daar headlined. Andere dagen wordt daar ook geprogrammeerd tijdens dat Labyrinth on the Thames. Bijvoorbeeld met headliners als Peggy Goo, The Cooks. Ja, het is wel grappig, omdat die plek, die ken je. Bijvoorbeeld als je de serie Bridgerton hebt gezien. Nou, een beetje die background, maar dan met de beats van Overmono. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. Zij hebben onder andere ook de programmering van die dag gedaan. Carista staat er. Het is stijf uitverkocht. Alleen nog VIP-tickets te koop of op de wachtlijst. Ik zat nog even te denken, ga ik dan daar naartoe? Ja, ik ben wel Overmono-fan. Goed, ze hebben nieuwe muziek. Daarom begin ik erover. De track van de dag is voor hun. Het is echt een Club Kleven kind of act. Echt die UK garage sound, ambient, heavy on the bass, breakbeat, techno. Ik ben heel, heel, heel benieuwd of je deze een beetje kan waarderen. Dit is Lock Up van Overmono.

track die je gehoord moet hebben. En waar je ook je mening over mag geven. Via de NPO Luister-app, download hem helemaal gratis. Ga naar je berichtjes, stem op de poll. En als daar niets tussen staat waar je uit kan kiezen, dan mag je een hele recensie typen. Ik ben heel benieuwd naar jouw eerste reactie.

wat vind jij van de nieuwe van Overmono? Amy zegt, it's go time. Oké, nou lekker. Klaasje zegt, oh, ik kan echt niet wachten op het album. Onder andere Arjen stemde op gas op die lolly op de pol. En Luna zegt, nou, die drop is nog best goed, maar ze houden hem veel te lang vast. Ik ben geen fan. Nou, ik denk dus ook, Luna, dat als dit nummer gewoon 2 keer zo lang was, met iets meer ruimte en iets meer opbouw en iets meer soort van intensiteit in die drop, ik weet niet, dan had ik hem ook misschien wel harder gewaardeerd. En Johan de Emojiman, die is er ook weer bij. Goedemiddag, wat een onwaarschijnlijke vette powertune. Met de emojis, even kijken hoor, wat staat er nou? Is dat een donderwolkje? Ja, een onweerwolkje. Heel veel hartjes in het gezicht. Een beetje verbazing en een dikke vette box. Nou, lekker, lekker Johan. Goeie emojis uitgekozen. Zometeen een klein interview wat mijn collega Vera Simons had met Licky Lee. De Zweedse natuurlijk, artiest die je kunt kennen van I Follow Rivers. En we hebben ook nog live muziek voor je klaarstaan hoor. Zometeen hoor je hier in de livebox gewoon niemand minder dan Nas. Your

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

0: schrijven. Vervolgens een remix daarvan gemaakt is. En echt een internationale, glamoureuze, glitterende wereldhit had. 15 jaar geleden om precies te zijn. Afgelopen zondag in de uitzending van mijn lieve avondcollega Vera Simons van Vera on Track sprak Vera met Leaky Lee. Die heeft namelijk een nieuwe plaat uit, After Party. Het is echt een prachtige plaat die ik je ten zeerste kan aanraden. En terwijl Leaky Lee met Vera aan het kletsen was, zat ze zo lekker onderuit gezakt in een stoel met haar geitenwolle sokken en sloffen in de lucht in een trainingsbrak en kreeg daar de vraag over de titel van die plaat, After Party. En daar zei ze het volgende over.
1: I get the sense that we are at the after party of the world. That like every day there's such crazy things. Like, are these people on drugs? And it feels like it's 4 a.m. and it's maybe good now, but like 5, 6 a.m. it's gonna hurt. And it's a bit like melancholia, like we don't know how it's gonna hurt. It could also just be like a big star coming to our planet, or politics, or nature. No, yeah, the after party is a quite, to me, sad place.
0: Ja, a sad place dus. The after party of the world, dat gevoel heeft ze. Echt wel een, niet utopisch, maar tegenovergestelde daarvan. Ik kan even niet op het woord komen, maar gewoon eigenlijk een verdrietige plek. Het gevaar kan overal vandaan komen, elk moment. Dat merkt Leaky Lee ook. Dit hele interview van Vera met Leaky Lee is terug te zien op 3fm.nl. Maar ik zat wel te denken, ja, als je dan dit soort uitspraken doet en zo tegen de wereld aankijkt, dan kun je dus een heel universum creëren om te gaan met dat gevaar. En een van die afslagen in dat universum is de vierde en laatste single van dat album After Party. Ik ben instant verliefd op de alternative indie pop dansbare crying dancing geluid wat Leaky Lee maakt. Zeker op deze tune. Dit is

Goeie vraag sowieso om aan jezelf te stellen of aan een ander. Are you happy now? Door de nieuwe muziek van Leaky Lee bij 3 voor 12 Radio, waar we samen die muziek ontdekken. Zometeen ook zo'n banger van een tune van Joshua Idehen. Maar eerst is dit

0: Joshua Idehen. It Always Was bij 3FM. De late avond is er om muziek te ontdekken. En ik ben zo blij dat ze terug is. Ze was namelijk een jaar geleden ook hier te gast in de Livebox.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio.
0: En
1: vanavond.
0: Nu is ze er weer. Naast. De zangeres is terug bij 3 voor 12 Radio. En daar ben ik heel erg blij mee. Want ze heeft een prachtig album gemaakt. The Sky Knows I Exist. En daar gaat ze live muziek van spelen. We gaan er zo meteen ook even over kletsen. Dus ik zou zeggen, kijk lekker mee via 3fm.nl/live. Of als je toch in die NPO-luister-app zit, klik even op dat cameraatje. Dan kun je gewoon een rechtstreekse toegang krijgen tot die livebox. En zie je daar nu naast staan in een prachtige jurk met haar... Ja, hi, ik zie jou. Met een microfoonstandaard die ze volgens mij zelf heeft ontworpen. Daar ga ik zo meteen ook nog wel even wat over vragen. Dat album heet dus The Sky Knows

Live vanuit de Livebox. Liever naast van haar nieuwe album The Sky Knows I Exist. Zo vet. Zo fijn om deze vrouw weer live in ons midden te hebben vanavond. Ik kan niet wachten om even met haar te kletsen. Er valt altijd genoeg te bespreken met deze dame. Dus ik hoop dat ze ook zin heeft om een beetje met mij te kletsen. Mintaka hoor je zo meteen nog. Nieuwe tunes ontdek je in de avond op 3FM. Find My in dit geval. Eerst Chemical Brothers in de Chris Lake remix. Heb je deze wel eens gehoord? Nee hè? Nou, here we go. Zet je schrap.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Obeling, alles voor kampeergeluk.
5: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
4: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
6: Alles voor kampeergeluk.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
10: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
11: Zoveel money!
10: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Vakantie.

0: Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: another. Maar eerst het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: en voordelig bij de verfzaak.
1: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: 3FM.
5: VPRO.
4: Eva Kleven.
5: Ja, met zometeen hooggeëerd bezoek in de studio. Naast die komt even met me kletsen over haar nieuwe album The Skies Knows I Exist. Kan niet wachten haar te spreken. Eerst is dit Wolf Alice.

Nas live hoorde zingen van haar nieuwe album Liever. Dat klonk zo. Ja, echt zo blij dat ze ook inmiddels is aangeschoven in de studio.

0: loser, die Naas. Echt niet.
1: No, no, no.
0: Hey Naas, we hebben jou echt sinds je debuut Bits of Naas in 2018 zien opgroeien tot de volwassen independent artiest die vandaag hier voor me zit. Je kwam in vele gedaantes. Op je nieuwste album, The Sky Knows I Exist, ontpop je je ook weer tot een nieuwe Naas. Of eigenlijk tot de echte Naas.
1: Oh.
0: Je komt nog dichter tot jezelf. Ja, liever, you're not a loser. Weet je, ik ben zo blij dat je er bent. Want precies een jaar geleden, of bijna precies een jaar geleden, zat je hier ook om te kletsen over toen Read Me.
1: Ja.
0: Voor de mensen die op dit moment aan het meekijken zijn in de studio, die zien achter jou, schuin achter jou, een gevaarte.
1: Ja.
0: Wat, waar kijken we naar?
1: Hallo mensen.
0: Hallo.
1: En hallo. Dit is een microfoon, het decor voor microfoonstandaard, wat ik samen met Mike Rien, mijn art director, heb gemaakt voor de plaat The Sky Knows I Exist en voor de tour die vrijdag begint. Het is een berg, want op het albumcover beklim ik een berg. En dat is ook echt zo. En daar heb ik een rode jurk aan, want ik vond het heel cool om in een jurk een berg te beklimmen.
0: Mm-hmm.
1: En daarom zie je ook allemaal rode steentjes op de boulders en op de bergen. En ik vind het gewoon een heel mooi stuk decor die we dan zelf hebben geknutseld. Van schuim en zand en heel veel verf.
0: Komt het zand ook van die berg?
1: Ja, nee, grapje, nee. Of course, I'm so honest.
0: Ja, yeah, very poetic, toch? Om dat op die manier te doen.
1: Nee, ik zou me dan schuldig voelen. Dan zou ik denken dat zand heeft er altijd gelegen. Of nou ja, nee, wind. Maar oké, de stenen hebben er altijd gelegen. Schap, en dan neem ik het mee.
0: Ja. Oh, ik jat overal altijd steentjes vandaan.
1: Oh,
0: ja.
1: Nee, ik zou echt bang zijn.
0: Waarom?
1: Nou, dat is toch oneerlijk? Dat is toch helemaal niet aan jou?
0: Ja, maar wij zijn toch ook op deze wereld? We mogen toch ook een klein beetje invloed ons wel toe-eigenen?
1: Ik denk dat we dat al genoeg doen.
0: Ja, oké, fair enough. Maar één steentje naast.
1: Oké, je mag één steen.
0: Ja, ik neem ook niet meer mee.
1: In totaal.
0: Oké, deal. Bij deze.
1: Heel je leven.
0: Handshake. Oké. Hey, naast, ik zei het al, een jaar geleden zat je hier ook al met toen je EP Read Me. Nu is het album er, The Sky Knows I Exist. Je hebt in de tussentijd volgens mij naast een hele mooie microfoonstandaard gemaakt, waar ik blij om ben dat je die even hebt meegenomen, want het is echt een beauty. Ook iets anders in je leven verwelkomt, namelijk je eerste gitaar gekocht.
1: Ja.
0: Wat brengt gitaarspelen jou?
1: Als ik kijk naar dat ik een jaar geleden hier was en dat ik hier nu weer ben, heb ik het gevoel dat er echt een gigantisch verschil is in hoe ik mezelf representeer, maar vooral hoe ik me voel.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik ben altijd een producer geweest. Ik ben niet opgegroeid met instrumenten thuis, of ook geen lessen kunnen volgen. Volledig autodidact geweest altijd. En heel erg afhankelijk geweest van mijn computer om naast mijn stem voor de muziek te zorgen. En om dan eindelijk een organisch object in mijn hand te hebben die ik met mijn lichaam geluid kon laten maken, voelde echt zo speciaal. En ik ben bijna een soort jaloers op alle mensen die al eerder dat hebben ervaren op de manier. Tuurlijk, als kind heb ik echt wel af en toe contact met de gitaar gehad. Maar niet zoals ik dan, dat ik dat dan nu zo intensief ben gaan leren en liedjes op ben gaan schrijven.
0: Nee.
1: Ja, ik vind het is gewoon een soort vorm van fidgeten. Met je rechterhand doe je wat anders, met je linkerhand doe je wat anders, en met je stem doe je wat anders, en met je brein creëer je iets. En dat is zo goed voor jezelf. En voor mij voelt het alsof ik dan een hond ben die uitgelaten wordt. Alsof ik naar het park kan gaan.
0: Ja, ja, ja.
1: Oh ja, alles in mij kan dan los.
0: Ja, ja, ja, ja. Grappig, want ik kan me herinneren dat jij hier vorig jaar dus ook in de livebox stond en dat je toen ook een instrument aan het bespelen was, waar je ook fysiek mee bezig was. Een harmonium, geloof ik?
1: Een omnichord.
0: Een omnichord, dat was het.
1: Oh nee, rest in peace. Nee, ze leeft nog. Maar inderdaad wel een beetje gemeen dat ik het dan niet over haar heb gehad.
0: Nee, oké. Okay. She's oké. Okay.
1: She is oké.
0: Okay. Alive and kicking.
1: She's alive and kicking.
0: Oké,
1: okay,
0: fijn, fijn. Maar dat spelen van een gitaar voelt dus een beetje alsof je een hond bent die uitgelaten wordt. It's a good feeling.
1: Mm-hmm.
0: En het is dus iets heel tastbaars.
1: Mm-hmm.
0: Een extra skill die je hebt geleerd. Hoe beïnvloedt dat dan het schrijven en het beleven en het produceren ook van de muziek die jij maakt?
1: Nou, ik merk dat ik niet zo snel meer naar mijn laptop neig. Dus dat ik best wel, eigenlijk ook toen ik veel produceerde, dat doe ik nog steeds, maar dat maakte ik eigenlijk heel veel van mijn liedjes a cappella. Doe ik al sinds kind af aan, dat ik altijd de productie en akkoorden pas achteraf toevoeg. Doe ik nog steeds wel, ook met gitaarliedjes.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik merk dat ik nu, ja, stel ik voel nu iets en ik ben thuis en ik pak dat ding op, dan kan ik dat meteen uiten met extra geluiden bij buiten mijn stem. En hoe dat mij heeft beïnvloed is dat ik gewoon ineens een hele heel album eruit had geknald.
0: Wow. Ja,
1: ik weet niet, normaal ben ik best wel lang bezig met muziek maken. Als in de liedjes maken kost mij niet zoveel moeite. Maar een soort van het doorgaan en het hele geheel creëren. Maar ja, dit album heb ik met Jasper Ras gemaakt. Hij is een producer, multi-instrumentalist. En we hebben het samen geproduceerd. En we hebben het echt in een aantal maanden, ik denk 4-5 maanden, heel de plaat gemaakt. Omdat het gewoon zo makkelijk is om je zo geïnspireerd te laten voelen door een gitaar en alle verschillende tunings die je erop kan spelen. En wat het doet met je schrijven en hoe anders je ervan gaat schrijven.
0: Want wat is dan bijvoorbeeld een verschil wat je merkt in hoe je eerst schreef en hoe je dan nu schrijft?
1: Ik ben een hele melodische schrijver. Heel veel emotie en passie in mijn stem altijd. Ik merk dat ik wat minder ben gaan zingen eigenlijk op deze plaat. Tenminste, dat dacht ik tot ik mezelf net hoorde in de livebox. Dacht ik, oh,
0: klonk heel leuk. Maar. Ik heb wel een paar uithalen gehaald waarvan de andere zangers denken, oeh, die zitten lekker op. Ja.
1: Maar ik bedoel, weer van het heel rauw. Mm-hmm. Ik ben niet echt bezig met mooi zingen. Ik ben vooral bezig met de boodschap overbrengen. Ja. En ik denk dat als je dienstbaar bent naar een instrument, buiten je stem om, dan speel je voor twee. En je eet voor twee eigenlijk. Dus je geeft evenveel aandacht aan het spel als naar je stem toe. En dat brengt een bepaalde rauwheid met zich mee voor mij. Wat ik zelf heel vet vind aan mijn eigen plaat.
0: Ja. En jij bent sowieso van het zelf doen. Ik bedoel, welke artiest ken jij nog meer die zelf haar eigen decor maakt? Of microfoonstandaard? Of inderdaad denkt, weet je wat ik ga doen? Ik ga met een omnicord. Oh nee, toch een gitaar. Ik wil het zelf doen. Dat zelf doen. Een berg beklimmen is ook zoiets. In een jurk.
1: Ja, het was ook december.
0: Ja, waarom in december nou?
1: Omdat ik last minute een album had gemaakt. En ineens dacht, oh, ik wil het eigenlijk toch wel voor de zomer uitbrengen.
0: Ben jij impulsief?
1: Nee, ik ben doordacht impulsief.
0: Oké.
1: Okay. Als ik iets wil, dan doe ik het gewoon.
0: Ja.
1: En dan maak ik het ook echt waar. Dus ik zorg er echt voor dat het lukt. En dat was wel dit. Want ik had Bark. Het nummer Bark was het eerste liedje wat ik van deze plaat heb uitgebracht. En daarom dat ik ook net zijn hond uitlaat. Dus hondendingen komen altijd terug. Maar die had ik dan eind september gemaakt. En toen dacht ik, shit, dit is volgens mij wel echt een sikke plaat. Fuck it, let's just do it. Toen hebben we heel die plaat gemaakt. Eind januari afgemaakt en in maart uitgebracht.
0: Wauw,
1: ja.
0: Wat een snelkookpan.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook omdat ik independent ben. Dus ik ben niet heel afhankelijk van dat allemaal mensen dingen voor mij...
0: Niet in de wacht meer.
1: Nee. Maar ja, dat was op zich ook een beetje impulsief. Want soms denk ik wel van misschien dat ik die plaat wat later moet uitbrengen dan mensen moeten inhuren of zo om dingen voor me te doen voor die plaat. Maar dat is niet gebeurd en dat is oké, want het voelt ook wel heel erg cool daardoor.
0: Ja, want het voelt ook alsof er zijn natuurlijk veel artiesten die misschien omdat ze bij een label zitten en af en toe gewoon echt even moeten wachten op het juiste moment of whatever, even in de wacht staan. En volgens mij voelt het nu heel erg zo dat jij de persoon bent die dit nog steeds helemaal voelt, wat je aan het optreden bent.
1: Hmm.
0: Er is niet een soort van dat je al bent ingehaald door de tijd die je hebt geleefd en vervolgens oude liedjes aan het maken bent.
1: Hmm.
0: Maar ik vraag me wel af, als jij nu naar je debuut luistert, en of je er nog wel eens naar luistert, dat ten eerste. Bits of Naast. Als je dat nou vergelijkt met dit album, hoor je bijna een andere artiest.
1: Ja, dat is zo. Ja.
0: Luister jij zelf nog wel eens terug waar je vandaan komt?
1: Nee, ik vind het heel erg moeilijk om naar die muziek te luisteren. Ja. Omdat ik heb het wel gemaakt uit overleving. Ik weet nog precies dat ik woorden aan het maken was. En dat ik dacht, ik moet een hit maken, want ik moet uit mijn situatie.
0: Mm.
1: En ik kan heel goed... Ik weet heel goed, ik heb gewoon een bepaalde smaak. Ik weet hoe ik iets moet maken waarvan ik weet heel veel mensen gaan dit vet vinden. En dat heb ik in die periode wel zo gedaan. En de muziek was super oprecht. En ik produceerde toen ook allemaal zelf. En het is allemaal heel echt. Maar ik hoor ook wel een meisje die heel graag uit huis wil. Ja. En heel graag haar vrijheid wil. Ja. En daardoor wist dat ze niet hele brede onderwerpen kon aankaarten in haar muziek. Want dat zou niet toegankelijk zijn. Dus ik heb mezelf de vrijheid. Die Naast heeft ervoor gezorgd dat ik nu alternatievere muziek kan uitbrengen.
0: Ja.
1: Maar ik denk niet dat als ik daarmee begonnen was, dan was dat natuurlijk veel moeilijker geweest.
0: Ja.
1: Maar ik was wel bewust. Ik was niet een soort naïef 18-jarige die dacht, oh, leuk liedje. Nee, ik was wel echt bewust van, ik weet dat deze muziek veel mensen kan bereiken. En dat moet, want ik heb maar 1 jaar de tijd. Ik had 1 jaar een tussenjaar voor mezelf geregeld door maar voor 1 studie in te schrijven en weten dat ik daar niet voor zou aangenomen zou worden. Mm-hmm. En daardoor had ik 1 jaar de tijd. En als ik in dat jaar het niet zou maken, dan zou ik het leven moeten leven wat voor mij uitgestippeld was.
0: Ja.
1: En dat kon ik niet aan.
0: Waarin je deze stem die je nu hebt gevonden ook niet had gehad.
1: Nee.
0: Ja, dus ik ben zo
1: was
0: blij.
1: Gewoon aan het, die lieve liedjes van toen, ja. Dat was ik die aan het vechten was.
0: Ja, oh, Survivor.
1: Inderdaad. En ja. I love her. En ik ben zo dankbaar dat ik gewoon in mijn slaapkamer in Rotterdam-Zuid, Beverwaard, die liedjes lekker aan het produceren was zo. En dat gewoon op YouTube plaatste. En ik ben met mijn broer naar Berlijn gereden om het bij Universal Music te pitchen. Het was allemaal gewoon echt een hele stoere meid.
0: Ja.
1: En ik ben heel dankbaar daarvoor. Maar het inderdaad, mijn muziek nu klinkt echt heel, heel anders.
0: Ik denk dat die kleinere Nas, die jongere, andere versie van jou echt met grote ogen staat te kijken van wat jij nu allemaal voor elkaar hebt gekregen.
1: Dat vind ik heel lief.
0: Weer een album, The Sky Knows I Exist. Ik ben ontzettend blij dat je er bent. Ik ga je even helpen met die microfoon standaard weer naar de livebox te brengen. Want je hebt een hele fijne inspiratietrack meegenomen. Die ga ik nu draaien. Daarna horen we jou weer live.
1: Yes.
0: Met dan wel Bark.
1: Yeah.
0: Ja, oké, okay, cool.
1: Sorry.
0: Flutter Beach Dog heb je uitgekozen. En 104 Degrees.

0: de Lifebox. Je hoort bij 3FM de inspiratietrack van Nas, Slaughter Beach Dog en 104 Degrees. Volgens mij was dat een jaar geleden trouwens ook de inspiratietrack Nas, maar goed.
1: Dat is waar.
0: Ja, dat is waar. Ik ben blij dat je weer heel huids daar bent. Ja, gitaar is inmiddels om. Nice. De microfoonstandaard staat weer. Meekijken kan naar het live optreden van Nas in de Livebox bij 3 voor 12 Radio via 3fm.nl/live of gewoon via de NPO Luister-app. Klik even op dat cameraatje, dan zie je wat er nu staat te gebeuren. Dat is namelijk dat zij Nas live gaat spelen. En ze gaat en ze gaat met het nummer Bark jou echt omverblazen. Kan niet anders. Zet hem op, Nas.

Goed nieuws als je van podcasts houdt. There is a brand new podcast in town genaamd Taste, de podcast met smaak. Over al je favoriete artiesten, muziekstijlen, subculturen. Ik ga je zo meteen alles erover vertellen. En mijn co-host van de podcast is even bellen, naar Bruno Mars.

0: Er is een nieuwe podcast in town genaamd Taste. 3 voor 12 Radio. Taste, de podcast met smaak over al je favoriete artiesten, stijlen, stromingen, subculturen. We hebben natuurlijk bij 3 voor 12 de Machine, de podcast over de muziekindustrie die al jaren draait en de soms wat zwaardere, soms businessgerelateerde kant van de muziek laat zien en laat horen. Je zou dit eigenlijk kunnen zien als een klein broertje of zusje van de makers van dit radioprogramma 3 voor 12 met yours truly als host Eva Kleven hier. Nice to meet you. En ene Beb Leendertse. Hey Beb, mijn podcastcollega. Ik dacht, ik ga jou even bellen.
1: Eef, alles goed.
0: Ja, zeker. Heel goed. Gefeliciteerd met Taste.
1: Ja, jij ook. Het is wel grappig dat we dit samen dan ook een beetje de wereld in mogen slingeren.
0: Absoluut. En natuurlijk welkom bij 3 voor 12 Radio. Ja, ik heb jou natuurlijk vandaag ook weer uitgebreid gesproken, want dit is de verschijningsdag van Taste. Ja. Ik dacht, aan jou kan ik wel vragen, wat is Taste? Hoe zou jij het nou omschrijven?
1: Nou, dat is een goede vraag. Taste is eigenlijk een podcast voor jongeren over muziek. En eigenlijk gaat het over, nou, over alle muziek die je van oud kennen, die nu resurfaced. Alle nieuwe muziek die vet is. Van K-pop tot hardcore punk. Van festivals tot moshpits. Het komt eigenlijk allemaal langs. En ik denk dat de bindende factor en de soort common denominator eigenlijk het enthousiasme is wat wij en iedereen eigenlijk over muziek voelt.
0: Ja, absoluut. Nou, moet ik even ergens voor uitkomen. Ik word dit jaar 40, dus ik ben echt niet meer jong.
1: daar begin dat ik me ook steeds niet meer gaan zeggen.
0: Nee, ik weet het. Maar ik probeer mezelf ook even te herinneren daaraan. Jij bent een stuk jonger, maar we maken het eigenlijk voor mensen die nog jonger zijn en die misschien wel iets kunnen opsteken van de era's die wij wel hebben meegemaakt. En andersom werkt dat natuurlijk ook zo. Wij kijken ook met grote ogen naar de tijd waarin mensen op dit moment opgroeien en misschien wel inderdaad die muziek die wij uit onze jeugd kennen, dan vervolgens voor het eerst ontdekken. Daar kunnen wij net zo enthousiast over meepraten als zij zelf, zeg maar.
1: Zeker weten, ja. Ik denk het wel. Het is een wisselwerking.
0: Hey, deze podcast die gaat eens in de twee weken verschijnen. Is er al een aflevering waarvan je zegt, oh, daar kijk ik echt naar uit om die te maken of om die te zien?
1: Oeh, goede vraag. Maar ik ben echt sinds kind al een Spinfish-fan. Oh. En ik weet dat dat een artiest is die nog steeds leeft, ook onder mijn jongere neefje van 14.
0: Ja.
1: Misschien is Spinfish alleen als onderwerp, moeten we nog even naar kijken of dat genoeg is. Maar ja, anders zit ik alleen maar een kwartier lang te zwijmelen over die gast. Dat moeten we natuurlijk ook niet hebben.
0: Welkom dus in de redactievergadering van Taste. Dit is wat je nu hoort op de radio. Zijn ze even aan het overleggen hoe dat dan precies gaat klinken. Ook wel goed is om er even bij te zeggen, Beb, is dat deze podcast ook te zien is. Gewoon. Dat is wel heel leuk op YouTube. Op het YouTube-kanaal van 3 voor 12 Radio. En ik ben echt blij dat ik het met jou doe. Want had jij altijd al de ambitie om een podcast te maken met mij?
1: Nou, dit is natuurlijk het ding van, oh, let's start a podcast. Laten we 2 mics kopen en maar een podcast beginnen. Nou, ik ben blij dat het niet dat is geworden. Want we hebben het wel echt met heel veel mensen ook erbij, hoor. Echt best wel heel erg vet aangepakt. En hoe het er nu uitziet en hoe we nu een beetje die boodschap over kunnen brengen. Daar ben ik gewoon heel trots op. En ik vind het ook wel nice dat het een beetje een soort, tenminste, ik kan me voorstellen dat je als jongere best wel je een weg moet banen door de jungle van de muziekwereld en hoe je je smaak moet ontwikkelen. En ik heb het idee dat we toch wel een klein beetje een steuntje kunnen bieden daarin. Om daar een beetje die weg doorheen te banen. Dat vind ik heel leuk.
0: Ja, zonder dat ik hoef te zeggen, oma vertelt.
1: Ja, toch? Dat hoef je niet te doen.
0: We nemen iedereen die ook maar enigszins klaar zit van zeer jong tot zeer oud, die klaar is om nieuwe shit te ontdekken, heel serieus.
1: Absoluut. Ben ik helemaal eens.
0: Ik heb Cat's Eye nu klaarstaan. Daar hebben wij ook een aflevering over gemaakt.
1: Oh shit, ja. Dan blijf ik toch even luisteren natuurlijk.
0: Ja, dat snap ik.

0: Jij bent één grote K-pop-fan. Ik wist dat helemaal niet van jou. Maar jij weet inmiddels gewoon letterlijk 25 K-pop-participants te noemen van... Welke act was het ook alweer?
1: NCT. Ja, dat is de K-pop-groep met de meeste leden. Het zijn er 25 en die heb ik dus allemaal uit mijn hoofd geleerd. Nou, als je dat wil zien, dan moet je vooral even die aflevering gaan checken.
0: Ja, Beb, dan is het nu tijd voor jou om lekker op Ketsa een klein dansje te doen.
1: Let's go.
0: Ga ik ze draaien. Taste kun je vinden op Instagram, taste_podcast. Of kijk naar Spotify, kijk naar onze knappe kopjes op het YouTube-kanaal van 3 voor 12 Radio. Het is tijd voor muziek.

Hey Eva, het was gisteren de meest Inception doorgeefplaat ooit. Want ik heb dit liedje eigenlijk al aan mezelf getipt gisteravond in een audio-appje. Maar goed, ik zei het dan ook, deze moet Eva ook even gehoord hebben. Want volgens mij vind jij The Last Dinner Party ook heel erg vet. Maar ben je niet de grootste gitaarliefhebber? Maar toch ben ik heel erg benieuwd wat dit liedje met jou doet. Het is Big Dog van The Last Dinner Party. Ze spelen deze al 3 jaar live. Het is een echte fan-favorite. Dat doet mij heel erg denken aan Led Zeppelin. Echt een beetje die 70s classic rock. Maar dan met die frisse stem van Abigail. Ja, ik zou zeggen, draai hem toch eventjes. En dan spreek ik je morgen vanuit Brighton.

0: Ja, de Last Dinner Party en Big Dog. Doorgeefplaatje van mijn collega Jasper Leidens. En of ik dit een beetje kan waarderen. Ik hoorde hem vrijdag al toen hij uitkwam. En wauw, wat een power inderdaad in die stem. En deze gitaren die raken me diep in mijn hartje. Dus dankjewel voor het doorgeven, Jasper. Vanaf morgen is mijn collega Jasper Leidens in Brighton voor The Great Escape. Ik ben heel benieuwd met welke tips die komt daar, als hij daar is. Hij is daar echt om nieuwe muziek te ontdekken en hij past dat gelijk weer door aan mij. Als ik hier de uitzending doe, dan hoor je precies wat er binnenkomt. En ga ik je hopelijk verrassen hier op de late avond bij 3FM. Nu ook een kleine verrassing. Een nieuwe single van het Amsterdamse Berserk. Ja, ik heb er wel zin.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Ja, als Hollandse Nieuwe. Er komt natuurlijk heel veel muziek, ook van eigen bodem, vers van de pers. Zo gevangen en hop op de radio geknald. Mind Explodes. Een voorproefje van het derde album van Baby Berserk dat begin volgend jaar verschijnt. Een ode aan de anonimiteit van de Britse clubscene van eind jaren 80. Staat een heel artikel ook op 3voor12.nl. En dit is wat ze er zelf over te zeggen hebben.
2: Hey! Van Baby's Berserk. Jullie gaan luisteren naar onze nieuwe single Mind Explodes. So, turn it up, turn it up, turn it up.

0: Laat dit nou de beste opmaat zijn voor Club Kleven. Tussen 12 en 1 alleen maar dansbare tunes bij 3 voor 12 Radio. Dit was Baby Berserk. 3FM.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
8: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekendweg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
0: 3FM. Een uur lang in 3 voor 12 Radio alleen maar dansbare tunes van ene Miss Monsieur Oiseau. Ja, wie dat precies is, dat hoor je zo meteen. Het wordt zo duidelijk in de Club Kleven. Eerst het nieuws van 12 uur.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot een graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: 3FM.
0: VPRO.
14: Eva Klever.
0: Het eerste uurtje van je woensdag is aangebroken. En dat is standaard bij 3 voor 12. Alleen maar dansbare tunes. Welkom in de club. Pak een drankje, hang je jas op. Welkom, welkom, welkom.
14: Club Klever. 3 voor 12 Radio. 3.
0: 3FM.
15: Oh yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.
0: Ik had het net al over Monsieur Oiseau. Ja, het is een Fransman. Maar toen ik 13 was en deze track een keertje helemaal een hit was, toen dacht ik altijd, dit is gewoon Mr. Oizo, toch? Flatbeat, daar beginnen we mee. Zometeen ook nog muziek van onder andere, nou, wat heb ik, Young Lean, Bakermat, Murder Beats, Friends With, hoor je zometeen, Tisha, ik heb ze allemaal voor je klaarstaan. Maar eerst dus deze absolute classic.

Baby Baby hoorde je van Prospa en Murder Beats. Een beetje luchtiger, een beetje lekkerder. Door naar nog iets bounciers.

0: Agambiatja.
1: Mag ik je voorstellen aan Swordman Kitala en O'Flynn.
0: Agambiatja.
1: En deze Sekete. Een beetje alsof de club ineens in de jungle...

cambiar ya.

0: vrolijk door de club in. Door O'Flynn, door Swordsman, Kitala op deze CKT gaan we door. Door in de UK Garage Energy van Champion. En pull up.
1: Batman na tech talk. Bitch on the piafa dance. DJ. If me the in a kiosk. One kiss thing all I walk. A kiosk.

2021 was het zover. 2026 zet hij lekker door. Dit is Club Kleven. Met alleen maar dansbare tunes tot een uur of 1 vannacht. Met nu echt wel een beetje de focus op de UK bass en de underground. Met deze van Junior Simba.

Van Generation en Young Lean. Van de Atlas naar de Cloud. Rap. Nou, flauw. Ik wil je even mee terugnemen. We hebben al een beetje gevoeld misschien dat Club Klever vandaag is geënt op de UK Garage. En laten we even teruggaan naar die roots van de UK rave cultuur. Met Aphrodite. Eind jaren 90 een van de producers die Jungle echt de club introk. Het werd sneller, rauwer, maar ook super direct. En dat hoor je op deze Style from the Dark Side. Chopped breakbeats, diepe bas en die lekkere MC energy.

Even bij 3 voor 12 radio, tussen 12 en 1 alleen maar dansbare tunes. Met ja, deze is ook weer zo mooi. Een soort emotionele release zit hierin. Combinatie tussen drum and bass en UK bass. Een hele, hele

aangekomen bij de allerlaatste track van deze Club Kleven na I Can Tell. Ja, er is eigenlijk nog maar één artiest die mist in deze toch wel UK volgeladen clubbangerlijst. Dat is Basement Jacks. Ik heb een redelijk onbekende van ze gevonden. Beta Days is dit. Een hele, hele fijne. Veel plezier vannacht met Joeri Zijderveld. Die neemt het van 1 uur van mij over. En die neemt je verder mee de nacht in.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid en vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid is ingezet om de orde te herstellen en ook is er een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot in de ochtend moeten wegblijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn afgelopen dag de eerste 15 asielzoekers aangekomen. Niemand raakte gewond en de schade aan het pand lijkt mee te vallen. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde ook dat de Verenigde Arabische Emiraten actief aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren dat alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Odido wist pas 2 dagen na de hack van begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei afgelopen dag dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. Juri Zuiderveld.
2: Ja, ik kan er niet te veel over zeggen, nog niet. Maar het wordt een bijzonder magische show deze nacht. Blijf luisteren. Dit zijn de

American girls all over the world, maar ze zijn er niet genoeg in Nederland. 10 concerten komt hij doen, Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. Dat zijn 500.000 mensen, 10 concerten daar in dat stadion. 500.000 mensen in 10 dagen. En het is nog niet uitverkocht. Ja, logischerwijs zou je zeggen. Aanstaande zondag ga ik. Dat is volgens mij het tweede concert wat hij komt doen in Nederland. En ik heb even gekeken hoeveel tickets er zijn verkocht. Want ik was bang dat het een galmbak zou worden daar in de Johan Cruijff Arena. Dat galmt normaal al heel erg, hè, als je er nog nooit geweest bent tijdens een concert. Ze krijgen dat geluid maar niet onder controle, omdat het zo'n groot stadion is. En dat reflecteert aan alle kanten. En hoe leger het stadion is, hoe meer galm je ook gaat krijgen. Omdat de mensen dat dan niet dempen met hun lichaam. Wat blijkt? Dit is ongeveer hoe het concert gaat klinken van Harry Styles. Het is zo rustig dat het geen concert is. Het is bijna een meet and greet van Harry Styles. Leuk. Zondag. 3FM. Zometeen Burna Boy op 3FM. Komt een vraag binnen van Pim. Die zegt magische show, Juri. Wat? Ja, ik tel er zometeen meer over. Nice.

liedjes. Ben je iets kwijt waarvan je denkt, oh, dit zoek ik al zo lang. Dit heb ik nodig of ik wil dit gewoon terugvinden. En kan je er maar niet tegen dat je dit kwijt bent? Dat je denkt, ah, er moet toch een manier voor zijn om dit terug te vinden. Op een of andere manier, door een soort van gevoel of door een app of door iets. Iemand, vertel me, waar ligt het? Nou, goed nieuws, want deze nacht ga je het terugvinden, want er is een manier voor. Er is een manier voor en ik vertel je over een kwartiertje meer daarover. Laat ondertussen weten wat je kwijt bent in de NPO Luister-app. Dat is de gratis app die je kan downloaden. En dan stuur je een berichtje naar 3FM. Je mag ook bellen 0909-1336. Want je gaat het vannacht terugvinden als je naar 3FM blijft luisteren. Ik vertel je er over 10 minuutjes meer over. Komt een berichtje binnen van Lisbeth via die NPO Luister-app. Die zegt, hey Jori, ik ben mijn caviabak aan het verschonen. Oké, kwart over 1 s'nachts. Lisbeth, lekker bezig. Wil je iets van Direct draaien? Nou ja, zeker. Komt goed. Zometeen na Junior Senior.

Corrie Zuiderveld. Wat een aparte naam van Radio DJ. Ben ik niet heel lekker weg, maar... Nou, ai ai. 3FM.

Zo nu en dan verschijnt er iemand in de muziekwereld waarvan je denkt... hé, maar jij bent echt te jong voor deze business. En dat is al zo oud als de weg naar Rome. Ik bedoel, Michael Jackson was 4, 5, 6 jaar oud toen hij de muziekwereld inkwam. Britney Spears was slechts een tiener, ook veel te jong. En dat resulteert gewoon eigenlijk altijd in enorme breakdowns. En nou ja, bij Britney Spears hebben we dat ook gezien. Die heeft zichzelf kaal geschoren, et cetera. En tegenwoordig kan dat alleen maar sneller gebeuren bij tieners. Niet zoals Michael Jackson op 4-jarige leeftijd. Dan kan je nog net je fatsoenlijk je billen afvegen. Telefoon krijg je in je handen gedrukt. En daarmee kun je je hele wereld bereiken. Zoals Justin Bieber bijvoorbeeld. Met YouTube is hij doorgebroken. Maar nu is er iemand waarbij die link minder wordt gelegd. Want Somber is nu 20 jaar en die scoorde al hits op zijn 18e.

wel dat die link minder wordt gelegd, want hij heeft zo'n volwassen uitstraling. Ook in zijn muziek. Hij maakt alles zelf. Ja, dat straalt gewoon wat beters uit. Een stabiele bodem. Hij gaat er komen zonder gigantische breakdown. Dat weet ik zeker. Somber.

Potential en Somber op EFM. Heel lang geleden ben ik mijn gehoorbescherming kwijtgeraakt. Dat is namelijk bijna een jaar geleden. En dan denk je misschien, joh, Jury, koop gewoon nieuwe gehoorbescherming. Dat zal toch wel meevallen? Nou, nee. Want dit zijn de aller fijnste oordopjes die ik ooit heb gehad. Voor concerten en festivals. Zodat je gewoon geen pijn aan je oren krijgt. En dat je gehoor nog een beetje oké blijft. Deze zaten perfect. Ze zaten muurvast in mijn oren. Het beste geluid kreeg ik. Alsof je surround sound in je oordopjes hebt. Maar dan gewoon live. En net wat zachter, zodat het goed is voor je oren. Echt een hemels geluid. Je wil niet meer anders als je die oordopjes in hebt. Alleen het nadeel is, ze zijn heel erg duur. €150. Dus ik heb het idee, ja, ik moet ze terugvinden. Want ik vind het gewoon zonde om dan nieuwe te kopen. En je weet zeker dat wanneer je nieuwe koopt, dan vind je ze een week later weer terug. En dan zoek je naar een manier die je denkt, ja, hoe kan je nou weten waar het ligt? Hoe kom ik hier nou achter? Is er misschien een app voor? Speel een geluidje af? Nee, dat kan allemaal niet. Of met gevoel iets terugvinden. Nou, wat blijkt? Dat bestaat. Er zijn mensen die beweren met hun zesde zintuig

0: spullen terug te kunnen vinden. Zometeen hier in de uitzending Indra Ramcharan. En Indra beweert dat ze spullen kan terugvinden door middel van haar gevoel. En het leuke is, ze gaat niet alleen mijn oordopjes terugvinden, maar ook die van luisteraar Barry. Barry, goeienacht.
1: Hey, goeienacht Juri.
0: Wat ben je kwijt?
1: Ik ben een zonnebril kwijt.
0: Een zonnebril kwijt? Wat voor zonnebril?
1: Het is een hele speciale. Het is een Ray-Ban Polaroid, maar dan in de Ferrari-uitvoering. En dan ook nog een hele speciale.
0: het is een speciale uitvoering zonnebril. En die ben je kwijtgeraakt.
1: Ja.
0: Oké, hoe lang ben je hem kwijt?
1: 3,5 jaar.
0: 3,5 jaar. Oeh, dit wordt wel een pittige opgave voor Indra, denk ik. en waarom moet dit teruggevonden worden?
1: Omdat ze en heel fijn zijn. Of hij was heel fijn. En hij is eigenlijk best wel heel erg duur.
0: Oh, hij is heel erg duur, ja. Ja, dat is eigenlijk dezelfde reden als ik. Het werkt gewoon top. Hij is gewoon super. Maar wel heel erg duur. Oké, Barry, blijf hangen, want over 6 minuten is Indra in de uitzending. Ze gaat jou een paar vragen stellen. En vervolgens zal ze laten weten waar het ligt. Dat is toch top?
1: Nou, ik ben benieuwd. Ik hoop dat het werkt.
0: Over 6 minuten heb je je zonnebril terug. Super. Ik ben net zo benieuwd als jij, Barry. Vrouwtje en Estien komen eraan zometeen naar Camilla.

0: Vrouwtje en Stien hart in brand. En het is zover, Barry.
1: Ja, ik ben...
0: Ja, Barry, jij bent je zonnebril kwijt. Het is een exclusief ding van een aantal jaren geleden. Een Ray-Ban zonnebril. En tegelijkertijd ben ik mijn gehoorbescherming al een jaar kwijt. Nou, daar ga ik morgen naar op zoek. Maar eerst ben jij aan de beurt, Barry. Want ja. Aan de lijn hangt een paragnost. En die paragnost heet Indra Ramcharan. Imra, er zit een beetje vertraging op de lijn. Maar goeienacht, goeiemorgen daar in Suriname. Goedenavond. Goedenavond, goedenacht. Je bent medium paragnost, hoe moet ik het noemen?
2: Medium.
0: En medium. Jij kan spullen terugvinden aan de hand van een aantal vragen. En dan ga je op zoek naar je gevoel. Hoe doe je dit?
2: Ik ga op mijn speciale manier op zoek daarnaar. Ik moet wel weten wanneer dat voorwerp voor het laatst gebruikt is of gezien is. En dan probeer ik het terug te vinden door, ik noem het volgen.
0: Ja. En zit je altijd volgen. Raak? Wat heb je allemaal teruggevonden?
2: Ik kan niet zeggen wat ik allemaal teruggevonden heb. Want ik heb heel lang op de lijn gewerkt en heb heel veel consulten gedaan online. Nog steeds. Dus ik vind regelmatig wel spullen terug. Wow. Het is natuurlijk niet alledaags dat mensen bellen voor verloren voorwerpen. Maar ik vind ze wel terug.
0: Wat geweldig.
2: Wel eens niet, moet ik eerlijk zeggen. Dat gebeurt wel eens.
0: Ja.
2: Maar 9 van de 10 keer vind ik het wel terug. Of kan ik advies geven waar ze moeten zoeken?
0: Oh, dat vind ik ongelooflijk, Barry. Indra, ik zou zeggen, we hebben ongeveer 2 minuutjes de tijd. Stel je vragen die je wil vragen. En dan ben ik heel benieuwd. Barry hangt aan de lijn.
2: Barry, goedenavond, Barry. Of goedenacht voor jullie. Wanneer ben jij je bril kwijtgeraakt? Kan je herinneren wanneer je bril gebruikt hebt of in handen hebt gehad?
1: Ja, dat is 3,5 jaar geleden op 16 december.
2: Oeh, dat is wel heel lang geleden. 3,5 jaar geleden. En wanneer was dat? Ik bedoel, 's avonds of overdag? Op een feest? Of gewoon thuis, buiten?
1: Het was overdag bij de verjaardag van mijn dochter. Daarom weet ik de datum zo goed. En het was net voordat we hebben we alles aan de kant geschoven en alles vlug ergens neergelegd. En ik heb geen idee waar ik me heb gelaten.
2: Kijk, het is wel heel lang geleden, moet ik eerlijk zeggen. Maar het voelt alsof het moet in huis zijn.
1: Ja.
2: Het moet in huis zijn. Het lijkt alsof iemand het wel gevonden heeft.
1: Oh.
2: Het moet een huis zijn. Ik weet niet waar. Maar het is wel op een andere plek dan dat je dat gewoonlijk zou bewaren. Of leggen.
1: Ja. Yeah.
2: Maar het is niet ver daar vandaan. Waar heb je het normaal? Waar leg je je bril?
1: Normaal heb ik hem bij
2: gewoonlijk.
1: De op de kast bij de tv heb ik hem normaal liggen.
0: Oké.
2: Okay. Als het goed is, moet het daar zijn ergens. Maar het is zo lang geleden. Ik heb het gevoel dat iemand het daar vandaan weggehaald heeft, ergens anders gelegd. Maar het was wel eerst daar waar je het normaal hebt liggen.
0: Indra.
2: En het is door iemand ergens anders gelegd.
0: Indra?
2: Ja?
0: Ik zit te denken, dit was tijdens een feestje. Zou iemand dit misschien hebben meegenomen hebben of iets dergelijks op dit feestje?
2: Het is bij iemand anders in handen gekomen, maar ik weet niet waar het is nu.
0: Oh my god.
2: Dus het was wel eerst waar het normaal ligt. En daarna is het door iemand verlegd. Iemand heeft dat ergens anders gelegd.
0: En ligt het wel nog in het huis van Barry?
2: Weet ik niet.
0: Oh.
2: Een tas of zo? Een tas?
0: Tas of zo, Barry.
2: Heb je zwarte tas? Oh, heb je een zwarte tas die je niet meer gebruikt of zo?
1: Ik heb een zwarte tas, zeker.
0: Barry, weet jij die te vinden? Want loop dan daar zo even naartoe. Dan gaan we zo die tas even openmaken.
1: Die zwarte tas, ja, die ligt boven. Zwart... Maar daar kan ik niet bij, want Senna ligt te slapen.
0: Je dochter ligt te slapen. Oh, wat een cliffhanger dit. Oh. Wat een cliffhanger dit. Oké.
2: Ja. Nou, we gaan ik heb een zwarte tas door, dus ga ergens in een zwarte tas kijken. Ja, of een rustzak of iets zwart.
0: Oh, we komen wel ergens, Barry. Oh, Indra, dit is te gek. Dit is te gek. Barry, we gaan even een maniertje verzinnen hoe jij misschien morgen bij die tas kan komen. Dan, ja. Misschien dat we morgen in de uitzending dan een groot antwoord hebben. Spannend. Wat denk jij, Barry? Gaat het lukken?
1: Bij die zwarte tas komen, dat gaat lukken.
0: Oké, dat gaat lukken. Dat gaat lukken. Maar of die zonnebril daarin ligt... Oh, heel
2: succes.
0: Spannend. Ja, succes inderdaad, Barry. Indra, dankjewel voor deze avond, voor deze nacht. Mag ik jou morgen terugbellen voor mijn oordopjes? Oké,
2: je mag me altijd bellen.
0: Leuk, gaan we morgen op zoek naar mijn oordopjes. En morgen dus het grote antwoord. Vindt Barry zijn zonnebril terug? Spannend.
2: Vindt Barry zijn zonnebril terug?
1: Ik ben
0: ik ben heel benieuwd. Coldplay, dit is Live in Technicolor 2.

Turn the lights off op 3FM. En Michelle via de NPO Luister-app die zegt... er is toch ooit iemand een USB met crypto's kwijtgeraakt... op een vuilnisbelt. Kan ze die niet terugvinden? Ja, dat is best een goed idee, Michelle. Ik ga Imre even terugbellen zometeen. Nee, morgen de grote uitslag. Morgen de grote Lost and Found Show. Ik ga op zoek naar mijn gehoorbescherming met het advies van Imre. En Barry komt met alle zwarte tassen in zijn huis. En die gaat gewoon zijn zonnebril vinden.

0: Corné, goeienacht. Waar kan ik je mee helpen?
1: Waarom je bericht sturen heel snel?
0: Die NPO luisterapp?
1: Ja, joh, schijt. Blijf maar laden. Afsluit, opnieuw opstarten. Dan bericht sturen naar Robin.
0: Doe hem nu even de groeten. 1, 2.
1: Hey Robin. Oude Kessa, lekkere plukveugel van me. Hey, de groeten van Corné.
2: Jury Seiderveld.
1: Mazzel. 3

Het dikke tipalarm gaat bij deze af. Mocht je naar Pinkpop gaan of naar Rock Werchter, dan ga je daar een man zien met een fantastische stem. Hij staat daar bijna in zijn eentje op het podium, maar wel echt helemaal in het middelpunt. Vaak heeft hij een lange jas aan. Hij is kaal, hij heeft heel veel tattoos. En je denkt, wauw, deze gozer heeft een geweldige uitstraling als artiest. En dat niet alleen, want zijn stem, daar komt er een geluid uit, dat is ongelooflijk. Ik weet dit omdat ik hem op Lowlands heb gezien. Ik moet eerlijk zeggen, ik had er gewoon lage verwachtingen van. Ik dacht, nou leuk, zo'n Teddy Swims. Eens even kijken wat er gebeurt. Maar die strot ging open, holy shit. Hij

0: James. Hij zingt over Jelle Seubring.
1: 3FM.
0: Mr. Know-it-all. En dan denk je misschien, wie is Jelle Seubring?
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld, meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan en dat heeft niets aan de uitslag veranderd.

0: zingt over Jelle Seubring.
1: 3FM.
0: Mr. Know-it-all. En dan denk je misschien, wie is Jelle Seubring?
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan en dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op.